Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die in 1969 tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, zondag en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. De laatste club die dat lukte was AZ in 2009. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: gewoon aan. De hele nacht.
1: NPO Radio 2.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant, die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En zij moeten hier dan 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijke raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het woensdag al zou ingaan, maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Bij al deze gevallen gaat het om de Andes-variant, die van mens op mens kan worden overgedragen. De Hondius wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden naar Nederland worden gebracht. Hier moeten ze dan 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: nog ziekteverschijnselen hebben. De hondenjus wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Zij moeten hier dan nog 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht hier een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Martijn Topper, dankjewel.
2: Ster. M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op m-line.nl. M-Line, get ready for greatness.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf,
4: dat zeg ik.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
21: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
22: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
23: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
24: Pap, die moeten we hebben!
23: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
24: onlineveilingmeester.nl.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto bij Spoticar.

0: bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op

0: You Don't Know, Milo te horen hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Kijk eens even naar buiten. Zie je dat zonnestraaltje?
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Dannas.
0: Eigenlijk moest ik zeggen, kijk eens even in de spiegel. Zie je dat zonnestraaltje? Dat ben jij. Precies. Welke deeltrek wil je zo direct heel graag horen, zonnestraal? Laat het weten via de NPO Luister-app en laat ook vooral weten waarom je dat nummer zo graag wil horen. En zelf ga ik voor Linger van The Cranberries. Ik zat zoals gewoonlijk lekker doelloos te scrollen op TikTok toen ik ineens de live cover van Somber tegenkwam. En dat bracht me eigenlijk weer direct bij het origineel.

gedacht dat de mannelijke versie ook zo rauw en intens binnenkomt. Het geeft echt gewoon een nieuwe dimensie aan het nummer. Heel mooi ook, Samber, die stem met de Cranberries. Nooit gedacht dat dat zo raak zou kunnen zijn. Nou, ik hoop ook dat er ooit zo'n Spotify-samenwerking komt. Weet je wel, dat ze dan van die covers doen. Nou, dat vind ik zo leuk, van allemaal artiesten en verschillende nummers. Met hem zouden ze dat echt moeten doen. Spotify Nederland, regel het met Spotify Amerika. Dankjewel. Ik stuur wel een tikkie voor het idee. Welke deeltrack wil je horen of wil je wat anders kwijt over je leven? Je konijn die je zo nodig wakker heeft gemaakt, kabels heeft doorgebeten, alles kan. Ja, het kan. Het kan echt. Ook iets anders kan, een leuke quote, wijsheid. Kom maar door via de NPO-luister-app. Terwijl je dat doet, hoor je dus de Cranberries met Linger. Vervolg met Bruno Mars met I Just Might.

0: Koffie in de morgen, dat is heilig van 6 tot 9. Maar dat gaat prima samen met de thee van Tannas.
1: Goedemorgen, Tannas.
2: NPO Radio 2.
3: NPO Radio 2.

0: vroege ochtend van NPO Radio 2. Goedemorgen, topper! Zeg, wat wil je kwijt over het leven, de dag, een quote?
1: Goedemorgen, Tannas. Ben ik weer met een mooie spreuk. Rouw is liefde die geen adres meer heeft, maar nog steeds post wil sturen. Fijne dag!
0: Die is echt heel erg raak, Minou. Dank je wel voor je waanzinnige quote. Iets om over na te denken. Verder komt er binnen van Fokke, want de mededelingen zijn altijd welkom in de NPO-luister-app. Zeker in de ochtend. Lieve Tannas, goedemorgen. Vandaag heb ik een 100 kilometer fietstocht in de buurt van Sneek. Zo, nou, het zonnetje zit in ieder geval mee. Ik hoop dat je een fijne fietstocht zal hebben. Jennifer die zegt, ik heb ook een mededeling. Ik sprak begin van deze week mijn buurvrouw en zij zei, de datingwereld is echt verschrikkelijk. Nou, ik vind het ook verschrikkelijk, dus ik ga binnenkort even peilen of ze in is voor een theetje, wijntje of drankje naar keuze. Met deze vrouw kan ik namelijk praten. Ja, zij ook met jou. Mits jij trakteert natuurlijk.
2: De deeltrek.
0: Nou, als een vent het niet doet, dan moet jij het gaan doen, lieve schat. Superleuk in ieder geval. Verder is er natuurlijk ook een muzikale input welkom. En dat heeft Gunther gedaan.
3: Hey, goedemorgen Tannas. Goedemorgen Jozef. Ja, mijn deeltrek, speciaal voor Zanne, die niet gewonnen heeft. Maar die dat nummer zo mooi zong. Van de London Grammar. Strong. Yeah. Die mag je draaien. Mijn deeltrek voor deze zaterdag bij NPO Radio 2. Doei, dikke knuffel.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb The Voice echt niet gevolgd. De enige die ik heel erg top vind is Niloufar. Maar dat is ook een landgenoot, Iranier. Hoe ze de Iraanse invloeden ook in haar stem en met de wereld, ja, met Nederland deelt en natuurlijk de wereld. Want alles wordt ook gepost op social media. Dat vind ik zo indrukwekkend. En deze al voor The Voice. Dus ja, ik moet zeggen, voor mij is dat de winnaar. Maar het is niet terecht wat ik zeg. Mijn mening doet er niet toe, want ik heb de rest allemaal niet gevolgd. Dus volgens mij was de winnaar nu Ruben. Ik heb werkelijk waar geen idee. Shout out naar wie heeft gewonnen. Ik hoop dat je een carrière eruit haalt.
2: De deeltrek.

dansen in de... Ja, dansen. Dansen in het maanlicht, dat hoeft nu niet. Want het is gewoon eerder licht. Dus je bent dan aan het dansen met de zonnestralen. En misschien denk je, waarom zegt ze het zo vaak? Ja, omdat het de aankomende week weer een beetje koud gaat worden. Dus ik heb zoiets van, geniet van de zon, nu de zon er nog is. Trouwens, dat kan je ook doen met je partner, huisgenoot of ouders die je met hun bestaan en verbruik van zuurstof af en toe licht kunnen ergeren. Er is een wetenschappelijk excuus om ze terug te pakken daarop. Het is namelijk verantwoord om te vragen of ze minder hard kunnen nadenken tijdens het lezen in hun hoofd. Want wanneer je leest, zelf stil in je hoofd, worden vaak je mond, tong en keelspieren een beetje actief. Dit heet subfocalisatie. Je spreekt de woorden dus in je hoofd mee om ze te begrijpen, ook als je niks zegt. Maar niet iedereen doet dit even sterk. Dus ja, we lezen vaak mee in ons hoofd, alleen niet allemaal op hetzelfde volume. Maar ja, weet je, dat hoeven zij natuurlijk allemaal niet te weten. Dus kortom, is dit een perfect excuus om een kleine discussie te starten die jij ook nog eens wint. Stay toxic!

Ik moet nog steeds naar die film, hè? Die Michael Jackson film. Ik heb er hele mooie verhalen over gehoord. Misschien heb jij het al wel gezien. Laat me weten hoe je het vond. Man in the Mirror hoorde je net in ieder geval op NPO Radio 2. Misschien gewaagd wat ik zo meteen ga zeggen, maar dit is een van de mooiste nummers van de Foo Fighters. Learn to Fly, die

0: morgen. Foo Fighters, Learn to Fly, hoorde je net hier op 2. We staan vaak stil bij de zorg als er bezuinigd wordt, of bij een uitbraak wanneer iedereen op scherp staat. Maar vandaag wil ik de zorg los daarvan ook gaan bedanken. Afgelopen week belandde ik onverwacht in het ziekenhuis. Ik voelde me niet goed en neem dat soort signalen vaak niet serieus. Maar iets in mij zei dit keer: bel. Ga bellen. En het eerste wat ik deed was me verontschuldigen. Ik heb namelijk het idee dat ik een plek inneem van iemand die het harder nodig heeft dan ik. Dat is dan mijn gedachte, zo gezegd, zo gedaan. Nou, de verpleegkundige die zei meteen: als iemand belt, dan is er iets. Dan voel je aan dat er iets is. En iedereen mag bellen en je klinkt niet helemaal helder. Dus kom maar even langs. Nou, ik ging langs en binnen 2 minuten voordat ze zei van: je geeft licht, gaat het wel goed met je? Boom, lag ik ineens op de grond. En dat ik serieus werd genomen met zoveel zorg en aandacht en direct ook werd behandeld door deze mensen en meerdere artsen, chirurgen naar me kwamen kijken, ja, dat raakte me best wel. Ik ben ze best wel dankbaar daarvoor, want zij zorgen voor ons als wij het zelf even gewoon niet meer kunnen. En dat gaat veel verder dan alleen hun werk. Dit werk kun je niet doen zonder betrokkenheid, zonder empathie. Het laat me ook direct denken aan zorgmedewerkers in Iran, het land waar mijn ouders vandaan komen. Zij willen heel graag ook op die manier mensen helpen. Maar die krijgen daar niet de vrijheid of de veiligheid om dat voor elkaar te krijgen. Maar hier in Nederland word je geholpen omdat je mens bent. Ongeacht de verschillen, ongeacht hoe je eruit ziet, je doet er tot toe. En ik ben dankbaar. En ik hoop dat zorgmedewerkers overal ter wereld diezelfde bescherming en waardering krijgen als die ze krijgen in Nederland. Misschien zouden ze zelfs meer moeten krijgen, absoluut. Maar het minimale wat we hier krijgen, dat gun ik iedereen. Dus nogmaals, als je in de zorg werkt en je luistert nu, ik ben je zo ontzettend dankbaar voor je bestaan en ik denk samen met mij een heleboel andere mensen ook.
1: Elke maand ontdek je bij de Thee van Tannas de hit van morgen. Deze maand is
2: Numidia. Ik bleef geloven.
1: De tip van Thee. NPO Radio 2.

0: Je hoorde de tip van T deze hele maand te horen op NPO Radio 2 Nu Media met Ik Bleef Geloven in...
1: De T van Tannas.
0: Ik had net zorgmedewerkers bedankt omdat ik in het ziekenhuis lag onverwacht. Afgelopen week, ja, maandag lag ik... Nee, zondag of maandag? Zondag was ik er ook. En maandag ook, ja. Ik moet lachen omdat het bij mij echt gewoonte is geworden. Ik ben zo normaal geworden terwijl het helemaal niet zo normaal is. En ik ben niet de enige die ze wil bedanken. Er komt namelijk ook een mooi bericht binnen van Marion.
2: Goedemorgen, Tannas en Youssef. Ik wilde graag een shout-out doen naar het personeel van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Daar moest ik gisteren zijn voor 2 jaarlijkse controles. En hoe de mensen daar met je omgaan en hoe bezorgd en hoe lief ze zijn. Ja, ik vond het echt fantastisch. Dat doet de mens gewoon goed. Dus, en ik wil ze daarvoor hartelijk bedanken. Oké, dankjewel en een fijne dag en uitzending. Doei doei.
0: Zo ontzettend belangrijk. Er komt ook een bericht binnen van Swiss Dutchy. Die zegt dankjewel voor je lieve compliment. Voor mij voelt het inderdaad zo. Iedere dag weer. Ik ben anesthesieassistent. En iedere keer als ik weer een patiënt op de uitslaapkamer afgeef... na een soms toch wel uitdagende narcose... en de patiënt is tevreden, dan geeft dat weer echt een goed gevoel. Dat kun je met geld niet kopen. Groetjes en een heel fijne uitzending, dag en weekend. Swiss Dutchy. John. John, je bent een topper. Zo ontzettend leuk om dan ook een zorgmedewerker hier te zien en te lezen. Dit zijn ook niet de enige. Peter A. die zegt ook iets. Ik ben het helemaal met je eens. Sinds ongeveer 1,5 jaar heb ik ook diverse zorgmedewerkers en afdelingen mogen meemaken. Echt hoeveel waardering ik heb voor hen. Ambulancepersoneel, spoedartsen, zusters, chirurgen, thuiszorg. Allemaal waren ze top. Rustig, aardig, duidelijk en vooral zorgzaam. Veel te ondergewaardeerd. Prachtig om zulke berichten nogmaals ook hier te lezen hier op NPO Radio 2. En nogmaals, mensen in de zorg, jullie doen er allemaal stuk voor stuk absoluut tot toe.

0: Mr. Big Wild World te horen hier op NPO Radio 2. We gaan het zo meteen hebben over het volgende. Namelijk, waarvoor zou jij jezelf een prijs geven als je heel eerlijk kijkt naar iets wat je goed doet, maar zelden gezegd wordt dat je dat goed doet? Dus waarvoor zou jij jezelf een prijs geven als je heel eerlijk bent naar iets wat je goed doet, maar er zelden wordt gezegd dat je dat heel erg goed doet? Kan je werk zijn, kan niet zijn thuis. Kom maar door via de NPO Luister-app.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
11: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Dit is NPO Radio 2.
15: 7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal.
2: Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgevlucht van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerde de tank

0: Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigde opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingsbedrijf. Een grote hoeveelheid schroot staat in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Blijft droog, het wordt 18 tot maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Annette Topper, dankjewel.
2: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Obelie, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar 1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
16: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
18: De thee van Panas.

0: Outcast. Heya, te horen hier op NPO Radio 2. Ieder weekend bespreken we een spraakmakend onderwerp in...
1: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Deze week is gebleken dat een universitair docent in Frankrijk... zichzelf jarenlang heeft voorgedaan als winnaar... van een prestigieuze internationale taalprijs. Maar je raadt al waar dit naartoe gaat. Die prijs die bleek helemaal niet te bestaan. De man die had dus oprecht zelf een neporganisatie en een website opgezet... en organiseerde zelfs een officiële uitreiking in Parijs voor zichzelf. En pas 11 jaar later, ja, 11 jaar later... viel hij door de mand toen journalisten ontdekten... dat het Amerikaanse adres van de organisatie gewoon een juwelier was. En helemaal niet waar die prijs opgehaald is. Nou ja, daarna bleek dus dat hij zelf achter die hele neppe prijs zat. Ja, bizar. En tegelijkertijd denk ik, ja, als niemand je complimenteert... ja, dan moet je het toch wel echt zelf doen. Alleen is dit natuurlijk wel een heel extreme manier om jezelf in het zonnetje te zetten. En om die reden gaan wij het vandaag hier bij de radio even anders aanpakken en gewoon ethisch verantwoorden. Dus waarvoor zou jij jezelf een prijs geven als je heel eerlijk kijkt naar iets wat je goed doet, maar zelden tegen jou gezegd wordt? Waarvoor zou jij jezelf een prijs geven als je heel eerlijk kijkt naar iets wat je goed doet, maar wat zelden tegen je gezegd wordt? Laat je horen via de NPO Luister-app. Je mag het inspreken.

0: Living for New van Kensington te horen deze... Nou ja, gewoon heel op dit prachtige station. NPO Radio 2.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: We hebben het vandaag over het volgende. Namelijk, waarvoor zou jij jezelf een prijs geven... als je heel eerlijk kijkt naar iets wat je goed doet... maar zelden tegen jou gezegd wordt? Komt onder andere een bericht binnen van John. Die zegt, voor mijn goede narcose. Zij is anesthesieassistent. Kees die zegt, ik ben 18 jaar beeld en geluid... bij het Leger des Heils aan het verzorgen. 18 jaar, wat een consistentie. Heel erg mooi. Natasha die zegt, dat is voor mezelf zorgen. Dat zou ik heel graag tegen mezelf willen, aan mezelf een prijs voor willen geven. Loek die zegt, wat ik erg goed doe en nul waardering voor krijg... is ontbijt, lunchbokjes en hop naar school sturen van mijn kinderen. Oh, krijg je daar geen waardering voor? Zijn jouw kinderen van die kinderen die dan hun boterhammetjes niet opeten... omdat ze het net niet lekker vinden? Dat vind ik sneu. Nou, ik vind het heel mooi dat je voor je kinderen zorgt. Roddy zegt, ja, dan moet ik een veer in mijn bib steken. Daar ben ik niet zo goed in, hoor, Tannas. Dat is oké. Niet iedereen hoeft er goed in te zijn. Zolang je maar zelf van jezelf weet wat je goed doet... en als iemand het niet tegen je zegt, dat je zelf wel weet dat je het goed doet. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat hoef je ook niet te delen. Ik kan me voorstellen dat het lastig is. Mido die vindt het eigenlijk ook wel lastig. Ze zegt, nou ja, dat ik altijd maar doorga en blijf lachen... ondanks dat ik me soms gewoon echt niet te prettig bij voel. Jan-Pieter die zegt, omdat ik lief ben voor anderen... verdien ik de hoofdprijs. En Jeroen die zegt, nou, een prijs die ik wel kan verzinnen... ik ben een databank van soms vreemde en nutteloze weetjes. Kijk... Die mag je sturen, hoor, Jeroen. Als je die stuurt, dan krijg je een extra compliment van ons. Dan gaan we die gewoon lekker in de show behandelen. Dat vind ik leuk, dat weet je ook van mij. Hey, en deze verdient trouwens iedereen die wat heeft gestuurd en niet heeft gestuurd. Je mag er wezen, hè, topper. Je mag er wezen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: De thee van Tannas.
3: Oh, dames, laat jullie eens horen van Tannas.
4: NPO Radio 2.

0: Jack Johnson, Sitting, Waiting and Wishing, te horen hier op NPO Radio 2. Het weer, ja, de dag die begint zonnig. Later vandaag zijn er wel meer stapelwolken en het blijft droog bij 18 tot 21 graden. Gaan we over op de NOS-headlines van 7:30, verzorgd door Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanas. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen uit op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. De laatste tijd waren er felle protesten voor de komst van het centrum bij het dorp Engelen. En er worden nu eerst extra informatiemomenten ingelast. In Amsterdam en Zwalmen woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied, die in Zwalmen in Limburg in een hoop metaalafval. En in Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. Er was een melding uit Barendrecht binnengekomen. Maar, klein misverstand, de melder had het beest in Limburg gezien, zegt de zoogdierenvereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser. Maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Hoe zit het nou? Volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder, die dus in Barendrecht woont. En daarna gingen dus de alarmbellen af.
0: Ja, ja. Kan je inderdaad niks aan doen, is wel grappig.
1: Kan gebeuren. Het is een beetje de zomerpuma, een beetje dat verhaal. Hè? Weet je, in de zomer er gebeurt er niks, dan zou er een puma ergens gezien zijn. En we staan mee bezig.
0: Wanneer was dat?
1: Ja, jaren geleden.
0: Oh, ik wil zeggen. Ik kan me niet herinneren.
1: Ik denk dat je nog klein was.
0: Oh ja, ik zat nog in de baarmoeder inderdaad. Michel Toffer, dankjewel. Hey, zo direct is er weer een kans om een Thee van Tannes autogeurhanger te winnen. Zodat je auto gewoon kan ruiken naar pure vanille. Maar voor wat hoort wat natuurlijk. Je mag meedoen met het spel Even Google Vertalen. Google vertaalt 3 liedjes vanuit het Engels naar het Nederlands. En als het jou lukt om minimaal 2 van de 3 goed te raden, dan is die geurhanger van jou. Mocht je alvast een tipje van de sluier willen bij deze.
3: Oh, wanneer zul je beseffen dat wenen op je wacht?
0: Oh, wanneer zul je beseffen dat wenen op je wacht? Meespelen kan door het woord piano in te sturen via de NPO Luister-app. Het woord piano stuur het in en dan gaan wij jou zo direct bellen terwijl jij

0: Dit is NPO Radio 2, waar je naar luistert. Guns N' Roses hoorde je net met Yesterdays.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Jan Pieter.
3: Goedemorgen, Thomas.
0: Wat brengt deze zaterdag jou?
3: Jeetje, nou, ze dadelijk eerst de auto naar de garage brengen. En daar moet een kleine terugroepactie en vanavond werken, vannacht.
0: En wie heeft gezegd dat er een terugroepactie is van je auto?
3: Degene die auto gemaakt heeft.
0: Oh.
3: Ja.
0: Wat zei die dan? Ging hij dan een nachtje slapen en dacht hij, nee, wacht, ik heb dit toch wel verpest of zo? Hoe werkt dat? Ik ben een meisje, ik weet het niet.
3: Oké, de term terugroepactie. Als er iets in de productie niet goed is gegaan bij een auto, dan roepen ze hem wel eens terug. Ja.
0: Oh nee, sorry. Ik ken alleen mensen met tweedehands auto's.
3: Oh. Die hebben we ook.
0: Ja, oké. Okay. Oh, je hebt een nieuwe auto. Oh, you rich.
3: Nee. Nee hoor, nee.
0: Niet liegen, gewoon, rich.
3: Ja, heel rich. Ja.
0: Ja. Maar wel rich met een kapotte auto.
3: Nou, zoiets. Ja.
0: Nou, ik hoop dat die snel gefixt wordt en dat je dan nog meer veilige kilometers kan rijden.
3: Mm-hmm.
0: Ja,
3: ik ook.
0: Ik hoop niet dat hij net zoals een Android-telefoon explodeert.
3: Nou ja, who knows. Als ik er maar niet in zit dan.
0: Nee, precies. Laten we dat hopen. Hey, je speelt mee met het spel waarbij je liefde voor muziek op de proef wordt gesteld. Google die pakt 3 bekende liedjes en vertaalt ze vanuit het Engels naar het Nederlands. Als het jou lukt om minimaal 2 van de 3 correct te raden, dan ga je er vandoor met de thee van Tannas autogeurhanger. En beslis je welk liedje van de 3 we moeten draaien. Lukt het je niet, krijg je alleen dat laatste als troostprijs. Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Maar je weet dat als de waarheid verteld wordt, je kunt krijgen wat je wilt of je kunt gewoon oud worden. Je gaat er vandoor voordat je zelfs maar halverwege bent. Oh, wanneer zul je beseffen dat wenen op je wacht?
3: Ja, oh Vienna.
0: Ja.
3: When will you realize? Vienna waits for you.
0: Correct, Vienna van Billy Joel. Oké, komt de volgende.
1: Meisje uit de chic buurt, ze leeft al haar hele leven in haar witte wereld. Zolang iemand met een beetje pit dat kan. En nu zoekt ze een man uit de stad en dat ben ik.
3: Yeah, right. Nee. Sorry.
0: Nee.
3: Ja. Goed nummer, maar ik had het niet.
0: Ja, weer Billy Joel met Uptown Girl. Maar misschien dat het met de laatste raak is. Ik hoop het voor je, want dan ga je er vandoor met de jackpot. Komt-ie.
1: Maar het is verdrietig en het is lief. En ik kende het helemaal toen ik de kleren van een jongere man droeg. La, la, la, de de da, la, la. Zing ons een liedje, jij bent de pianoman.
0: Kom op.
3: Ja, pianoman, weer pianoman.
0: Dat Piano Man van Billy Joel. En ja, je raadt het al, vandaag is het spelthema piano. Want Billy Joel, de Piano Man, die blaast vandaag 77 kaarsjes uit. De zanger die kampt het afgelopen jaar met gezondheidsproblemen door een neurologische aandoening, waardoor hij moest stoppen met optreden. Maar gelukkig gaat het inmiddels wat beter met hem. Werkt hij ook volop aan zijn herstel. En om dat te vieren krijg jij een thee van Tannas autogeurhanger. En mag je beslissen welk van de 3 nummers van Billy Joel ik mag draaien.
3: Ja, die laatste. 100.
0: Piano Man, ja natuurlijk. Yes. Ja, bij een top 2000 station gaan de meeste mensen voor Piano Man. Prachtig, absoluut. Topper. Dankjewel voor het meespelen.
3: Ja, oké. Dankjewel.

Weer met je mee, Crowded House, die hoor je zo direct binnen nu en 20 seconden. En ik wil heel graag een thee van Tannas autogeurhanger weg gaan geven aan iemand die een tip geeft aan ons. We zijn namelijk altijd bij dit programma op zoek naar vragen die in liedjes worden gesteld. En mocht er een in je te binnen springen, schieten, dan mag je die laten weten via de NPO-luister-app. Het hoeft niet per se in de titel te zitten. Het mag ook gewoon verwerkt zijn in het nummer zelf. Dus is er een leuke vraag? Laat het weten via de NPO Luister-app. We hebben natuurlijk al een heleboel vragen gehad. Dus wees niet verdrietig als hij niet voorbij komt. Maar je kan het altijd proberen. En we gaan dan één persoon blij maken met zo'n geurhanger. En zoals beloofd hoor je dus

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Hamster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Amster!
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: AI.
7: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière... maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roefink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen... waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
15: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Zo direct hoor je Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge naar het NOS Journaal. Van 8 uur, verzorgd door Michel Koenen. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het aantal jongens met problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosphere neemt toe. Dat zien forensische instellingen die jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag behandelen. De manosphere is een verzameling van vrouwonvriendelijke sites, blogs en sociale media-accounts. Allemaal van mannen die macho gedrag vertonen en vrouwonvriendelijk zijn. Op aandringen van president Trump is er dan toch een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Vandaag gaat het in op 9 mei, de dag dat Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Correspondent Christian Pauwen over wat de twee landen hebben afgesproken.
18: Een wapenstilstand van 3 dagen dus. Dat is 1 dag meer dan Rusland in eerste instantie wilde. Zelensky heeft een decreet ondertekend dat Oekraïne de parade vandaag zal toestaan. En daarnaast dus die 1000 krijgsgevangenen die over en weer worden uitgewisseld. Dat is toch wel een fors aantal ook.
17: Na de mannen zijn ook de vrouwen van PSV landskampioen bij het voetbal. Door de 2-0-zege op ADO Den Haag is de ploeg uit Eindhoven niet meer in te halen voor de concurrentie. Voor de vrouwen van PSV is het de eerste titel. Aanvoerder Laura Strik is dan ook trots.
19: Dit is zo'n mooi moment. Ik loop hier al 8 jaar rond, kind van de club. Dit is echt de kers op de taart. We gaan straks lekker met de PSV-bus de stad in. En daar in de club, volgens mij komen...

0: ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. Gebeurde allemaal in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. En het leek allemaal sneller te vliegen dan straaljagers uit die tijd. Nooit opgelost dus die kwestie. Het weer, de dag begint zonnig, maar later vandaag over stapelwolken. Het blijft droog bij 18 tot lokaal 21 graden.
1: Michel Topper, dankjewel. Ster.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière, maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roefink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen, waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: Zeg maar raak.
1: Jij mag die liedjes net als luisteraar Wout tippen via de NPO Luister-app. Zo kwam hij met Diana Ross met Why Do Fools Fall in Love.
2: Hey Tanas, goedemorgen. Volgens mij vroeg lang geleden Diana Ross zich al wat af. Groeten van Wout.
1: Ja, why do birds sing so gay? Ja, ze bedoelen het niet letterlijk, zeg maar, hè, met seksualiteit. Maar het betekent dus, waarom zingen vogels zo vrolijk? Nou, niet. Vogels zingen niet omdat ze blij zijn zoals wij dat voelen. Volgens experts is het gewoon strategie. Territorium claimen, vrouwtjes aantrekken. En hoe beter en ingewikkelder de zang, hoe aantrekkelijker het mannetje overkomt. Een soort datingprofiel, maar dan met veren en minder geghost. Nou, het kost energie en het kan roofdieren ook aantrekken. Dus het is niet even voor de lol. En ja, dat wij het mooi of vrolijk vinden klinken is simpelweg gewoon een menselijke interpretatie. Kortom, de eerstvolgende keer dat je een vogel hoort zingen, bedenk dan, hij doet gewoon moeite voor zijn seksleven. Iets waar sommige mensen, mannen, soms nog wat van kunnen leren.

aan het fluiten waren in Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love, tot het gefluit van Mensa Raccoon, Nickel for Goodbye, door hier op NPO Radio 2. Zo direct naar David Bowie met A Sound and Vision hoor je onder andere Tyla. En voor als je Tyla nog niet kent, 2 jaar geleden schreef ze geschiedenis door op haar 22e de jongste Afrikaanse artieste te zijn ooit met een Grammy. Maar haar verhaal begint veel eerder dan de Grammy. Als kind voelde ze zich vaak een buitenstaander op een overwegend witte basisschool. Een plek waar ze zich niet altijd herkende. Maar pas op de middelbare school begon dat te veranderen en vond ze langzaam haar zelfvertrouwen en haar gevoel van schoonheid. Misschien is dat ook wel waarom ze zo graag naar jazz luistert. Muziek die haar helpt om dicht bij zichzelf te blijven en haar zachtere kant ook te omarmen. En nu hoor je haar dus samen met Damiano David en Nile Rodgers als succesvolle, erkende artiest. Maar zoals ik al zei, eerst hoor je David Bowie met Sound and Vision.

0: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers te horen hier op NPO Radio 2. We hebben een Hollywood Wall of Fame die je kunt bekijken via de NPO Luister-app en dan de live-knop. En jouw naam kan ertussen staan als jij het verschil kunt maken tussen nieuws en lyric. Nou, het werkt als volgt. Onze nieuwslezer die leest een zin op. En jij laat dan via de NPO Luister-app jouw antwoord weten, in ruil dus voor een shout-out. Onze nieuwslezer van vandaag is Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tannas.
0: Ik zag dat je net naar jezelf keek in de webcam terwijl je aan het gapen was.
1: Ik was eigenlijk teletext aan het kijken, maar ernaast.
0: Ik dacht, je bent aan het kijken goed, hoe je gaapt.
1: Nee. Dat ken ik inmiddels wel.
0: Oké. Okay. Ik moet zeggen, ik heb ook nog nooit in de spiegel gekeken terwijl ik gaap. Misschien moet ik dat ook maar gewoon een keer gaan doen. Je hebt me geïnspireerd, dank je.
1: Je gebit gelijk even goed inspecteren.
0: Precies.
1: Zo.
0: En je huig. Ook belangrijk. Kijk.
1: Tong, alles.
0: Tong, ja. Heerlijk. Hé, de zin van vandaag.
1: De zin is dubbele punt. Ze kennen elkaar al best een tijdje.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je horen via de NPO Luister-app. En wie weet hoor je jouw naam wel zo direct op de radio. Krijg je van mij eerst het weer. De dag die begint vandaag zonnig. Geniet ervan nu het nog kan, want later vandaag zijn er stapelwolken. Het blijft wel droog bij 18 tot 21 graden. En de rest van de week wordt het niet zo mooi weer. Gaan we over naar de NOS-headlines van 8:30, verzorgd dus door Michel Koenen.
1: De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij dorp Engelen uit. Voor een periode van maximaal 15 jaar moet daar een groep jonge vluchtelingen worden opgevangen. Is meerdere malen tegen geprotesteerd. Péter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. Hij was een trouwe bondgenoot van Rusland. En dat land viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Er is de gebruikelijke parade in Moskou. En er zijn ook wat buitenlandse leiders, onder wie de pro-Russische premier van Slowakije. En met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gevierd van Sir David Attenborough, de beroemde voice-over bij natuurfilms. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Koning Charles had ook een boodschap voor hem, want ze kennen elkaar al best een tijdje.
3: It is amazing to think that you and I have known one another for more than 60 years. Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world.
1: Ja, de BBC heeft er een heel mooi gelikt filmpje bij gemaakt. Je hoort ook pengeluid. Het is eigenlijk een soort brief die Charles schrijft aan Attenborough. En die gaat dan de brief afleveren aan Attenborough. Maar er staat een boom ineens op zijn landgoed. En dan gaan allemaal dieren gaan die brief alsnog bij Attenborough brengen. David Attenborough die zal binnenkort ook het commentaar verzorgen bij een nieuwe documentaire serie.
0: Ja, en hij is 100, hè?
1: 100 jaar. Ja. En ook zo kwiek als een hondje.
0: Om ja, 100 jaar. Nog even een docuserie waar hij 3 jaar aan heeft gewerkt. Ook nog eens, ik vind dat echt indrukwekkend. Ik hoop dat hij nog lang bij ons blijft.
1: Energie, inderdaad. Ja. Het is fantastisch.
0: Fantastisch. En de zin die je net oplas?
1: Nou, het ging dus over Sir Attenborough en Koning Charles, want die kennen elkaar al best een tijdje.
0: Inderdaad, dus het gaat om nieuws. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Erik, Dido, Jan, Bianca en een heleboel andere mensen. Via de NPO Luister-app kun je dus je naam zien op het scherm. Als je daar toestemming voor hebt gegeven en je naam is net niet genoemd, dan kom je in ieder geval wel daar tevoorschijn. Michel, topper, dankjewel.
1: Yes.
0: Los van shout-outs kun je ook een thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als je dat doet, dan kun je het geheel raden met de antwoorden. Meespelen kan alleen als je meedoet aan het, de kwalificatievraag en het antwoord daarvan doorgeeft via de NPO Luister-app. En die luidt. Vul de uitdrukking aan. Oost-west, puntje, puntje, puntje, best. Oost, west, puntje, puntje, puntje, best. NPO Radio 2. Weet je het antwoord, laat je dan nu horen via de NPO Luister-app. Dan heb je er in ieder geval 1 goed van de 5. Gaat het je lukken? We komen er zo meteen achter. Nu eerst Jet Rebel.

0: Als je de live versie nog niet hebt gekeken bij Jan Willem, dan moet je hem zeker terugkijken. Changes a coming round the bend. We horen het hier op NPO Radio 2 natuurlijk. Je kan meespelen met het geheel waarbij je een aantal vragen voorgeschoteld krijgt. En jouw de taak is om die vragen correct te beantwoorden. En iemand die ons inbelt is Martijn. Goedemorgen, Martijn.
1: Hoi.
2: Hallo.
0: Hi. Oh. Welke van de twee is Martijn?
1: Mijn vader.
0: Jouw vader is Martijn. Hoe heet jij?
1: Ik ben Cato.
0: Cato.
1: Ja, we rijden nu naar dansles, want ik ga altijd naar dansles. En we doen altijd mee voor de grap spelen.
0: Oh, wat leuk! Altijd voor de grap en nu voor het echie.
1: Ja.
0: Hé, en wat voor dans doe jij?
1: Ik doe commercial jazz. Oh. En ik ga nu naar modern les. En ik heb ook nog balletles, want ik zit in de selectie.
0: Oh my god, girl! Je doet gewoon van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Oh, wat een supertalent ben jij.
1: Dank je.
0: En je zegt, je zit in de selectie. Wat kan dit voor jou brengen in de toekomst? Wat houdt dat in?
1: Ja, kan je zeg maar ballet je of gewoon dansje worden.
0: Oh.
1: Of gewoon achterdanser of zo worden.
0: En als jij dan ooit balletjuf wordt, wil jij mij dan lesgeven?
1: Oké.
0: Okay. Leuk, Cato. Superleuk. Nou, ik wens je heel veel succes en een leuke rit in ieder geval. En je speelt dus mee met het geheel. Ik heb dus een aantal vragen voor je klaarstaan. En jou de taak om correct antwoord te geven samen met je vader op die vragen. Want met die antwoorden kun jij dus het geheel vormen. Als het je lukt, dan krijg je een thee van Tannas theepakket. Lukt het je gaandeweg niet om correct antwoord te geven? Ja, dan moet ik de lijnen opengooien. 0811-22 en dan kan iemand anders verder spelen. Op een schaal van 1 tot 5, Cato. Hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: We gaan voor de 5.
0: Kijk.
3: Het geheel.
0: Goeie zelfverzekerdheid, dat vind ik leuk. Vul de uitdrukking aan. Oost-west, puntje, puntje, puntje, best.
1: Oost-west, thuis, best.
0: Wij mensen hebben voeten. Maar hoe noemen we de ledematen bij dieren zoals honden en konijnen?
1: Poten.
0: Welk gereedschap gebruik je bij een kruiskop of platte kop om iets vast of los te draaien?
1: Schroeven draaien.
0: Zei je dit zelf of komt dit van je vader?
1: Van mijn vader.
0: Oh ja, hij zit gewoon mee te... Oké. Ik dacht al, ik vond het heel indrukwekkend. Oké, ik zou het namelijk zelf niet weten. Ik heb hier een plaat gevonden van Otis Redding. Maar er zit een kras op één woord. Maar welk woord is hier weggekrast? Komt-ie. And I watch him roll away again.
1: Yeah, I'm sitting on the dock of the bay. Sitting.
0: Welk meubel gebruik je om spullen in op te bergen en af te sluiten met deuren?
1: Kast.
0: Ik hoor je vader gewoon meepraten. Maar goed, hey, je hebt het wel gemanifesteerd, die 5. Goed. De antwoorden die jij hebt zijn thuis, poten, schroevendraaier, sitting en kast. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Wat?
4: Stoel?
0: De jury die zegt als je hem wat algemener maakt dan het zou een stoel kunnen zijn. Maar ja, het zou ook bij wijze van een bank kunnen zijn. Dus maar ja, wat is het dan?
1: Meubel.
0: Het is inderdaad een meubel. Want waarschijnlijk heb je thuis een kast of die ene stoel die overal al eens dienst voor heeft gedaan. En dat soort meubels die kunnen zomaar in een museum belanden. Het Openluchtmuseum wil deze alledaagse meubels namelijk achter het glas gaan zetten. Omdat ze zo typisch zijn voor hoe we wonen. Ja, zelfs met gebruiksporen hebben ze een versplinterde poot. Dan vinden ze het allemaal juist heel erg mooi. Geef ze lekker aan het museum. Dus in plaats van zelf te blijven prutsen met zo'n schroevendraaier, laat het lekker liggen. Lever hem in. Dan hoef je ook niet meer te zitten en te mopperen over hoe het allemaal is gegaan. Al is het natuurlijk ook gewoon een prima excuus om te gaan shoppen voor nieuw meubilair. Lieve Cato, je gaat er vandoor met een thee van Tannas theepakket. Ben je er blij mee?
1: Ja, zeker.

Ja, je hoeft niet over onze fles te wrijven om een genie eruit te krijgen en vervolgens een wens uit te laten komen voor jouw moeder. Het is morgen moederdag. En mocht je moeder geen moeder zijn of heb je geen moeder en hecht je waarde aan iemand anders die heel dicht bij je staat, als je op Instagram mij volgt, @TannasHayebi, maar als je Tannas al intoet, Anna met een T ervoor en een Z erachter, dan kom je er al. Dan kan je via mijn Instagram kanaal zien dat wij iets aan het weggeven zijn voor moeders. Het is iets super kleins. En tegelijkertijd denk ik dat je je moeder er heel blij mee kan maken. Zeker ook als ze naar NPO Radio 2 luistert. Dus ga naar dat kanaal. En dan ben ik jouw genie in a bottle. Christina Aguilera, the queen that she is, hoorde je net hier op NPO Radio 2. Zometeen hoor je Daryl Hall en John Oates, maar nu tijd voor Kings of Leon met Beachside.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
8: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
7: Ja, lekker.
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière, maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roelvink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen, waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
13: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
16: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
15: Werken? In deze drukte?
16: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
15: Stap je ook in?
17: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
19: En zo werd het 9 uur precies in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS-journaal Michel Koenen. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Jeroen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen uit op 6. Geen van de circa 150 opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife. Dat vertelt correspondent Miral de Bruyne.
21: Het blijft voor anker liggen in de haven. Ondertussen komen er allemaal vliegtuigen aan hier. Er zitten mensen van zo'n 20 nationaliteiten aan boord. En van die landen heeft bijna iedereen, ja, of elk land heeft toegezegd een vliegtuig te sturen. En er komen ook 2 vliegtuigen van de Europese Unie.
20: En elk land mag zelf beslissen wat ze nu met hun passagiers gaan doen. De Nederlandse opvarenden die gaan 6 weken in thuisquarantaine. In Amsterdam en Zwalmen in Limburg zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat in brand en er waren harde knallen te horen. Dat was ook het geval in Zwalmen, waar vanochtend vroeg een hoop metaalafval in brand vloog. En daar is de brand inmiddels onder controle. Mexico wil het schooljaar ruim een maand eerder beëindigen. Onder meer vanwege het WK voetbal dat het land samen met de VS en Canada organiseert. Ook speelt er mee dat er een hittegolf is in meerdere deelstaten. De regering bekijkt ook of het volgende schooljaar dan wel iets eerder kan beginnen. Het WK begint op 11 juni in Mexico-stad met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika.
19: Ja, sorry.
20: Maar ruim een maand eerder beëindigen. Onder meer vanwege het WK voetbal dat het land samen met de VS en Canada organiseert. Ook speelt er mee dat er een hittegolf is in meerdere deelstaten. De regering bekijkt ook of het volgende schooljaar dan wel iets eerder kan beginnen. Het WK begint op 11 juni in Mexico-stad met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika.
19: Ja, sorry, ik moet heel even... Hoor.

0: door met zang, want in RTL Tonight werd bekendgemaakt wie The Voice of Holland heeft gewonnen. Het programma keerde begin dit jaar terug op tv na alle ophef vanwege misstanden achter de schermen. De finale was eerder opgenomen en de finalisten hoorden gisteravond live in de talkshow wie de winnaar is.
1: Ruben!
2: Ja, ik kan wel janken, maar dat doe ik nog even niet. We moeten zingen.
1: Suzanne Freek.
2: Oh, sorry, ik moet janken.
1: Ruben, wij willen heel graag een eerste reactie.
2: Ja. Nee, dat snap ik. Ik kom niks uit.
0: Winnaar Ruben Hille, die werd dus begeleid door Suzanne en Freek. En Ruben heeft met de zegen een platencontract gewonnen.
3: De eerste boekingen zijn ook al binnen. Onder andere uit
4: Mexico.
0: Op het WK mag hij gelijk.
3: Ja, kan hij meteen optreden daar. Ja, hallo. Prima.
0: Het weer, Mexicaans weer, volop zon, maar laten vandaag ook wat stapelwolken. Het blijft droog bij 18 tot lokaal 21 graden.
3: Dankjewel, Michel.

0: bij de verfzaak.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Zes bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
12: Ah, ik wil uit!
11: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
13: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
14: Hou je bek, man.
11: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: onvoldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Haha.

we straks de rinkels kopen. En een rubriek die we sinds kort doen. Gelul in de ruimte. Praten over wat er in de ruimte allemaal te beleven is. Jongen. Eerst nu het broeiende verhaal van

0: Een heerlijke deun van Toro. Jeffrey Porcaro. Natuurlijk al die andere gasten van Toto. Die maken die band. En ze hebben natuurlijk dit prachtige nummer geschreven over Afrika. Maar de grap is, op het moment dat ze het schreven, waren ze nog nooit in Afrika geweest. Ze hadden wel documentaires gezien. En toen hebben ze op basis daarvan hebben ze dit nummer geschreven. Leuk, hè? Ja. Ladies and people, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn er weer. En ik ben niet alleen gekomen, ik heb meegenomen Jesse Spiegelman.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Was de nachtrust voor jou? Goed geslapen wel vannacht?
1: Ja, ik was om 4 uur klaar wakker.
0: Oh.
1: Gewoon ready to go. Dus,
0: Ja, je was natuurlijk ziek, je hebt veel geslapen. Dus
1: ja,
0: zo
1: dus ik denk dat het is.
0: Mooi zo, kan ik je extra belasten de komende 3 uur?
1: Nou, dat doe je al, maar dat komt goed.
0: En daar is nu de vraag. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Deel het via de NPO Luisterapp. Het is zaterdag 9 mei.
1: Dit weekend lopen er veel bekende acteurs rond in Nederland. Bijvoorbeeld deze man.
2: Je wilt wapens? We're in a library. Books. Best weapons in the world.
1: Oh, misschien herkennen is natuurlijk de legendarische David Tennant, Dr. Who. Hij is aanwezig bij Comic-Con Holland. Dat wordt gehouden in de Brabant Hallen in Den Bosch. Ook zijn de acteurs uit onder andere Stranger Things, The Rookie en Orange is the New Black.
0: Dat zijn best wel serieuze acteurs.
1: Ja, ze werd een heel blik met acteurs opengetrokken daar. Ja.
0: Die David Tennant, dat is echt een megaster in Engeland.
1: Ja.
0: We kennen hem natuurlijk inderdaad als Dr. Who, maar hij heeft heel veel series heeft hij gedaan. Echt een superster.
1: En ook de cast uit Stranger Things. Ja, het is ook niet niks om dat zo naar Nederland te halen. Dus dat hebben ze goed gedaan.
0: En niet alleen films en series worden daar vertegenwoordigd. Ook bekende gezichten uit videogames lopen er rond. Bijvoorbeeld Michael uit Grand Theft Auto.
3: I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice.
0: Goeie tekst ook. Amerikaan Ned Luke, die stond model voor GTA's Michael. En ook hij is in Brabant dit weekend. Wat een festival van sterren.
1: Dat is toch ook wel een rare baan dat je dan acteur bent in videogames. Dan moet je model staan, moet je een paar van die lines inspreken. En dan kan iedereen ineens jou spelen.
0: Ja, het is heel raar. Dat is, maar je kan wel heel groot worden. Kijk dan bijvoorbeeld naar Fallout. Weet je, die serie film die is natuurlijk uit de game.
1: Ja.
0: En dan kan je toch een hele grote ster worden.
1: Absoluut. Ja.
0: Het is ook moederdag aanstaande. Wat is het, morgen?
1: Aanstaande morgen. Ja.
0: En ik ben er vast natuurlijk wel een beetje mee bezig. Om te kijken, mijn vrouw is niet mijn moeder, maar ze is wel moeder. Dus ik probeer altijd een beetje te verwennen. De laatste tijd zitten we op een beetje niveau. Op een gegeven moment zegt ze tegen mij: schat, ik wil dat je vieze woordjes in mijn oor fluistert.
1: Ja,
0: dat is een nieuw level waar we zijn
1: aangekomen. Ja.
0: Dus ik natuurlijk, keuken, badkamer, huiskamer. Nee. Zet even de radio keihard. Dan hoor je iemand zeggen:
4: here we go.
5: What's up? It's Dua Lipa.
6: Dua Lipa.
7: There's a night away.
8: Fabuloso.
9: Incorrecto.

Volgens mij is dat u echt doorgeslagen met mijn suikerverslaving. Echt, ik vind alles wat ik heb met suiker. Ik ben een beetje een zoetekouwer. Zelfs als ik Sugar Ray draai, dan begin ik al helemaal hitsig te worden. Ja.

0: leuk dat je even geappt hebt. Hij zegt, ik ga hopelijk weer veel schoenen verkopen vandaag. Hey, hij is een schoenenverkoper, Ivo. Ben lekker aan het werk met jullie op de speaker. Ik zou zeggen, gooi ook even de teenslippers ergens in de aanbieding of zo.
1: Oh ja.
0: Het is lekker weer worden vandaag. Teenslipper weer.
1: Sandalen niet te vergeten.
0: Cool.
1: Egidius die meldt zich ook. Hij rijdt zo van Groningen naar Kerkrade voor het broers- en zussenfeest.
0: Oh, dat is wel leuk inderdaad om je broers en zussen even in het zonnetje te zetten. René, die is het volgende heeft hij getikt. Ik ben verse asperges aan het schillen voor vanavond. Heerlijk. Het zijn de eersten van dit seizoen. Eet smakelijk, René.
1: Lars, die gaat straks naar de platenmarkt. Schrijft hij op zoek naar verborgen pareltjes.
0: Oh, dat is leuk. Platenmarkt, ja.
1: Het eerdere werk van Ria Valk misschien wel, wat hij tegenkomt, je weet het niet.
0: Pierre Carter, met het Smurfelied. Ja, je kan nog eens wat leuks vinden. Lars Sander zegt, het is prachtig mooi weer hier in Hongarije. Hè? Hongarije. Dus ik ga lekker bezig in de tuin. Komen wij zo ver met zenders?
1: Blijkbaar wel. Het zou ook internet kunnen zijn, maar ik vermoed dat we zo ver komen met de zenders. Judith, die schrijft, kunnen jullie even uitleggen waarom de naam die echt zou moeten bestaan niet meer in de show zit? Ik vond deze rubriek altijd zo grappig. Judith is niet de eerste die dat vraagt, dus misschien moet je het even uitleggen, Jeroen.
0: Nou, op een gegeven moment is zo'n item is wel leuk geweest. We hebben het hoe lang gedaan? 2 jaar zo?
1: Zoiets, ja.
0: Ja, en, ja dan moet je gewoon toch weer proberen iets nieuws te verzinnen. Of het gewoon stoppen en dan kijken of er een keer wat anders komt. Dus dat is het idee. Ja, gewoon verfrissen, opfrissen van de show.
1: En ik wist die stop op je hoogtepunt. Want echt iedereen vond het leuk. We kregen er nooit kritiek op die rubriek. Dus
0: helemaal.
1: Op een gegeven moment dan.
0: Nooit hebben we daar kritiek op gekregen. Dus nee hoor. Maar ja, goed. Daar was we best al lang mee doorgegaan.
1: Ja,
0: en ik word er ook op aangesproken. Hey, je zit niet meer in de show. Ja, en zo werkt het.
1: En dat is een goed teken.
0: Wel leuk dat je dat even aan ons doorgeeft. Judith Meerte die zegt, zouden jullie Club Tropicana van Wham willen draaien? Nou,
2: NPO Radio 2.
3: Enkel de Kinkel. Radio 2.
0: Omdat het zo'n prachtig weer wordt vandaag, zegt Meerte. Nou, inderdaad. 16 tot ruim 20 graden en zelfs hogere temperaturen. Dus ik zeg, let's go with Andrew Risley en George Michael met die oh zo zomerse plaat. Hey.

0: 9:29. Even kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. Michel, vertel, wat is er allemaal aan de hand?
1: Nou, bedrijven die lijken nog niet massaal de reiskostenvergoeding voor hun werknemers te verhogen naar 25 cent per kilometer. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Schiphol en de elektrische bussenbouwer Ebusco die verhogen de vergoeding wel. Het Amerikaanse leger heeft gisteren twee Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden ze ondanks hun blokkade een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Iran noemt de actie vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Vandaag gaat een tijdelijk staakt het vuren in tussen Rusland en Oekraïne. Dat is op verzoek van president Trump. Tijdens het driedaagse bestand zullen Oekraïne en Rusland ieder 1000 gevangenen uitwisselen. En een flink verjaardagsfeest voor Sir David Attenborough. Hij werd gisteravond in het zonnetje gezet omdat hij 100 is geworden. In de Royal Albert Hall in Londen waren duizenden mensen die hem onder meer toezongen.

0: dat ging bijna synchroon. Ook waren er speeches, onder meer van Prins William.
1: It is a rare privilege to celebrate a century of life. But it is rarer still when that person has transformed the way we see the only home that we have, planet Earth.
0: En Attenborough is natuurlijk bekend geworden van zijn commentaarstemmen, bijvoorbeeld bij Planet Earth. En er was ook nog een gelikt filmpje van koning Charles die allemaal dieren een verjaardagsbrief liet brengen naar Attenborough.
2: Ah, gaaf.
0: Want weer een beetje, deed me een beetje denken aan toen die Olympische Spelen in Londen waren, dat de koningin uit een vliegtuig sprong. Zo'n filmpje was het.
2: Ja. Dat was, note to self, Jesse. Misschien even met die speech van Prins William, even met AI.
3: William of Charles?
2: Nou, ik vond dat William ook wel goed klinken, okay. Zo met die galm erop en zo, weet je wel. Misschien kunnen we daar even wat mee maken.
3: Ja, dat in, zou natuurlijk leuk zijn.
2: Gaan we even doen zo.
0: Het weer nog volop zon vandaag, maar later ook wat meer stapelwolken. Het blijft droog, 16 tot 21 graden.
4: De jaren 80, hij was erbij.
5: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
6: Hij was erbij.
7: Guys over Baghdad had been aluminum.
8: 2026.
9: The United States military began major combat operations in Iran.
10: 2026.
11: Hij is erbij.
12: Nog altijd.
13: Altijd.
14: Altijd.
15: Alle klokken still going strong. Jeroen van Inkel.
2: Oh, gelul in de ruimte. Een nieuwe rubriek die we straks weer gaan doen. En de Rinkelscoop allemaal onderweg. Hier op NPO Radio 2, nu met Linda.

goed flessen met wodka. Staan er altijd op het podium bij de DJ-set als de Swedish House Mafia hun records aan het spinnen zijn voor een

0: 14 graden. Hier in Hilbillydorp is vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken. Meest in het noorden en oosten. Het blijft droog. 16 tot ruim 20 graden. Morgen wordt het ook zonnig. We hadden net in het bulletin bij Michel. Hadden we Prins, Charles, maar William.
1: William, ja, de zoon van.
0: En nou, we hadden even een ideetje. Dus ik heb het nog niet gehoord. Jij hebt het net gemaakt, hè?
1: Even een klein dingetje met AI. Ja,
2: dear Dutch citizens, Prince William is speaking to you here. I would like to point out that I have never visited Epstein Island. That was my brother Andrew. And I would also like to tell you that I draw a lot of inspiration from the big Wrinkle Der Kinkel show on Radio 2.
1: Nou, is wel goed om te weten.
0: Thank you, Prince William. Aan het einde ontspoort hij een beetje. Dan wordt hij een beetje staccato.
1: Ja, dat komt omdat Wrinkle Der Kinkel is natuurlijk een moeilijke titel voor de Britten.
0: Ja. Maar ik vond dat Epstein heel goed bedacht. Ja. En zo gaat het tegenwoordig, hè? In die audio-industrie bij radio en televisie. 2 seconden later heb je iets. Hop, volledig gefabriceerd door artificial intelligence. Gelukkig is sommige muziek echt

0: Oh, dat is een fade-out. Daar had ik helemaal geen rekening mee gehad. Ja, dat werkt zo. Soms is de muziek zo goed, dan denk je, ze maken ook vast een staand slot, een echt einde aan. Maar dat valt even tegen. Maar ze vergeten somber wel echte muziek. Door mensen gemaakt. Op instrumenten. Met handen gespeeld. Met oren beluisterd. En met monden gezongen. En niet met allemaal eentjes en nulletjes. Het gebeurt heel erg veel. Het is echt wat dat betreft. Van de week zag ik een filmpje. Hadden ze helemaal met AI gemaakt. Met Diante uit de Shownieuws. En dat was helemaal in de stijl van zo'n Dick Maas film. Speelde zich af in Amsterdam. Met speedboten en de hele rambam. Nou jongen, dat was echt fucking goed gedaan. Patty Bart, alleen de gezichten zijn niet helemaal top. Maar gewoon de scènes in Amsterdam en de grachten en zo, geweldig.
1: Het wordt steeds beter. Ik zit ook wel een beetje in de dancemuziek, jij ook. Ja. En soms kom je dan ook platen tegen en denk je, dit klinkt te gek.
0: Ja.
1: En dan ga je googlen en dan blijkt het gewoon volledig AI te zijn. Ja. Die hele artiest bestaat gewoon niet als persoon.
0: Slecht. Oh ja, dat kom jij steeds meer tegen.
1: En dat vind ik dan wel jammer. Dan, ja. dan blok ik het ook. Dan wil ik er niks mee
0: maken. Oh ja, dan wil je het
1: niet draaien. Moet wel echt door mensen zijn gemaakt.
0: Het is wel dubbel, hè. Want als het gewoon een heel goed nummer is, wat doe je dan? Als je denkt, ja, ik wil die dan toch een set hebben of zo.
1: Ja, maar dat heb je dan toch in je hoofd van, ja, dit is door een computer gemaakt. Toch een soort van aversie krijg je dit dan tegen. Tenminste, heb ik.
0: Er gebeurt een hoop in Nederland Televisieland. SBS mag samenvattingen en fragmenten van het WK voetbal uitzenden. Ze hebben een deal gemaakt met de NOS hierover. De NOS en Talpa Network die hebben een overeenkomst.
1: Ziggo die voegt vanaf juli alle vier de ESPN-zenders toe aan het basis TV-pakket. Dat klinkt natuurlijk leuk voor de voetballiefhebber. Maar iedereen, dus ook wie nooit ESPN kijkt en wie niks met voetbal heeft, die moet dan straks €2,50 extra gaan betalen per maand.
0: Belachelijk. Ja, belachelijk. Want wij thuis kijken gewoon niet zoveel voetbal.
1: Nee,
0: dan moeten we dus ook €2,50 extra betalen.
1: Nou, moet je gewoon gaan betalen. Dus ik denk dat er nogal veel mensen hun Ziggo op gaan zeggen daardoor.
0: Denk je dat? Voor €2,50?
1: Nou, ja. Tegenwoordig wordt elk dubbeltje omgedraaid. Hè?
0: Ja, dat is ook natuurlijk waar. Ja. Helemaal met hoge benzineprijzen.
1: Daarom.
0: Of gaan we naar oom Jan en tante Sjaan van het weekend? Of houden we het abonnement op Ziggo?
1: Dat ja. Is, ja, dan wordt het waarschijnlijk toch Ziggo. Maar,
0: ja. Ja, tante Sjaan is natuurlijk ook al dement.
1: Ja,
0: dat
1: zegt toch niks. Die onthoudt het ook niet.
0: Dries Roelvink. Gisteren was hij de gast in VI, vandaag in Zuid. Iets wat zijn zoons, Dave en Donnie, hem hadden afgeraden, want zij...
2: Waarom ga je naar het programma toe vanavond?
3: Waarom ga je, godsamme, toe?
2: Want die Johan Derksen, die zegt elke keer dat wij vervelend zijn, dat we irritant zijn. Leg hem nou eens uit dat wat ik misgedaan heb, zegt Dave, dat is al 10 jaar geleden.
0: Ja. Zo waar was er een kleine mea culpa in het programma. Want Wilfred Gené kon zich goed...
3: Voorstel als vader zijn dat je dat heel vervelend... Ik merk het ook aan je, dus dat vind ik vervelend voor je.
2: Ik kan wel een zootje hebben, maar... Kijk, we kennen Johan ook. Die zit hier natuurlijk niet voor niks. Die pakt altijd mensen aan en daar kan ik goed tegen. Maar ik moet wel voor mijn zoons opkomen.
4: Ja. Ik heb alleen maar aardige dingen over jou gezegd.
0: ik zat te kijken. En ik zat heel goed naar Dries te kijken. Ik denk, er gaat iets komen. Hij gaat hij krijgt tranen in zijn ogen. Of hij wordt boos.
1: Ja, het echt zo'n verbeterd gezicht had.
0: Er ging iets. Ik dacht nu, er gaat maar. Dries heeft zich perfect gedragen, media technisch gesproken, zeg maar.
1: Nou, hij ging wel alles helemaal uitleggen over die zoon. Van die is moslim geworden van dit en dat en allemaal moeilijke verhalen.
0: Ja.
1: Ik houd het voor je.
0: Zijn er twee gasten die niet echt snapten hoe het daar werkte? Rico, Verhoeven en Dries.
1: Ja, het was een beetje een ongemakkelijke uitzending.
0: Ja, oké. Al met al, een 7.
1: Ja.

0: advice.
1: Ja, soms is het goed om te luisteren naar oudere, wijze mensen die dingen vertellen. En ja, advice voor de young at heart. Ah, legendarische tijden herleven, want ze hadden natuurlijk enorme knallers, die band. Bijvoorbeeld deze, The Reflex. Of deze, Hungry Like the Wolf. Oh, deze niet te vergeten.

maar zijn. De oude krakkers en de muziekindustrie zijn lekker bezig. Samuel Bon en zijn vrienden Duran Duran. Met Nile Rodgers. Heb je ook van Stones die met een fantastische nieuwe single uit zijn gekomen. Oude krakkers, still going strong.

namelijk over de vraag: is er leven op Mars? Onze ruimte-expert Liam Peters die praat je zo meteen bij over de laatste ontwikkelingen. We gaan met hem lullen in de ruimte.

0: anders doet.
1: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Even overlaten.
5: Psst, ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
9: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
12: Stihl, sterk werk.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
10: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
12: Stihl, sterk werk.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
17: NPO Radio 2. Daar is 1 minuut over 10 geworden. NOS Journaal met Michel Koenen.
18: Steeds meer jongeren die vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mannensfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Forensische instellingen die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat daaruit voortkomt.
19: Ernstige vormen van agressieproblematiek. Het kan ook gaan om vormen van delictgedrag waarbij geld verdiend wordt, huiselijk geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. En het is niet altijd zo dat daar al sprake van is. Het kan ook zo zijn dat de dreiging daartoe heel groot is.
18: Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. En daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen uit op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife. Op het Rode Plein in Moskou is om met sommige jongeren in contact te komen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. En daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen uit op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife. Op het Rode Plein in Moskou is de Russische Dag van de Overwinning begonnen.

0: площади будущие офицеры военно-морского флота России. Право открыть прохождение.
1: Gezellig.
2: Duolingo Russisch weet Krasna Plosje, dat is dan het Rode Plein, dat weet ik al. Maar de rest, nou ja, weet ik eigenlijk ook niet.
1: Geen idee wat ze
2: ze noemen alle luitenanten en zo op die meemarcheren. De parade is een stuk soberder vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Zo doen er geen tanks en andere zware militaire voertuigen mee. Vanwege de feestdag geldt sinds vandaag een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat is op aandringen van de Amerikaanse president Poetin. En de FIFA komt met 3 aparte openingsceremonies voor het WK voetbal. Verschillende artiesten die zullen optreden bij de openingswedstrijden in de VS, Canada en Mexico. 11 juni dan is de kick-off in Mexico stad. Dan staan er vooral populaire Mexicaanse artiesten op het podium. Een dag later in Toronto, Canada, treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En later die dag is Katy Perry de grote naam in L.A. Het weer nog, vrij veel zon, later ook stapelwolken, vooral in het noordoosten. Het blijft droog bij 16 tot ruim 20 graden.
1: Ja, natuurlijk ook nieuwsgierig wat er op de Nederlandse wegen gebeurt. Bij de ANWB zit Dennis Mooij.
3: Goedemorgen, Jeroen. Ten zuide van Utrecht loopt het weer vast. En daar blijven we de hele dag last van hebben. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is namelijk dit weekend weer dicht. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn. Tussen Culemborg en Everdingen levert dat 25 minuten vertraging op. En op de omleidingsroute vanuit Gorinchem naar Utrecht op de A27... heb je tussen Lexmond en Nieuwegein een kwartier extra nodig.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière, maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roefink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen, waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
11: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Joehoe! Moederdag staat voor de deur! Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda

het is belangrijk dat je elke dag nieuwe herinneringen maakt. Vaak gaat het gepaard met het horen van bepaalde muziek. Deze, voor mij is deze een beetje een wintersporthit. Toen was ik in Oostenrijk. Toen kwam hij net, was hij net aan het knallen. Dus dan denk ik weer terug aan die prachtig mooie witte sneeuw en de leuke, gezellige mensen. Liquido was dat.

0: arm is hij wiens geluk afhangt van de toestemming van een ander. Was getekend Madonna. Ja, gaat diep. Vrienden, zaterdag 9 mei is het.
1: Het nieuws dat reclame voor vlees verboden is in Amsterdam. Dat heeft ook de andere kant van de oceaan bereikt. In de VS bijvoorbeeld, daar vinden ze het nogal een betuttelende maatregel. Volgens deze journalist zeggen ze...
2: Op Fox News, ze mogen wel prostitutie hebben, wel drugs en dan vlees verbieden. Het is hypocriet, vonden ze. En zelfs een hoofdcommentaar in de Washington Post, die sprak van de nanny state. Amsterdam staat er goed op.
1: Ja, nou, dat kun je wel stellen, ja.
0: Ja, mooi. Echt niet. Echt een slechte reclame. En het is echt zo betuttelend allemaal.
1: Tuurlijk, het is enorm betuttelend.
0: Ik kijk even naar de webcams, die wij gericht hebben op verschillende delen van het land. Ja hoor, het is weer zover.

0: veel zon. Eerst helaas later op de dag stapelwolken. Meest in het noorden en oosten. Blijft droog. Wordt 16 tot ruim 21 graden. Joehoe! De weerdiensten waarschuwen wel dat je goed in moet smeren. Midden op de dag bereikt de UV-index. Die vergeet ik wel eens, maar het is heel belangrijk om die in de gaten te houden. De UV-index. Die bereikt namelijk niveau 5. En dan kun je binnen 20 minuten al verbranden. Helemaal als je, zoals bijvoorbeeld onze nieuwslezer Sydney, die is Ginger. Die verbrandt richting 6 seconden volgens mij.
1: Ja, die moet zich wel even goed insmeren. Jij bent natuurlijk ook een fanatieke Apple Watch gebruiker. Daar kun je de UV-index ook op instellen, weet ik toevallig.
0: Er gebeurt dus heel raars. Ik krijg automatisch de UV-index op mijn watch.
1: Oh, dat komt omdat je het erover hebt.
0: Nee, dat kan niet waar zijn. Dat is bullshit.
1: Nee, ja? Ik weet het niet.
0: Kijk, nou, wacht eens. Oh nee, dus maar anyway, je moet het in de gaten houden.
1: En vooral vanmiddag, tussen uurtje of 12 en 3... dan is het echt voor de gingers binnenblijven met de gordijnen dicht.
0: We hadden het er even over met hem gisteren, met Sydney Dijkers.
1: Ja.
0: En hij zei, hij heeft factor 50, hè, heeft hij, toch?
1: Moet je nagaan, En dan smeert hij zich ook nog elke 10 minuten in. Ja.
0: Maar let erop, het is heel erg vaak. Houd het in de gaten. En Olivia Dean, ze staat vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. En haar tour heet The Art of Loving Life. De kunst van het genieten van het leven. Gisteren was ze al te zien in Brussel. Was toen nog een brazende stad. Ze genieten volop, want het publiek is erg.
2: Really exciting and everyone's just being so warm and receiving the music. Playing live for me is the best bit of what I get to do.
3: Radio 2.
4: NPO Radio 2.

0: Moet je voorstellen, man met een gitaar in de studio. Een beetje aan het pielen en dan komt er dit lied uit. Je hoorde daar Richard Marx. Met een extra, de Marx. Ja, ik zit al aan Mars te denken. Dat komt, we gaan namelijk lullen in de ruimte. Gelullen in de ruimte. Met onze ruimte-expert Liam Peters. Goedemorgen, Liam.
1: Hey, goedemorgen, Jeroen. Ik zat toevallig ook net aan Mars te denken.
0: Oh ja, wat, hoezo?
1: Ja, ik zit eigenlijk heel vaak aan Mars te denken, maar nu is er natuurlijk ook nog een geweldige ontdekking naar buiten gekomen.
0: Ja, wat, vertel eens, wat is er ontdekt?
1: Nou ja, ze hebben, het is nu naar buiten gekomen vorige week, maar ze hebben 6 jaar geleden heeft NASA met de Curiosity rover in een rots gedrild. En daar hebben ze iets in gevonden en dat zijn organische moleculen.
0: Oef.
1: Ze hebben er 21 gevonden en 7 daarvan die hadden ze nog nooit ontdekt op Mars. Nou, je moet niet gelijk denken van oké, dus er is leven op Mars.
0: Oh.
1: Maar het is wel weer een heel spannend puzzelstukje.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, dit is wel een van de bouwstenen voor leven. Dus we komen gewoon steeds dichterbij. Conclusie van misschien is er wel gewoon echt leven daar geweest.
0: Ja, dat is super spannend. Dat is echt heel spannend natuurlijk, die dingen. Ik kan me voorstellen dat jij dat als deskundige in de gaten houdt. Waarom ben je ook weer precies deskundige ook weer, Liam? Wat doe je nou allemaal om deskundige te kunnen zijn in dit programma?
1: Nou, ik heb eigenlijk vanaf jongs af aan wist ik al dat ik een wetenschapper in de ruimte wilde gaan worden. Dus dat is nog steeds de droom. De eerstvolgende astronautensollicitatie ga ik me weer aanmelden. maar tot die tijd, ik heb er heel veel over gestudeerd. Ik heb 2 masters gedaan en ik vind het gewoon mateloos interessant.
0: Ja. Dan was die dat karretje van de Mars over, dat zat even vast, hè, van de week, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ze hebben zo'n drillboor en daarmee gaan ze in rotsen. En nu was die rots aan die drillboor vast blijven zitten. Nou, dat klinkt van, oké, weet je, schud hem er even af. Mm. Maar dat is eigenlijk moeilijker dan je denkt. Want ze moeten dus vanaf de aarde een signaal sturen van, oké, schud die arm en draai die drillboor tegelijkertijd.
0: Hoe lang duurt dat voordat het er is, dat signaal? Even
1: ja, precies. Dat signaal, dat duurt tot wel 20 minuten.
0: Oh.
1: Want Mars staat gewoon heel ver van de aarde vandaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dan maakt die rover maakt foto's, wat het resultaat is geweest van die actie. En dan sturen ze die foto's weer terug. En dat is ook weer 20 minuten onderweg.
0: Ja, jeetje, wie dat?
1: Dus je stuurt een signaal als engineer bij NASA. En dan 3 kwartier later weet je of het gelukt is. Dat is ook wel bizar.
0: Dus ze drukken op return, daarna gaan ze even Netflix kijken. En dan 20 minuten later komt er een respons.
1: Ja, precies. Ja. Nou, en het is wel gelukt, dus dat is wel weer mooi.
0: En nog even een concrete vraag, Liam. Is er kans dat we nu nog levende organismen gaan vinden op Mars? Of is dat volledig uit te sluiten al?
1: Nou kijk, ik sluit sowieso niks uit. Op het oppervlak, ja, daar is wel de consensus over dat heel moeilijk gaat zijn. Want Mars heeft geen magneetveld zoals de aarde.
0: Mm-hmm.
1: Dus er komt heel veel straling, gevaarlijke straling van de zon. En dat is waarschijnlijk allemaal doodgegaan over de afgelopen miljarden jaren.
0: Ja.
1: Maar het kan wel dat er bijvoorbeeld bepaalde bunkers zijn of bepaalde grotten
0: ja,
1: die wel beschermd zijn van, mm-hmm, door die straling, waar het wel zou kunnen.
0: Dat daar nog wat zit, ja. Ja, ja. Hey, en we hadden het gisteren ook al even over in de show. Het Pentagon heeft eindelijk die UFO-files, die waarnemingen, vrijgegeven. Meer dan 160 dossiers. Wat voor opvallende objecten heb jij als expert daarin gezien?
1: Ja, er zitten natuurlijk best wat dingen bij die wij niet kunnen uitleggen. Maar dat is ook de definitie van een UFO. En het is unidentified. Dus we weten niet wat het is. Er zat grappig genoeg ook 1 dossier in over de Nederlandse kust. Als de Amerikaanse luchtmacht in 1948 die een bepaalde straaljager zag die sneller ging dan dat zij konden uitleggen op dat moment.
0: Ja, 1948.
1: Maar kijk, ik denk gewoon, de conclusie dat dan aliens zijn, ja, die stap voelt niet logisch voor mij.
0: Nee,
1: kijk, de meerderheid van die waarnemingen die zijn gedaan door militaire vliegtuigen rond militaire basissen. Nou ja, persoonlijk denk ik dus, er is gewoon heel veel gespioneerd de afgelopen 80 jaar. Door de Russen, door de Chinezen.
0: Oh, ja.
1: En die hadden allemaal high-tech vliegtuigen of drones, die misschien de andere militairen niet kenden. Ja, dat lijkt me dan een logischere verklaring. Maar goed,
0: het is, klinkt heel logisch zoals jij het vertelt, inderdaad. Dus op zich moeten wij bang zijn voor buitenaards leven, denk jij?
1: Als we het hier opeens op aarde zien, dat denk ik wel. Ja.
0: Ja.
1: Ik zou er op zich wel bang voor zijn.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Kijk, het universum is zo immens groot dat de kans dat er intelligent leven hier op aarde gaat zijn, is gewoon ongelooflijk klein.
0: Nanu, nanu.
1: Naar ons dan.
0: We don't mean you no harm. We don't mean you no harm. Hey, dankjewel, Liam Pieters, ruimte-expert.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Ja, ja.

0: Ook Anouk zegt het. Het moet een beetje pijn doen. Dan is het goed. Het was Nazareth. Tijd geworden voor de rinkels kopen. Waterman begin ik mee. 6. De sterren adviseren om je eens flink stuk te gaan wandelen in de natuur. Pas wel op voor bosbranden, beste waterman.
1: Vissen, een 8. Je relatie die verloopt na een stormachtige periode eindelijk weer eens goed. Herinneringen aan vroeger ophalen met je partner, dat blijkt de remedie.
0: Een 4 voor de ram. Je voelt je diep ongelukkig op je werk, beste ram. Krop het niet op, maar praat er gewoon open en eerlijk over.
1: Stier, een 9. Je gaat het hoger opzoeken. Beklim je de Eiffeltoren of het Empire State Building? Of is het toch de Domtoren?
0: Tweelingen, een 7. Je zult veel in de sportschool te vinden zijn. En dat zorgt voor een goed gevoel.
1: Kreeft, een 5. Oei, je krijgt enorme ruzie op social media met iemand. Probeer de blokkeerknop eens uit.
0: Een leeuw, een 10. Je komt een oude bankpas tegen op zolder. En er blijkt ook nog geld op te staan. Komt er wat moois van? Of ga lekker uit eten of zo?
1: Een 9 voor de maagd. Je hebt je zomervakantie aangevraagd. Nu wordt het tijd om plannen te gaan maken. De voorpret die geeft je een heerlijk gevoel.
0: Weegschaal, sorry, een 5. Je schoonmoeder gedraagt zich irritant deze week. Wordt het eens tijd om haar de waarheid te zeggen?
1: Schorpioen, een 8. Het zal een week worden die perfect verloopt. Zonder bijzonderheden, maar alles wat je doet, dat gaat gewoon goed.
0: Boogschutter, een 3. Nou, zit wel een beetje de lage categorie hier met de boogschutter. Je zult betrapt worden tijdens het kijken naar porno. Iedereen kijkt porno, dus het is nu helemaal niet erg. Maar toch zal de schaamte er niet minder van worden.
1: Maar dat zal geen porno van de Modderless zijn, want die site is offline gehaald.
0: Ja, gelukkig.
1: Beter, ja.
0: Gelukkig, ja.
1: En dan hebben we de steenbok nog, dat slot in de rinkels kopen. Een 7. Je zult deze week een nieuwe ijssmaak ontdekken die je favoriet gaat worden. Dit soort kleine dingen in je leven maken je een gelukkig mens.
0: En daar had je ze, de rinkels kopen. En je weet het. Je week is niet compleet als je je rinkels koopt niet weet.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2, Topsong.

0: Hi, this is Mick Jagger on the Jerome Van Inkle Show.
1: Yeah. Rolling Stones, wat een power. Gasten, jongen, jongen, die power. Die kracht die zij tentoonspreid is. Werkelijk gigantisch op de topsong van deze week. En niet vergeten, je bent lekker vrij. Yo. Straks doen we nog van orkest tot verpest. Gaan we spelen met een hele relaxte plaat uit de jaren 70. En over relaxed gesproken. Oh, maar goed, dit is eventjes. Oeh, Desiree.

0: Dit is de radio. Goedemorgen. Het is ontzettend gezellig dat je luistert. En wij zijn bezig met het draaien van allerlei songs. Zojuist door de Desiree. Dus we hebben door het Nederlandse Desiree. Dit is een Engelse Desiree, als ik me niet vergis. En een leuke duin om weer eens te horen, dames en heren. Op dit moment de tijd en dimensie. Is er onrust in het Amerikaanse plaatsje Westminster. Dat is natuurlijk eigenlijk een Engelse plaats. Of deel, regio-deel. Maar er is ook een plaatsje wat zo heet, dus in Californië. Daar is namelijk een straat vernoemd naar de vermoorde activist Charlie Kirk. En de burgemeester die wilde hem eren en...
1: The best way to honor him is a street name to honor somebody who lived the American dream.
0: Lived the American dream. Buurtbewoners die zijn heel boos omdat ze dus niet achter Kirk's standpunten staan. Ze hebben daarom de straatnaamborden weggehaald. Ja, dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Charlie was heel gelovig, dus hij was anti-abortus. En ja, dat ligt gevoelig in de Verenigde Staten van Amerika.
2: Altijd met straatnamen, dat zie je dan ook wel eens in Nederland. Dat dan iemand die dan toch bijgedragen heeft aan het slavernijverleden. Ja, dan moet dat bord ook weer weggehaald worden.
0: Ja, ja.
2: Dus nu zijn ze dan alvast te vroeg bij.
0: Nou, op een gegeven moment denk je wel van, oké, waar moet je niet ergens dan stoppen? Bij de Koentunnel, zo'n Koen, die was, dat was ook een boef in de middeleeuwen.
2: Ja, dus, ja, dat is wel waar.
0: Maar ja, ja, om dat allemaal te gaan veranderen. Anyway, ja, we moeten even extra verkeersinformatie, dames en heren. Want ja, oké. Okay. Er worden files verwacht op de Mount Everest. Nee, dat kan niet waar zijn. Echt? De Mount Everest. Ja. Waarom? Nepal heeft dit seizoen een recordaantal van 492 vergunningen afgegeven voor de beklimming ervan.
2: Dat levert in totaal 7,1 miljoen dollar op voor het land. Maar ja, ideaal is het niet. Want er wordt nu dus gevreesd dat er bij vooral slecht weer, bij koud weer, heel veel ontstoppingen ontstaan op de berg. En dat er dus echt dan files komen die natuurlijk levensgevaarlijk kunnen zijn als het daar zo koud is.
0: Ja man, ik heb ook foto's gezien. Ik zie gewoon echt een rij mensen die daar op het scherp van de snede, bijna boven op de top, in een soort menselijke file staan.
2: Allemaal bevroren, hè, want je haar bevriest, je wimpers bevriezen. Dat is verschrikkelijk.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Dat zou niks voor mij zijn. Als ik op hele hoge objecten sta en ik kijk naar beneden, dan zit ik altijd te denken, zal ik eraf swingen?
2: Ja, zo, hè? Oh, wil je erover praten?
0: Nee, dus, in mijn dromen val ik daar ook en zeg... Ja. Oké, het is kort voor 11.

0: Nou, vrienden, het is vandaag zaterdag 9 mei. En er gebeurt natuurlijk iets heel ver hier vandaan in Rusland. Rusland viert vandaag de dag van de overwinning. De parade is een stuk soberder vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Doen geen tanks en zware militaire voertuigen mee. Lees, die zijn op. Dat is een beetje het idee wat ik erbij heb. Geen tanks en zware militaire voertuigen. En er geldt ook een staakt het vuren. Maar in algemene zin...
1: Ik vind het wel grappig dat jij zegt heel ver vandaan. Ik kwam er laatst achter, dat wist ik helemaal niet. Dat bijvoorbeeld Moskou is dus echt maar 3 uurtjes vliegen, hè?
0: 3 uurtjes vliegen.
1: Het voelt heel ver weg, ook als je die wereldkaart ziet.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar met 3 uurtjes ben je er zo. Dus mocht je nog willen feesten daar, dag van overwinning. Kan gewoon.
0: Ja, we hebben toch wel een idee wat we even tegen Poetin aan zouden willen houden, vrienden. Послание
2: господину Путину.
3: Dit is een speciaal bericht voor meneer Poetin. Wij willen u graag iets aanbieden uit ons land, zodat u misschien iets meer liefde in uw hart zal vinden. Wij noemen dit een pilletje.
2: Tabletka.
3: Ook wel genaamd ecstasy. Probeer het eens en stop met oorlog voeren.
2: Прекратите войну.
3: Knuffel wat meer, geef de wereld heel veel liefde en vooral vrijheid.
4: You like it a lot. And you learn something about men and women, the way they're supposed to be. Caring for each other, being happy with each other, being good to each other. That's what we call love.
3: Het leven is als een ongeslepen diamant. Er zit heel veel in, maar je moet er wel hard voor werken om het te laten schitteren.
0: Stop met de agressie. Stop met de oorlog. Heb u naast een lief, geef ze een knuffel en haar daar de liefde uit. Meneer Poetin, doe het nou eens een keer.

0: je zal per ongeluk met je internetbankier op de rekening van Calvin Harris uitkomen. Ja, ik zou het wel weten. Hoeveel staat erop? Dat is de rijkste DJ van de wereld, Calvin Harris, hoor ik altijd. Van de mensen. Je hoort hem trouwens met Rihanna net voorbij komen.
1: Ja, die heeft een vermogen van een 500 miljard ongeveer. Dus dat is niet mis.
0: Nee, ik doe iets verkeerd.
1: Moet je toch maar plaatjes gaan draaien overal ter wereld. Dat verdient goed.
0: Dat lijkt me ook niet anders.
1: Nee joh.
0: Altijd in het vliegtuig van die geestdodende hotelkamers.
1: Allemaal wel knappe vrouwen om je heen.
0: En,
1: ja, dat moet je allemaal niet willen.
0: Nee, dat moet je allemaal niet willen.
1: Miljoenen per maand, dat wil je toch niet? Verschrikkelijk.
0: Straks in Rinkel de Kinkel van Quest tot Verpest gaan we spelen met een hele relaxte plaat uit de jaren 70. En je hoort waarom de Voice of Holland in de IRI Top 10 staat deze week.
2: Ontmoet ons straks weer.
3: Join us again.
2: Als we terugkomen met...
3: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel. Met Van Inkel on NPO Radio 2.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
7: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof. Voor Almof.
8: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière, maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roefink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen, waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
0: Twee minuten over 11. Het is tijd voor het NOS Journaal met Michel Koenen.
12: Bij een woningbrand in Gelderop in Brabant is vanochtend iemand om het leven gekomen. Het is de bewoner van 37. Omwonenden belden vanochtend de...
11: .nl. Glas, hoe het hoort.
0: Twee minuten over 11. Het is tijd voor het NOS Journaal. Met Michel Koenen.
12: Bij een woningbrand in Gelderop in Brabant is vanochtend iemand om het leven gekomen. Het is de bewoner van 37. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rook...

0: Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Doe je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
21: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
22: Rinkel de Kinkel.

0: mooie Hollanda. Heerlijk, heerlijk. We hebben de webcams aangezet waarbij we op diverse plekken kunnen kijken hoe het weer is. Amsterdam Centraal Station, vol in de zon. Scheveningen zie ik hier, ook helemaal vol in de zon. De strandtenten zijn open, de bedjes liggen klaar. Er zijn zelfs al mensen die daarop liggen. Jij mag even zeggen, Jesse, wat die onderste twee ook alweer zijn. Die zijn veranderd.
1: Arnhem, knooppunt Velperbroek, daar is het ook volop zon. Daar rijden de auto's rustig natuurlijk, vanwege die kapotte brug. En Deventer, de IJssel, daar liggen ook al mensen topless de zon, zo te zien.
0: Ja. Dat vind ik grappig dat je dat ziet. Die haal ik daar niet uit. Maar zie
1: ja, goed kijken. Daar rechts bovenin op dat strandje. Ja hoor, het zijn wel oude mensen. Dus,
0: het zijn altijd naaktlopers. Nou, toeristen zijn heel vaak oudere mensen.
1: Ja, dan hangt het allemaal aan.
0: Wil je eigenlijk niet naakt zien? Nou, oké. Hebben we iemand, sorry, als we iemand beledigd hebben, maar... Anyway, zaterdag 9 mei. Vandaag openen KNRM reddingsstations hun deuren tijdens reddingbootdag. En dat is...
2: voornamelijk belangrijk voor de donateurs. Die doneren ieder jaar een bedrag. En wij willen de donateurs toch laten zien wat we in huis hebben. Kunnen ze ook zien wat er gedaan wordt met hun geld.
0: Heel belangrijk, want daar doen ze alles van, hè, die reddingsmaatschappij.
1: Gisteren is de Giro d'Italia van start gegaan in Bulgarije. Je hoort het goed, de Giro d'Italia in Bulgarije. Dat is best opvallend, volgens deze commentator ook.
3: Want... een wielercultuur in Bulgarije is er niet. Maar ja, alles om het geld, hè. En als een land als Bulgarije graag de start van de grote ronde wil hebben en daar geld voor op tafel legt, dan is de Giro wel genegen om dat te doen.
1: Het is all about the money. Vandaag fietsen ze een heuveletappe van Burgas naar Veliko Tarnovo.
0: Een feest in Eindhoven gisteren natuurlijk. Voor het eerst zijn de PSV-vrouwen kampioen geworden. Aanvoerder Laura Strik noemde het...
4: zo'n mooi moment. Ik loop hier al 8 jaar rond. Kind van de club. Dit is echt de kers op de taart.
0: En waarschijnlijk ligt ze momenteel met een heel, heel, heel klein katertje in bed. Want na de wedstrijd tegen ADO ging de club...
4: lekker met de PSV-bus de stad in. En daar in de club, volgens mij komen de bekende zangers. Ik heb geen idee, maar het zal vast wel leuk zijn.
5: En het zal laat worden.
4: Jazeker.
0: Ja, we hopen dat het niet alibi is. Nee, het is geen zanger, is een rapper. Sorry, nee, dat is altijd een beetje oppassen erbij. Ah, jij vrienden. De tent die je oren vet, Radio 2 bent. Je weet het, de officiële Rinkel de Kinkel Show.
6: Ik denk, ze zijn allemaal ontsnapt uit een inrichting.

0: muziek passend bij het weertype, het moment, de dingen die plaatsvinden in ons prachtig mooie Nederland. Hoeveel inwoners hebben we nou tegenwoordig? 16, 17 miljoen ongeveer, zo in die orde van grootte. Dan is 1,3 miljoen is eigenlijk betrekkelijk weinig.
1: Ja, ze zitten trouwens al sinds kort op 18 miljoen.
0: Oh, 18 al
1: 18
0: zelfs.
1: 18 al, ja.
0: Holy fuck, groot hoop.
1: Dus 1,3 is niet veel. Ja,
0: niet erbij geteld, toch? Oh, sorry.
1: Maar ja, als we die allemaal weghalen, dan is het ineens weer 12 miljoen. Ja.
0: Nee, maar ik zat te denken, 1,3 miljoen mensen probeert voor je te zien. Dat zijn het aantal mensen wat naar de finale van The Voice of Holland heeft gekeken. En de winnaar is...
2: Ruben!
3: Ja, ik kan wel janken, maar dat doe ik nog even niet. We moeten zingen.
0: De Voice stond gisteren ook in de Idi Top 10. Onze lijst met de meest irritante van de afgelopen week.
1: Dit omdat het programma erg voorspelbaar is geworden. Kijkers die konden precies weten wie wel doorging en wie niet. Tina Nijkamp die zag...
4: De eerste van elke aflevering die ging sowieso altijd door. Er zit dus een bepaald stramien in. Dus ik vind wel dat ze daar de volgende keer naar moeten kijken... om het iets verrassender te houden.
0: Ja... Goed hè, dat Tina dat ziet. Ik vind het zo'n
1: gaaf mens. Ja, die kijkt met een hele analytische blik. Hè? Ja. Dat is wel cool. Ja.
0: Maar misschien heb jij ook wel van de week dat je iets of iemand tegenkomt. Weet je wel.

radio, televisie of dagelijks leven tegen dat je irritant vindt? Deel het dan nporadio2.nl/rinkeldekinkel. Of, en dat is ook altijd heel leuk, stuur een briefkaart naar onze postbus in Hilversum.

0: graag.
1: Van de week even een broodje gegeten met Rob Stenders. Mijn oude compaan van Stenders en Van Inkel. En wij hebben toen op vrijdagavond deze plaat zo vaak gedraaid. En Stenders heeft een gewoonte, namelijk dat de speakers dan altijd keihard staan. Het hele nummer. Dus je kan niet communiceren. Het enige wat je kan doen is meezingen. Dit is echt een goede meezinger, dit. Bij jou viel het niet zo goed, hè, geloof ik.
2: Nou, ik heb hem niet in mijn top 1000 lijstje staan. Nee,
1: oké. Terug aan de keks hoorde je daar.

0: Vrijdag 9 mei. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Donald Trump schuldig bevonden wordt aan seksueel misbruik van Elizabeth Jean Carroll. En daarmee is wederom bewezen dat je, ondanks dat je te boek staat als een sex offender, president van de Verenigde Staten kan worden.
1: Blijft gek, hè?
0: Dat is heel raar. Heel raar hoe dat nou weer meten met twee maten is in het justitiesysteem in de Verenigde Staten.
1: Misschien wordt Ali B. dan straks hier wel minister-president. Dat is een beetje hetzelfde dan, toch? Ja, je weet het niet.
0: We moeten even een lijstje maken met dingen waar we aan het einde van de show onze excuses voor moeten maken. Die vluchtelingen zijn uit de bocht gevlogen net.
1: Nee,
0: sorry daarvoor. Dat is allemaal onzin. Geen heat of the moment, hè? Dat wil ik maar zeggen. Oké. We gaan iets doen. Interactie. Ja, die fucking bril die iedereen wil, die kun je winnen. Ons huisorkest heeft een bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje gestoken. Als je hem herkent, meteen bellen 0800-1122. Schuif van de telefoon staat nu open. Maak kans op de rinkelde kinkel eyecatcher. Het gaat om dit muziekje.

0: verpest.
1: Zelf heb ik altijd heel veel moeite om aan de hand van dit soort muziekjes een nummer te definiëren. Maar er zijn mensen die het wel kunnen. Onder andere heb ik iemand aan de telefoon die dat kan. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Met wie spreek ik?
2: Met Hendrik uit Groningen.
1: Hendrik uit Groningen. Hoe gaat het daar in Groningen, Hendrik?
2: Hartstikke goed, man.
1: Ja?
2: Heerlijk weer vandaag.
1: Ah ja, lekker. Heb je nog leuke plannen?
2: Nou, we hebben gisteravond met een hartstikke leuke avond gehad. En we zitten nu Penguin Panic te spelen.
1: Wie? Wat? Sorry, je bent een beetje dof. Wat zit je te spelen?
2: Penguin Panic, als je dat kent.
1: Nee, dat ken ik niet.
2: Dat is... gekocht van de Primark. Gewoon een balanceerspel, ja.
1: Leuk spel dus, begrijp ik.
2: Absoluut.
1: Kan je je kleren aanhouden of...
2: Ja.
1: Oh, dat is zo rustig.
3: Maar het hoeft niet.
1: Nee, je kan het alles kees strippen.
2: Dat hoeft niet.
1: Hey, welk liedje hoorde je daar?
2: Volgens mij was het... Bob Marley met... Nee, Pretty Little Bird.
1: Ik vind het zo knap.
3: Ja hoor.
1: Ja man, echt wauw. Dat hoorde je gewoon, zo in één keer, Hendrik?
2: Niet in één keer, nee. Moet er even over nadenken.
1: Nou,
2: Ik heb hier ook iemand naast me zitten, we hebben het samen uitgezocht.
1: Ah, ja. En wie is dat die naast je zit?
2: Hij heet Wael.
1: Oké. Ook dat verstond ik niet.
2: Hij wist het wel, maar ja, Wael, hij komt uit Tunesië. Maar hij wist het ook.
1: Oké, nou, fijn. Ja. Moeten jullie de bril delen? Dat is wel een dingetje natuurlijk, maar...
2: Ja, de bril delen, dat wordt moeilijk.
1: Een part-time eyecatcher.
2: Precies.
1: Ja. Hey, ik weet niet of je wel eens naar de show luistert verder, Hendrik?
2: Sorry?
1: Ik weet niet of je wel eens vaker luistert naar de show?
2: Altijd.
1: Ja, heel vaak. Nou, dan is het volgende is geen probleem. Ik hoop niet dat we gaan lachen. Jij wint, jij krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
2: Zonnebril!
1: Ik denk dat het goed is, zonnebril. Hey, fijne dag, geniet van het weer. Maak er wat moois van, hè?
2: Absoluut.
1: Voor iedereen die een beetje slecht wakker

Dit is het hoekje vrolijke muziek. Ik vind het wel fijn hier, dit hoekje. Ik gooi er nog even een laagje bovenop. Wat vind je ervan? Lekker toch? Ja, het zonnetje schijnt. 16 graden. Heel Billy Dorp, zeer lichte bewolking. Michael McDonald.

is de laatste tijd heel erg actief. Onze vriend Mike McDonald. Dit is met Charlie Puth. Nou, las ik van de week dat hij ook met Keith Urban iets heeft op programma. Even luisteren, een klein stukje. Hoor, dus.

0: ook niet slecht. Ook Yacht Rock plus 1, 2.0. Dit is We Go Back. Keith Urban hoorde je daar. Ook met Michael McDonald. Die man is echt super actief op zijn oude dag. Hoeveel ziet hij mee?
1: Zou hij een centje nodig hebben, denk je? Ja, of is het passie voor het vak?
0: Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk een hele grote hits geschreven, de Doobie Brothers. Ik denk dat je tot in lengte van dagen qua auteursrechten daar gewoon elk jaar gewoon een paar miljoen voor krijgt.
1: Ja.
0: Dus ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon van zingen houdt.
1: Nou, dat is heel goed, ja.
0: Very good, very nice. Even een blik werpen op het showbiz nieuws.
1: Disney heeft bevestigd binnenkort een documentaire uit te brengen over de reunietour van deze band. Onmiskenbaar, dit is natuurlijk De Dijk, hè? Ja, nee, Oasis. Ja. Docu over de Oasis-reunies vanaf september in de bios te zien, ook hier in Nederland. En daarna verschijnt hij op Disney+.
0: En is er wat te melden over Yvonne Kolderweijer? Ja, zij gaat, let op, gouden baantje, video's maken voor het videoplatform van Talpa. De rubriek heet Koldercast. Oh, Koldercast, ja, oké. Okay. En gisteren verscheen de
2: eerste video hier op Kijk. En je zal de komende tijd wel vaker video's voorbij zien komen hier op deze app, waarbij ik ga reageren op het laatste entertainment nieuws.
0: Oh, heerlijk. Eerder stonden ze nog tegenover elkaar in de rechtbank, omdat Talpa haar niet doorbetaalde. De uitspraak was dat ze dat wel moesten gaan doen. En er is dus, dan moet je ook wat voor dat geld doen. En dan hebben ze dus dit met elkaar afgesproken.
1: Ja, maar niemand gaat natuurlijk views kijken op zo'n platform, toch?
0: Dat denk ik niet.
1: Dat bekijk je op Instagram of YouTube, maar niet via Kijk.
0: En als je dan met hele vette dingen komt, wat zij wel vaak gedaan heeft,
1: ja,
0: heb je kans dat de mensen daar wel naartoe gaan.
1: Dat is waar, maar ik zag haar weer zitten op de grond voor haar kledingkast. Ja, ja, heel professioneel was het nog niet, hoor.
0: Niet, hè? Met die slurpfles, met dat rietje erbij.
1: Ja, die was er ook weer.
0: Haar support, emotional support bottle. Ja, nou, we gaan het allemaal meemaken, vrienden. Sommige mensen die zeggen, ja, dat is goed. De waarheid moet aan het licht komen dat zij dat zegt. En dat zij dat vertelt aan de wereld. Er zijn ook mensen die omschrijven haar als waarin dit nummer over gezongen wordt door Alice Cooper.

0: De zanger die lange tijd in zijn zwembad een MG sportauto had liggen. Er was iemand per ongeluk met die MG in zijn zwembad gereden. En dat heeft hij nooit eruit laten halen, deze Alice Cooper. Dat is dan toch wel heel apart. Degene die hem daarin had gereden was de Nederlandse discjockey Alfred Lagarde.
1: Oh, ja. Wauw, wat een goed verhaal.
0: Goed verhaal, hè? Ja. Alice Cooper hoorde je daar met Poison. Poison, ja hoor. Straks op NPO Radio 2, spijkers met koppen.
2: Ja, natuurlijk.
0: En wat gaat er
2: allemaal gebeuren? Ik sta hier net tussen Marlon Pichel en Danny Vera. Zo. Die alle twee hier... Ja, echt, het is een komen en gaan van grote sterren. Die gaan hier spelen en er zijn blazers bij. En het café stroomt langzaam vol. En dat gaan we doen. En we spreken over het WK voetbal. En dan gaan we vooral buiten de lijnen met hard gras. Maar we spreken ook over Soedan en over Oekraïne. En het is een pletora. Een pletora aan onderwerpen en muziek en dingen.
0: Oeh, een pletora?
2: Pletora.
0: Oh, oké. Okay. Dat ken ik dan weer niet.
2: Tora, dat spel je pletora.
0: Ah, oké. Okay. Het is mij duidelijk. Dankjewel. D-O-L-F. Dank je. Ja. Hey man, veel plezier. Straks met spijkers met koppen.

0: punto.
1: Rinkel de Kinkel is weer bijna voorbij. Moeten jullie nog ergens je excuses voor aanbieden?
2: Oh, dat is even een goeie. Want er zijn wel een paar dingen gepasseerd in de show. Zo wonen er geen 6 miljoen vluchtelingen in Nederland. Voor alle duidelijkheid, daar gingen we een beetje uit de bocht. Nou, sorry daarvoor.
3: En het is er toch geen goed idee, hebben we net toch besloten, om Ali B. minister-president te maken van dit land.
2: Nee. Lijkt me, ik weet niet meer hoe we daarop komen, maar dat is ook geen goed idee.
3: Nee. Onze excuses.
2: Direct aangeboden.
4: No responsibility whatsoever.
5: NPO.
6: NPO Radio 2.
7: Okay, doei.
8: Ster. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
13: Stihl, sterk werk.
14: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is er toch een...
3: Oh, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.

0: Kosten op moeite. Ik denk Michel Koenen, maar ik weet niet zeker. Is Michel Koenen?
1: Present Dolf, Michel Koenen.
0: Present,
1: hier.
0: Ik ben ook present. En Michel, zou jij willen vertellen wat er in de wereld gebeurt?
1: Ik ga jou vertellen wat er in de wereld gebeurt, Dolf. Cruiseschip De Hondius is op weg naar Tenerife. Het komt daar waarschijnlijk morgenavond aan, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het lijkt er niet op dat van de 150 mensen die nog aan boord zitten, dat iemand nog ziekteverschijnselen heeft. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal mensen dat positief getest is op het virus gisteravond wel verhoogd naar 6. Daarnaast zijn er dus ook wat mensen die eerder van boord zijn gegaan, die daarna nog in contact zijn gekomen met andere mensen. Daarom zijn er dus nu wereldwijd allemaal onderzoeken gaande. Nou ja, wie heeft contact met wie gehad en wie heeft er symptomen?
1: Aan boord zijn nog altijd 13 Nederlandse opvarenden. Na aankomst in Nederland gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Premier Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Hij begint vandaag op Sint Maarten. Daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Hij gaat er praten over weerbaarheid, veiligheid en ook duurzaamheid. Het kabinet wil flink investeren in de eilanden omdat ze worden achtergesteld. In Rusland wordt de dag van de overwinning gevierd, de overwinning op Nazi-Duitsland. In Moskou was de traditionele militaire parade op het Rode Plein. Een bijzondere editie vanwege het driedaagse bestand met Oekraïne, vertelt correspondent Christian Pauwe.
3: Zelensky heeft een decreet ondertekend dat Oekraïne de parade vandaag zal toestaan. Nou, daar wordt in Oekraïne wel om gelachen. Dat is toch een sneer naar Rusland, hè, dat nogmaals Zelensky nu benadrukt. Dat de belangrijkste feestdag van het jaar van Rusland nu afhangt van Kiev. Maar goed, Oekraïne zal daar dus geen aanvallen op uitvoeren. En verder, afhankelijk van wat Rusland doet, ook bestand respecteren, zegt Zelensky.
1: Dit jaar rijden er geen tanks en raketten mee in die parade. Dat komt omdat ze allemaal naar het Russische front in Oekraïne zijn. En veel inwoners van Dronten hebben vannacht wakker gelegen. Ze werden opgeschrikt door doffe knallen die elke 2 minuten te horen waren. Agenten die gingen na de meldingen over het geknal op zoek naar de bron. En wat bleek? Een boer die had een gaskanon neergezet om vogels te verjagen. En de politie gaat in gesprek met de boer. Het weer nog, vrij veel zon vandaag, later ook stapelwolken, vooral in het noordoosten van het land. Het blijft droog bij 16 tot ruim 20 graden. Bij de ANWB zit Dennis Mooij met wat files.
4: Zeker, en vooral in de regio Utrecht staan files en dat komt door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen doe je er een kwartier langer over. A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn 7 kilometer en 25 minuten oponthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West doe je er 10 minuten langer over. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 12 kilometer en 25 minuten vertraging. En tot slot in het zuiden van Limburg op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 20 minuten extra.
5: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio, de specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Mei is finale maand bij NOS Sport.

0: geen probleem. Veo, levenzonderbril.nl.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Amster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels, twee stuks. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Amster.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel

0: 2 en er is nog maar 1 geluid van de zaterdagmiddag en dat is dit geluid.
1: Het WK is voor hartgras en kleedkamer voor dictators en dode Duitsers. Geef Poetin een middelvinger, een strijd voor Oekraïne en de achtbaan van het leven van Henny van der Mosdorf.
0: Zoals dat heet, dat er nog veel meer zet. Willem Henning van Dolph hier de Spijkers met Koppen met Marlon Pichel.
2: Spijkers met Koppen.

0: We gaan gewoon een programma maken en we gaan het zien. Spijkers met koppen, fijn je bent.
1: Het was geen bommelding of zo.
0: Wellicht, nee, maar goed. Dat zal ik je vertellen.
1: We praten gewoon door. Over één maand begint het WK voetbal.
0: Oh man.
1: Een merkwaardig WK, want in de VS wordt gespeeld onder een toeziend oog van ICE. Terwijl in Mexico 100.000 militairen het WK beschermen tegen bendegeweld.
0: Mm-hmm.
1: Gezellig. Alleen in Canada is het nog rustig. Daarnaast hebben we te maken met Trumpism, Infantinoism, dure kaartjes en de oorlog in het Midden-Oosten. Kortom, we liggen op koers voor een heerlijk, prachtig eindtoernooi. Dat viel ook de makers van voetbalplatform Hartgras op. Met een theatertour vol anekdotes en analyses bereiden zij Nederland voor op de greatest WK ooit. Hartgras-journalisten Danielle Kliwon en Frans Thomezen zijn hier bij ons en doen met Dolf Tikitaka over dode Duitsers en dictators.
0: Frans en Danielle, welkom. Duitsers en dictators, dan gebeurt er in mijn hoofd van alles. We hebben het over voetbal, toch? Laat dat vooral duidelijk zijn. We spreken over voetbal. Over wat voor dictators spreken wij, Danielle?
2: Nou, ik bedoel, je hebt Mobutu, Duitsland, Hitler kun je ook wel dictatoriaal noemen.
3: Zeker, Mussolini, zeker.
2: Mussolini, Mugabe en natuurlijk de grootste dictator van allemaal, Kylian Mbappé.
0: Kylian Mbappé, dat is een voetballer, een behoorlijk goede voetballer ook.
2: Fransman, speelt voor Real Madrid.
0: Zeker.
2: Die vertoont al sinds de Paris Saint-Germain-tijd, al een jaar of 4, 5, vertoont hij wat dictatoriale trekjes.
0: Als ik hem zie, denk ik, dat is een sympathieke, leuke gozer die lol heeft in zijn voetbal. Maar
2: daarachter,
0: vertel.
2: Achter die façades, schuilt iets duisters.
0: Oké, vertel. Wat is er mis met Kylian Mbappé?
2: Nou, laten we beginnen met dunnerbroodje. Er was een Franse influencer die een kebabzaak heeft. Die had een dunnerbroodje, daar ging hij reclame voor maken. En hij noemde dat de Mbappé-brood, omdat het net zo rond was als Mbappé's hoofd. Nou, flauw grapje, niks aan de hand. Mbappé was pist.
0: Je moet eens weten wat voor broodjes ze naar mij noemen. Laten we het daar eens over hebben, ja?
4: Die heb je snel op, denk ik.
0: Die heb je heel snel op. Dankjewel, Frans. Hey. Leuk dat je er was. Je kan je consumptiebonnen ophalen en nou weg. Dus, ik ga zo met jou praten over dode Duitsers, ja, hè? Dat weet je.
4: Ja.
0: Dus, het was een broodje vernoemd Mbappé, maar
2: daar heeft hij een leger advocaat op afgestuurd. En vanaf daar is het eigenlijk erger geworden. Hij heeft Xabi Alonso natuurlijk laten ontslaan. Hij heeft Giroud met pensioen laten gaan.
0: Hij heeft Xabi Alonso laten ontslaan, dat is wel duidelijk. Dat heeft Mbappé. Oké.
2: Uren na hun ruzie op het veld werd Xabi Alonso ontslagen. Ik bedoel, 1-1 is 2.
0: En waarom was er ruzie op het veld tussen de toenmalige trainer van Real en Mbappé? Wat was er gaan?
2: Ze hadden net de Supercup verloren van Barcelona. Aarsrivaal Barcelona.
0: Doet pijn.
2: Zoals het gewoon een respectvolle voetballer beaamt, wilde Xabi Alonso een erehaag maken voor de Barcelona-spelers.
0: Real zou een erehaag maken voor Barça en
2: dictator
0: Mbappé.
2: Mbappé zei nee.
0: Gaat niet gebeuren.
2: Dit gaat niet gebeuren, jongens. We gaan er binnen.
0: En een paar dagen later is de coach ook
2: uren.
0: Weg.
2: Uren later.
0: Bam. Hij is de baas.
2: Misschien is het mijn bias, want ik heb bedacht dat hij een dictator is. Dus ik zoek bewijs ervoor om mijn eigen bias, zeg maar, te bewijzen.
0: Ja?
2: Maar ik ga iedereen tijdens de theatertour ervan overtuigen dat Kylian Mbappé echt een dictator is.
0: Ik kom zo bij. Frans, denk jij ook dat Kylian Mbappé een dictator is?
4: Ik wil het graag geloven, want ik ben meer voor Barcelona dan voor Real. Dus
0: reden genoeg.
4: Dus dan is het zonde om het kapot te checken, vind ik.
0: En Real, laten we zeggen, als we aan de Franco-tijd denken, heeft wel vaker met dictators te maken gehad.
4: Die stonden toen ook aan die kant. Dus
0: dat was die kant, toch? En wij praten ook over, we praten niet alleen over Mbappé, maar ook over Duitsers.
4: Ja.
0: Jij maakt voor Hartgras, voor de theatervoorstelling, een elftal dode Duitsers.
4: Ja, want dat zijn altijd mijn favoriete Duitse voetballers geweest.
0: De enige goede Duitse spits is een dode spits, begrijp ik.
4: Ja.
0: Maar zijn er veel... Ja, ik volg het voetbal wel, maar zijn er veel dode Duitsers?
4: Er komen er steeds meer, dat is wel...
1: I love dit gesprek.
0: Maar het gaat over voetbal. Mannen praten over voetbal. Even wachten.
1: Ik praat over dode Duitsers.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is mijn specialty. Yes. Waarom
0: een elftal met dode Duitsers?
4: Ja, dan moet je toch terug naar 74. Ja, echt nog verder terug. Maar dat,
0: ik was 11, ik herinner me dat. Wij speelden tegen Duitsland. Wij waren de beste en zij wonnen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, dat was... Maar het was een hele... Ja, ik was 16, denk ik. En ik reisde toen voor het eerst liftik door Zwitserland. Niet heel erg avontuurlijk. Maar dan kon je in ieder geval de WK-finale kijken.
0: Ja.
4: En,
0: met Zwitsers commentaar. Dat lijkt me ook zwaar.
4: Nou, de Zwitsers waren ook allemaal anti-Duits. Dus dat was wel fijn. Okay. Maar... Toen, ja, het werd, na de eerste helft ging het nog. Het stond wel 2-1 over Duitsland, was wel vervelend. Maar de tweede helft werd steeds stiller. En we hebben het in volkomen stilte afscheid genomen. En toen moesten we nog verder liften. Want toen begon onze vakantie eigenlijk pas goed. En Zwitsers zijn heel bang overal voor, ook voor lifters. Dus de enige die ons meenamen waren Duitsers. En daar heb ik toch wel wat aan overgehouden, vrees ik.
0: Dus jij hebt 2-3 weken lang met Duitsers in de auto gezeten...
4: Ja.
0: En und nicht von voetbal geredet, naar ik aanneem.
4: Nou ja, zij wel.
0: En, ja, natuurlijk. Ze hadden net wereldkampioen, waren ze.
4: En ik zie die koppen nog lachen in die achteruitkijkspiegels.
0: En sindsdien ben jij geïnteresseerd in dode Duitsers.
4: Ja.
0: Maar heb je ook iemand om het leven gebracht najaar 1974? Of waar praten we over?
4: Nee, maar wel schietgebedjes, zou ik
0: juist,
4: zeggen. Maar.
0: Mooi, schietgebed.
4: Ja.
0: Mooi. Oké. Dus wij praten over theater, wij praten over voetbal. Jij praat bijvoorbeeld over Mbappé en aanverwanten. Zijn er nog andere zaken die jij aanlegt? Want Mbappé is los van het feit dat hij een dictator is, ook een grote voetballer. En Frankrijk is een van de favorieten.
2: Ja, Frankrijk gaat natuurlijk wereldkampioen worden.
0: Dat meen je niet?
2: Ik heb heel veel succes met kampioenen voorspellen in deze show.
0: Dus ja, weet ik nog.
2: Nu jinx ik ze volgens mij gewoon. Ik zei de vorige Nigeria wint de AFCON. Finale gehaald, niet gewonnen. Ik zei Frankrijk wint het EK. Ook niet gebeurd. Wie was dat toen? Spanje weer?
0: Dus, ja, Spanje weer.
2: Dus ik heb het gevoel dat ik ze gelijk weer jinx.
0: Dus nu zeg je Frankrijk wint het WK, maar dat gaat helemaal niet gebeuren.
2: Nederland wint het WK.
4: Nee, dat moet je dan weer niet,
0: dat moet je weer niet zeggen. Duitsland wint het WK.
4: Ja.
0: Doe
2: Duitsers.
0: Prachtig. Wij praten over theater, over voetbal. Het WK is een aanleiding. Jullie hebben ook een leuke selectie bij elkaar in
2: ja,
0: het theater.
2: Ja, zeker. Wacht, Martijn Simons, Ivo Victoria, Frans Tomese, Henk Spaan, Hugo Borst,
4: Michel
2: Dodeman, ja. Pieter van Os. Wie mis ik? Bessel Penning, Frank van der Lende.
4: En Wilfried
2: de Jong. En Michiel Romein komt ook nog ergens langs.
4: Theo Maassen
2: komt ook langs.
4: De token PSV'er.
0: Wow, het is grote verhalen. Waarom is voetbal zo leuk om over te praten?
2: Het heeft eindeloos mogelijkheden. Je kan er alles van maken wat je wil. Plus, voetbal blijft ook wel, vind ik, een soort van projectie van de samenleving.
0: In welke zin?
2: Alles wat je ziet terugkomen in het voetbal zie je ook zeg maar, in de maatschappij. Er zijn bepaalde, zien we ook wel wat meer dictators in het echte leven. Niet alleen binnen het voetbal.
0: Zeker.
2: Die ook weer terugkomen. Het systeemvoetbal zie je ook weer in de echte wereld, in de maatschappij. Hoe we in systeem denken.
1: Danielle, was Cruijff niet ook een dictator?
2: 100%. Ja. 100%. Er is nu trouwens een nieuw boek over Cruijff van David Winner.
0: Winner, David
2: volgens mij,
0: Winner.
2: Maar dan legt hij dus een vergelijking tussen het christendom Jezus en zeg maar het Cruijffdom van Johan Cruijff. Dus je kan hem ook wel een dictator
0: Johan Cruijff
2: noemen.
0: En Jezus Christus delen ook initialen.
2: Precies. Het is ook gewoon een complot, hè? Hoe kan dit?
0: Trouwens ook Job Cohen en Johnny Cash. Maar dat is een heel ander verhaal. Wij praten over Duitsers. Ja. Wij als voetballers, wij hebben de Duitsers ook. Wij hebben wel eens een fluim in een krullenbol gespuugd.
4: Ja.
0: We hebben wel eens onze bibs afgeveegd met een Duits shirt.
4: Ja, ja.
0: Ik zie jou glimmen, ik zie jou blij kijken nu.
4: Ja, dat zijn toch wel memorabele momenten, vind ik, ja. Nou, dat was natuurlijk na 88, toen hebben we de Duitsers verslagen. Hè, toen werden we Europees kampioen.
0: Gewonnen! Sorry, ja.
4: En toen mijn moeder, die de oorlog nog meegemaakt heeft en die ook de bevrijding heeft meegemaakt, het was net alsof we bevrijd werden.
0: Eindelijk. 88. Ja.
4: Dus dat was wel een soort sacraal gevoel wat er over, denk ik, over heel Nederland neerdaalde. En toen dachten we, nu kunnen we alles. En dat is bij Nederlanders altijd
0: heel gevaarlijk.
4: Onverstandig.
0: En voor je het weet is Rutte je premier en et cetera.
4: Ja, en mijn theorie is dat we daar zelf Duitsers zijn geworden. En de Duitsers de vijand hebben. Nou ja, je hebt net zoals.
0: Luister.
4: Het opeten van je vijand is in heel veel antropologische studies geldt dat als de definitieve winst. Hè, de
0: je praat nu echt over je eigen leven. Dat deed je zeer, ja?
4: Ik ben zelf niet verder gegaan dan de currywurst en dergelijke. Maar, en de grillteller. Maar...
0: Jij hebt Duitsers gegeten. Dat is eigenlijk wat je zegt.
4: Ja, maar we hebben de Duitsers geïnternaliseerd. Dus we zijn steeds meer op Duitsers gaan.
0: Zijn wij ook in het voetbal nu de Duitsers? Want Duitsland heeft een heel frivol, mag ik het zo zeggen?
4: Ja, die hebben.
0: Die hebben een frivol elftal.
4: Ja, dat is mijn theorie, is dat de Duitsers zijn Nederlands gaan voetballen en de Nederlanders zijn Duits gaan voetballen.
0: Het is schrikkelijk. Maar Daniel, hoe kijk jij hiernaar?
2: Mijn ogen vallen open. Ik zie het. Ik zie het gewoon. Ik
0: jij ziet het
2: dit.
0: Licht.
2: Oh mijn god.
4: En dus zag je die fluimen en dat kont afvegen met een Duits shirt. zijn eigenlijk hele onsportieve Duitse methodes, zou ik zeggen, om het spel te ontregelen, om te voorkomen dat er echt mooi gevoetbald wordt.
1: Maar luister, dus dat... ik heb nog op school geleerd, hartstikke leuk voetbal, uiteindelijk winnen de Duitsers altijd.
0: 2 keer 45 minuten precies. En aan het einde winnen de Duitsers.
1: Dat werd ons onderwezen.
4: De Engelsen hebben namelijk ook een Duitse...
0: Ook een Duitse inslag.
4: Ja.
1: Dus wereldkampioen, dan zou het eens een keer tijd worden.
0: Wereldkampioen, ja. Wie wordt wereldkampioen?
2: Frankrijk.
0: Frankrijk, mooi, gejinxed. Wie wordt wereldkampioen?
4: Engeland.
0: En jullie komen allemaal op, jullie als in Hartgas, in oranje trainingspakken.
4: Ja, dat heb ik zelf niet uitgekozen. Maar
0: ik heb de foto gezien, ik begrijp waarom je het zelf niet hebt uitgekozen. Ja, ja. Maar jij gaat Henk Spaan in een oranje trainingspak.
4: Nee, een zwart, want die is onze bondscoach.
0: Hij is de leider. Dat is wat het is. Ga dat zien in het theater. Hartgas in het theater tot het WK voetbal. Dankjewel, Daniel. Dankjewel, Frans.
3: Spijkers met koppen.
0: Fijn, dankjewel. Dat is... Hartgras, een mooi blad. En dat wordt mooi in theater met een prachtige line-up. Ik moet zeggen, selectie. Natuurlijk, deze week opmerkelijk nieuws. Deze week werd namelijk een opmerkelijke overstap bekend. Donald Pols, jarenlang directeur van Milieudefensie, vertrekt naar Tata Steel. Als je het leest, denk je, huh, maar het is zo. Donald Pols gaat naar Tata Steel. Tata Steel, waar hij jarenlang campagne tegen voerde. Vanuit Milieudefensie kon Pols niet op begrip rekenen. Ze noemden de overstap onverenigbaar en namen per direct afscheid van hem. En ik vind het dapper, hij is hier aangeschoven. Donald Pols, hartelijk welkom.
5: Dolfje, ja. Ouwe fairtrade mummy van me. Ja. Leuk om nog één keer te zijn in zo'n linkshol, zeg. Het ruikt hier ook weer echt naar derdehands kleding en morele superioriteit. Leuk, ja. Hoor.
0: Nou, Donald Pols, welkom.
5: Ja, jij bent weer in hongerstaking, ja. Zo te zien. Waar tegen nu weer te lang brandende ledlampjes op een windmolen? Hè? De CO2-uitstoot van rups op een kinderboerderij? De wolf mag er wel zijn, maar hij mag geen vlees eten?
0: Nou, laten we het over jou hebben, Donald. De keuze om van Milieudefensie naar Tata Steel te gaan voelde voor nogal wat mensen hypocriet.
5: Dat zegt de man die inmiddels zo vaak zijn haar heeft geverfd dat alleen al die waterstofperoxide de biodiversiteit van de Waddenzee heeft gehalveerd. Nee, prima. Ik ben hypocriet, meneer Janssen.
0: Ja, zegt de man. Enfin, laten we het over jou hebben. Gaan van vechten tegen naar werken voor Tata Steel is toch onnavolgbaar?
5: Onnavolgbaar. Ja, en na 10 jaar Milieudefensie, met de rest van de milieugekkies, ben je er wel goed klaar mee, hoor. Ik krijg geen kikkererd meer door mijn strot. Ik heb meer okselhaar gezien dan verandering. Als ik nog één keer een vrouw zie die op de hoepel naar haar werk komt, dan verhang ik mezelf aan die ene bekraalde dreadlock die ze allemaal hebben.
0: Oké, duidelijk. We kennen elkaar al een tijdje. U slaat een wat andere toon aan. En trouwens ook letterlijk, want u heeft toch een Zuid-Afrikaans accent eigenlijk?
5: Ja, verdomd. Ja, die had ik ook. Ja. Ja. Nee, dat bij zo'n actiegroepje doet dat het goed.
0: Ja.
5: Zuid-Afrikaans. Ja. Mocht het lekker exotisch. Ik kom daar helemaal niet vandaan, hoor. Nee, vinden ze gewoon leuk voor de diversiteit. Had ook een mal hoedje opgezet. Die heb ik uiteindelijk aan de toetsenist van de band gegeven. Ik weet niet waar die is. Vonden ze daar allemaal prachtig. Maar goed, dit past beter, hè, wat ik nu doe.
0: Wat was er mis met Milieudefensie dan?
5: Nou, ik was het gewoon spuugzat.
0: Okay.
5: Koffie uit een tagine, flikker toch op, man. Het eerste wat ik heb gedaan toen ik wegliep, runder haché in een regenboogvlag gewikkeld en een non-binaire gast van zijn bakfiets gemapt. Je bent er op een gegeven moment klaar mee. Allemaal leuk en aardig, hè? Het beste voor de mensheid.
0: Ja, het beste voor de mensheid.
5: Maar als je ziet wie en welke mensen daar nou precies voor vechten, nou, dan laat je je auto voortaan stationair lopen. Dat wel.
0: Meneer Pols, dit is toch niet te rijmen, dit?
5: Juist wel.
0: Oh, wel.
5: Juist wel. Kijk, de toekomst van ons milieu is gitzwart.
0: Ja.
5: Nou, nergens zie je dat beter als op de kozijnen en de speeltuinen in IJmuiden. Dus ik ben die kant maar op gegaan. En ik ben trouwens niet de enige, hè. Collegaatje van me zat eerst bij Extinction Rebellion en die zit nu bij Gemoers. En tuurlijk, die slaapt slecht.
0: Want die heeft last van zijn geweten.
5: Nee, die geeft inmiddels licht in het donker.
0: Waarom uw principes zo verloochenen?
5: Kijk, ik heb inmiddels bijna 11 jaar gezien. Er verandert niks als je jezelf een keer aan een snelweg of een kunstwerk lijmt. Kijk, als bedrijven al niet geven om de wereld, waarom dan wel om de A12? Kijk, wij sloegen nog geen deuk in een pakje palmolievrije boter.
0: Dat is niet waar. Ik bedoel, Shell, jullie hebben een historische rechtszaak gewonnen tegen Shell.
5: Ja, totdat ze in hoger beroep gingen en dat vonnis werd weer vernietigd. Netto hebben wij eigenlijk geen enkel verschil gemaakt. Ja, in de verkoopcijfers van bamboe tandenborstels en slaafvrije tempeh misschien, maar Milieudefensie is vooral symbolisch.
0: Nee. Jullie hebben toch echt iets veranderd?
5: Het zette allemaal geen soda aan de dijk, meneer Janssen. Zat ik er weer op zondagochtend op mijn knietjes het woord rechtvaardigheid op een kartonnetje te kliederen om daarna op een aangewezen hondenpoepveldje te gaan staan demonstreren. Terwijl tegelijkertijd de top van ING of Shell ergens gestoofde dodo zat te vreten in een privéstraaljager. Weet je wat dan rechtvaardig is? Mij lekker laten uitslapen.
0: Dus, U geeft zichzelf gewonnen en laat u opslokken door de vijand.
5: Nee. Kijk, ik heb het nu 10 jaar letterlijk linksom geprobeerd. Ja. Ik heb jarenlang buiten staan schreeuwen naar binnen. Nu doe ik het een keertje rechtsom. Ik sta nu binnen, hoef je ook veel minder hard te roepen. En tuurlijk, het is lekker hoor, zo'n hummertje van de zaak. En met de helikopter hier naar de Florin toe. En met een McDonald's als bedrijfskantine. Maar misschien is het ook voor het eerst dat ik op een plek zit waar ik echt iets kan veranderen.
0: Dus if you can't beat them, join them.
5: Precies. Ja. En dat zou jij ook eens moeten doen, graadmeter. Want in plaats van hier te gaan zitten preken voor je eigen linzenpoepers en die hummusnuivers, ga nou eens een keer aan de slag bij de, weet ik veel, Spare-Rib Express.
6: Nee.
5: Jouw ribben zien we toch
6: nee,
5: al zitten.
6: Nee.
5: En dan na een maandje tief je gewoon een keer stiekem een vegan rack in zo'n doos. En na nog een maandje misschien nog 2. En wie weet krijg je heel Utrecht aan de pool jackfruit.
0: Ik mag hopen dat dit echt uw plan is.
5: Ik mag het ook hopen. Want als dat niet zo is, dan is het al zo'n gewetenloze overstap. Dan moet je überhaupt afvragen of ik ergens überhaupt nog een functie zou moeten kunnen vervullen.
0: Dank u wel. Donald Post.
3: Spijkers met koppen.
0: Precies dat. Binnen ervaren NPO Radio 2, we zijn in de Florin. Het is hier gezellig, fijne muziek, goede gesprekken en avond. Vandaag 9 mei. Vandaag 9 mei, dat is de Nationale Russische Feestdag waarop wordt stilgestaan met de grote overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Traditiegetrouw marcheren dan duizenden soldaten, tanks en ander wapentuig door de straten van Moskou. Alles om de macht van het Russische leger te laten zien. Alleen, optocht is dit jaar behoorlijk uitgedund door de slepende oorlog in Oekraïne, kan het Russische leger niet genoeg troepen en wapens naar de hoofdstad halen. Pijnlijk voor Poetin, die 4 jaar geleden een walk in the park beloofde aan zijn onderdanen. Oekraïners bieden inmiddels zo goed weerstand tegen de Russische beer dat de oorlog zelfs lijkt te keren. En dat doen ze dan weer met behulp van de EU en VS wellicht, maar ook met steun van talloze gewone burgers. Mensen die vanaf moment 1 besloten in te grijpen, of van mensen die pas jaren later inzagen dat ze iets moesten doen voor Oekraïne. Willemijn, die zelf de talkshow-oorlog nog heeft meegemaakt, gaat in gesprek met 2 van die mensen, dat is Joris Luijendijk en Sietske de Boer.
1: Juist, hallo beiden, goedemiddag. Sietske, ik begin even bij jou. Jij bent al jaren betrokken bij de strijd. Heb je een beetje handen wrijvend nu naar het nieuws zitten kijken met zo'n beetje sneuwe parade, vergeleken met al die jaren daarvoor in Moskou?
7: Ja, dus het gaat echt de laatste maanden wel wat beter met Oekraïne. En dit is een van de tekenen daarvan. Dus,
1: Poetin
7: ja.
1: Is bang. Bang voor de drones.
7: Ja, ze hebben echt wel sinds vorig jaar is er echt wel een verandering aan te komen.
1: Maar ja, en stemt dat je gelukkig en blij?
7: Ja, zeker. Want het zag vorig jaar echt niet goed uit. En er was iedereen ook wel, ook door die gesprekken steeds met Trump. Kijk, soldaten zijn bereid om te sterven.
1: Ja.
7: Maar niemand wil op de laatste dag van de oorlog sterven. Dus dat had heel veel effect ook op hoe de soldaten erin stonden. En nu hebben ze wel zoiets van, oké, we moeten gewoon door. Maar er zijn ook toch wat technologische ontwikkelingen waardoor het echte, Oekraïne echt wel aan het langste eind trekt op het moment.
1: En je bedoelt al de drones die steeds verder rijken, steeds beter worden.
7: Ja.
1: Waar Poetin dus ook echt bang voor schijnt te zijn.
7: Die,
1: tot
7: maar
1: aan
7: ook,
1: Moskou.
7: Maar ook wat je nu op de middellange afstand zijn ook wel wat ontwikkelingen waar ze ook hun voordeel van hebben. Ja.
1: Mooi, we praten zo verder over wat jij precies doet als Nederlander daar in Oekraïne. Naast jou zit iemand, Joris Luijendijk. Inmiddels oud-journalist, moet ik zeggen, Joris. Schrijver. Jij bent later pas bij de strijd in Oekraïne betrokken geraakt. Wanneer kwam voor jou het kantelpunt?
8: Eigenlijk toen Trump werd herkozen en hij de bestormers vrijliet van het Capitool, dus eigenlijk het parlement, die destijds probeerde om Nancy Pelosi als hoogste vertegenwoordiger van de democratie op te hangen.
1: Ja, je laat het even indalen, we weten het nog. Ja.
8: En die mensen worden vrijgelaten.
1: Ja.
8: En toen besefte ik, de Republikeinse Partij gelooft niet meer in de rechtsstaat. En dat is de partij die de helft van de tijd de baas is. En die mijn technologie helemaal beheerst via Amerikaanse tech. Die, waarvan ik dacht dat ze me gingen beschermen tegen de Russen. En toen dacht ik, oh nee toch, dit is helemaal niet goed.
1: To put it mildly.
8: Ja, het is echt. Ik denk dat we niet meer zo in gevaar zijn geweest sinds 1945.
1: Maar daar ben jij als journalist en als schrijver ben je de hele wereld over geweest. Je hebt boek geschreven over heel veel plekken. Je bent bij heel veel oorlogen geweest. Je hebt veel in het Midden-Oosten gezeten. Waarom trof Oekraïne je zo? Waarom zeg jij, maar hier wil ik bij betrokken zijn?
8: Omdat dit is ons front. En het Midden-Oosten is hun front.
1: Mm-hmm.
8: Het is heel belangrijk om daarvan te weten. Maar als een land daar van de kaart wordt geveegd, dan maakt dat geen verschil voor jou en mijn vrijheid om hier te zitten.
1: Mm-hmm.
8: Voor jou en mijn vrijheid om hier een politieke partij te beginnen. Maar als Oekraïne valt, dan krijgt Poetin er 35 miljoen mensen bij. Al dat graan, al die tech, al die ervaring met drones. Hij krijgt een enorme boost. Dat smaakt absoluut naar meer. En opeens staat hij aan de grens met Polen, met Hongarije, met Roemenië. Echt niet dat hij dan denkt, nou, nu stop ik. Dat is helemaal niet de aard van dit soort dictators. En het is dus ons lot staat daar op het spel.
1: En ons bedoel je hier, de mensen in de Florin, de mensen thuis, ja. De Nederlanders?
8: Europa.
1: Europa.
0: Ja. Waarom ben jij geen journalist meer?
8: Nou, kijk, het lastige is dat als je als journalist kun je denk ik bijvoorbeeld geen geld ophalen. En ik ben er zo van overtuigd dat we in gevaar zijn dat ik echt alles wil doen. En dat is inclusief geld ophalen.
0: Jij organiseert ook dingen via socials. Als jij voelt er is geld nodig voor Oekraïne, kun jij je daartoe inzetten en kunnen anderen zich daarbij aansluiten?
8: Ja, dus als vrijwilliger doe ik heel veel praatjes. En op het einde zeg ik, jongens, ik ben hier gratis. Maar hier, met deze QR-code kun je heel snel doneren via je bankapp.
1: Ja.
8: Laten we geld verzamelen voor bijvoorbeeld Oekraïnse journalisten. Die hadden allemaal een drone detector nodig.
1: Ja.
8: Het is ontzettend belangrijk dat we goede informatie houden over het front.
0: Of zwangere Oekraïnse vrouwen die anders niet veilig kunnen bevallen.
8: Ja, maar daarvan dacht ik van, wat is nou het makkelijkste om mensen geld uit de zak te kloppen die anders niet geven?
0: Zwangere vrouwen.
8: Zwangere vrouwen,
0: ja,
8: en babytjes.
0: Ja, mij wat. Zwangere vrouwen altijd,
8: ja,
0: goed.
8: Dan ben ik ook. Ik ben ook weg.
0: Man,
8: ja. Nee, maar gewoon eventjes serieus. Weet je, als je iedereen die een kind heeft gehad, die weet dat je ergens in die zwangerschap van je vrouw, of als je het zelf bent, ga je gewoon totaal flippen. Omdat je denkt, er is iets. En dat kan zo ontzettend veel stress geven. Dan wonen wij in een land waar je gewoon even een echo kan gaan halen.
1: Ja.
8: Dat kan daar dus niet. Terwijl je man aan het front zit, ja, en jij 200 kilometer van een gevangenis, van een ziekenhuis af bent. Dus proberen we nu van die mobiele maternity units, waar je dus een echo onder meer in hebt. En dan rij je dus langs al die afgelegen plekken.
1: Mm-hmm.
8: Kan je zo'n 5000 moeders per jaar benaderen.
1: En dat kan je nu doen, want als je journalist bent, moet je in die zin, laten we zeggen, je bent nu geen journalist, dus je kan veel meer kant kiezen.
8: Ja.
1: En zeggen, ik ga hier geld voor inzamelen, wat je als journalist misschien minder makkelijk kan.
8: Ja.
1: Je schrijft wel, je schrijft nog boeken, je schrijft stukken. Vandaag een groot stuk in NRC. Ik lees even een stukje voor. Dan schrijf je, mijn hele carrière bestond eigenlijk uit beschouwen, observeren, duiden als journalist. Is het moeilijk, dat vraag ik nu even aan jou, is het moeilijk om als beschouwer, als duider over te gaan tot een actief iemand? Degene die jij nu bent geworden, is dat moeilijk?
8: Nou, wat het leukste ervan is je krijgt er gewoon heel veel mensen bij.
1: Ja?
8: Dus ik ben bijvoorbeeld met Sietske zijn we 4 dagen in het oosten. Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia. En dan ontmoeten we al die mensen voor wie jij al die spullen inzamelt. En dan geven we die bijvoorbeeld generatoren of zo. En dan kan je dus die gesprekken voeren. En daarna zit je weer samen in de auto naar de volgende. En als journalist was ik altijd heel erg op mezelf. En dat vond ik ook heel belangrijk, want ik wilde nergens bij horen. Ik heb ook nooit een open brief ondertekend en zo.
1: Mm-hmm.
8: En ik vind dus wat je er echt bij krijgt als je actief wordt, is die groep. En die groep, dat is ook heel leuk, bestaat uit heel verschillende mensen. Ik zit in Amsterdam zo in een bubbel van, zeg maar, mijn soort mensen.
1: Yeah.
8: En opeens heb ik te maken met strenge christenen die daar dingen gaan opbouwen, maar ook met hele andere mensen. Dat vind ik ook zo leuk. En volgens mij zoeken we in Nederland heel erg naar verbinding. Nou, bijvoorbeeld je inzetten voor Oekraïne, zal je heel snel ontdekken dat je onderdeel wordt van een grotere groep.
1: Want ik denk dat heel veel mensen die luisteren, die misschien ook hier in de Florin zitten, denken, ja, wat fantastisch dat je dat doet, maar zo dicht bij dood en ellende, dan word je zelf ook helemaal depressief en ellendig. Maar ik hoor jou eigenlijk bijna het omgekeerde zeggen.
8: Nou,
1: je krijgt verbinding daardoor.
8: Van de ene kant is het zo dat je, als je bij zo'n begrafenis bent, zo. Van de andere kant is het een beetje als iemand opzoeken van wie je houdt in het ziekenhuis die zeer ernstig ziek is. Daar zit je ook heel erg tegenop, maar zit je eenmaal bij die persoon in de kamer, dan is het eigenlijk helemaal goed.
1: Mm-hmm.
8: En dat is daarbij ook, je breekt door iets heen en daarna kun je het leven ook veel voller ervaren.
0: Herken jij dat? Want jij bent er ook veel. Het klinkt als heel zwaar, het front, de dood, verderf, begrafenis.
7: Wow. Het is soms wel zwaar, want kijk, we hebben bijvoorbeeld nu in samenwerkingsactie samen met Stichting Deal voor Ground Drones. Nou, die zijn heel belangrijk voor het bevoorraden van de posities, maar ook om gewonde soldaten te evacueren van die posities.
1: Mm-hmm.
7: Nou, daar hebben we al aardig wat van gegeven. En hebben ook al heel veel levens mee gered. Dat inderdaad gewonde soldaten daar weg werden gehaald, waar anders gewoon echt geen auto of zo kan komen. Dus dan hoor je die verhaal en denk je, oh fijn. Maar laatst was er bijvoorbeeld ook één, die was op onze Ground Drone, die wij hadden gegeven, een gewonde soldaat, geëvacueerd, geraakt door een FPV-drone, dood. En dat is dan op onze Ground Drone. En dan, dan moet je je overheen zetten. Want je weet, oké, we hebben al 20 gered en er gaat nu 1 dood. Die andere 20 waren niet in leven geweest. Maar net zo goed doet dat wel heel erg zeer.
1: Ja, dat snap ik. Sietske, jij zit volgens mij al meer dan 4 jaar ben je betrokken bij de...
7: Klopt.
1: Voor de mensen die misschien denken, ja, heeft ze een militaire achtergrond? Nee, je komt uit het, ik geloof dat je...
7: Peuterwerk.
1: Uit het peuterwerk in Friesland.
0: Dat is wel een goede voorbereiding op voor de meesten wel.
1: En wat jullie doen allemaal werk. Dat zijn allemaal burgerinitiatieven. Ja. We hebben het niet over militaire operaties, het zijn burgerinitiatieven. En hoe belangrijk is dat?
7: Ja, het leger in Oekraïne is voor de normale dagelijkse dingen. Dan heb je het over generatoren, powerstations, auto's, jammers, die de drones van de tegenstanders tegenhouden, detectoren. Maar ook reconnaissance drones, verkenningsdrones, zijn ze voor 30-50% afhankelijk
1: zoveel
7: van vrijwilligersorganisaties. Ja.
1: En dan hebben we het niet alleen over Nederlandse, maar dat is door heel Europa.
7: En ook Oekraïne zelf. Maar het leger zelf heeft zich geconcentreerd op de tanks en de raketten en weet ik wat, op het grote spul. En de consumentengoederen eigenlijk, die je in iedere winkel kunt kopen. Ja. Daarvan zeggen ze van, daar hebben we dan geen geld meer voor. Dat moet dus via fundraising moet dat worden.
1: Dat is ongelooflijk, zoveel. Ja. 50%.
7: Ja, en dat is dus ook, dat geeft ook meteen aan. Mensen kunnen denken van, maar maakt het wel wat uit als ik misschien één generator geef? Ja, dat maakt echt heel veel uit. Want die ene generator is nodig in een positie. En die positie, die heb je nodig, zodat daar niet een leegte ontstaat waar de Russen weer kunnen oprukken. Dus het maakt uit.
1: Jongens, ik hoor jou in verschillende podcasts. Je zit hier aan tafel omdat wij het een belangrijk onderwerp vinden. Hoe verklaar je dat veel mensen niet de urgentie voelen die jij voelt?
8: Omdat het helemaal niet leuk is. Weet je zit hier in Nederland in een soort consumptiehypnose. Waarbij je constant alleen maar wordt uitgenodigd na te denken over jezelf als een consumerend persoon.
1: Ja.
8: En opeens, dus je staat een beetje als een soort tweede generatie, derde generatie hobbydier met je bek in de trog op een kinderboerderij. En dan komt er iemand die zegt, er zijn niet alleen roofdieren, maar die komen ook nog eens op jou af.
0: En die gaan je opvreten?
8: Die gaan je opvreten, tenzij we nu wat doen. En waar heeft een Nederlander zonder migratieachtergrond ooit voorgedaan gekregen hoe je dan reageert? Want wij hebben al 80 jaar helemaal niet zo'n bedreiging gehad. Mm-hmm. En toen we hem in 1940 hadden, hebben we de Duitsers gewoon meteen doorgegeven, de Joden meegegeven en gewoon gewacht tot we werden bevrijd.
0: Weten onze leiders, onze politiek leiders, dat dit speelt? Want
8: totaal. En wat zo
0: ze
8: erg
0: weten
8: is,
0: dit.
8: Nou kijk, wat zo erg is, als ik ze aan ze vraag waarom kan ik die dingen zeggen, jij niet, zegt ze, op het moment dat ik bijvoorbeeld zeg dat er meer geld moet naar Defensie, dan zegt zo'n publieke omroeppresentator meteen, maar Henk en Ingrid, die denken gewoon, wat een gezeur. Er moet gewoon de eigen risico, dat mag er niet omhoog. En dan gaat zo'n presentator zich meteen in de positie manoeuvreren van een soort denkbeeldige PVV'er, de hele tijd die minister onderbreken, waardoor die dus niet gewoon rustig kan uitleggen wat er inmiddels echt duidelijk
0: maar
8: is
0: over de Russische intenties. Maar suggereer jij nou dat het niveau van de talkshows niet hoog genoeg is in Nederland? Is dat wat jij hier zegt?
8: Oh, wat heb ik nou? Ik heb mijn mond voorbij gepraat.
0: Wat zou er moeten gebeuren? Wat zou er kunnen gebeuren vanuit media, vanuit mensen zoals wij? Wat zou er kunnen gebeuren, moeten gebeuren?
8: Nou, iets wat ontzettend goed zou zijn, volgens mij als politieke partijen het internet zouden gebruiken om echt goed te informeren. Dus om niet mee te spelen in dat infantiele spelletje in Den Haag over wie haalt met zijn quote het nieuws. Maar dat je echt zegt van, wij gaan gewoon uitleggen hoe het volgens ons zit en waarom wij denken dat dit het beste beleid is. En dan ben je ook meteen de populisten kwijt, want die hebben dit helemaal niet. Die hebben geen wetenschappelijk bureau, die hebben geen idee, die hebben geen plan en die hebben geen talent. Maar dat valt niet op als het alleen maar zo'n soort idols sollicitatie is voor wie in de talkshow mag.
1: En Joris, en als mensen nu luisteren, ook mensen hier die in de Florin zitten, die denken, ik weet niet of ik onmiddellijk drones wil gaan brengen naar het front, maar wat kan je heel gemakkelijk
0: doen?
8: Ja, geld geven.
1: Ja,
8: ja.
1: Zo simpel is het.
8: Echt,
1: aan organisaties waar jullie ervoor inzetten.
8: Stichting Deal is echt fantastisch. En ik heb die mensen gezien met wie, je moet je voorstellen, Sietke werkt al 4 jaar met die mensen. Zit de helft van de tijd in Kiev. Ik heb afgelopen week een lezing gehouden over de herdenking. En dan heb ik heel veel gelezen over van die bescheiden vrouwen die op de achtergrond tijdens de Tweede Wereldoorlog alles regelden. Daarna hun mond hebben gehouden, waarna de mannen deden alsof zij het verzet leidden. En toen dacht ik, ken ik een vrouw waarvan ik eigenlijk denk, dat is echt die spijkerhard, super competent, niet van de wijs te brengen. Toen dacht ik, daar heb ik net 4 dagen mee in Oekraïne gereisd.
0: En de stichting heet?
7: Stichting Deal, VVO Deal heet de website. Dus VVO Deal met IE.
1: En dan kan je haar vinden en dan kan je doneren. En het kan natuurlijk ook bij Protect for Ukraine en ook bij Hope for Ukraine, bij al die organisaties. Ik wil je ongelooflijk bedanken. Joris Luijendijk, Sietske de Boer.
0: Dank je wel. Dank je wel. Sietske, Joris, door Marlon Pichet!

0: Marlo, ja. Marlo Pichel.
1: Welkom.
0: Hier moeten we niet te lang op dansen, Dolf. Wow, want ik kan geen woord meer uitbrengen.
1: Heerlijk. Marlon Pichel, nog vier liedjes zijn in deze Spijkers met Koppen. Ik krijg ondertussen van mijn einddirecteur een onwaarschijnlijk epistel wat ik niet kan lezen, want het is allemaal live.

Komt-ie. Whatever.

0: Ja, Marlon Pichel. Marlon, ik kom kort met je praten. Ik buig mij over een drumstel heen, want jij bent zingende... Ik dacht aan zingende drummers. Ik moest denken aan Lee Von Helm van de band en Lionel Richie, ooit van de Commodores. Zijn er veel meer zingende drummers überhaupt?
1: Buddy Miles, Jimi Hendrix, Don Henley Eagles...
0: Hoe lastig is het om te drummen en te zingen en zowel het ritme te zijn als de vocaal?
1: Voor mij is het, ja, ik heb nooit anders gedaan. Dus voor mij is het, ik vind het eigenlijk enger zonder drumstel dan met drumstel eigenlijk.
0: Verschuil jij je achter je drums?
1: Ik doe mijn best, maar het lukt niet echt.
0: Je hebt een heerlijke plaat gemaakt, die heet To The Movies. Dus, nou, je hebt er al liedjes van gespeeld, het is een heerlijke plaat. Wat is er magisch aan de movies?
1: Buiten dat een filmpje kijken is altijd lekker. Maar in dit geval is het album, is het concept Took You To The Movies. Dat het cinema, zeg maar, staat centraal als een plek waar van alles binnen op liefdesgebied kan gebeuren. Dus je kan er naartoe gaan, het kan daarna uitgaan. Het kan een romantische eerste date zijn. Er is eigenlijk zoveel, er valt zoveel te gebeuren eigenlijk omtrent het filmtheater.
0: Heb jij veel meegemaakt in de bioscoop? Wil je mij vertellen wat je hebt meegemaakt in de bioscoop?
1: Nee, ik ben een hele brave jongen. Maar het leek me dan leuk...
0: Ik zie de hele band nee schudden. Wat heb jij meegemaakt? Wat is er gebeurd in de bioscoop in het leven van de kleine Marlon?
1: Nee, het is echt, er valt echt reuze mee. Ja. Nee, ik heb alleen maar...
0: Je begint te blozen op de radio.
1: Ik hou wijzelijk mijn mond.
0: Later komt Danny Vera ook nog even langs, hè?
1: Ja, zeker. Danny en ik hebben een single gereleased. Danny is mijn platenbaas.
0: Nee!
1: Tegenwoordig we hebben...
0: Is Danny je platenbaas?
1: Danny is mijn platenbaas.
0: Dan ga je niks verdienen. Dames en heren, Marlon Pichel! Ja, toch?
2: Spijkers met koppen.
0: Jongens, heftige nieuwstijd. We zitten in een heftige nieuwstijd. Laatste tijd er lijken heftige zware nieuwsberichten in rap tempo op te volgen. Straat van Hormuz, heibranden, hanta-virussen. Elk journaal zit vol drama, soms een depressief van te worden, maar... Hoe ga je daar nou als mens goed mee om? Luisteraar van ons, die heeft de oplossing. We geven hem hier graag de kans om met u te delen, dames en heren, op zang en op gitaar. Ger.
3: Ja, dankjewel. Ik zit elke avond op de bank en kijk naar het wereldleed dat ik enkel kan verdragen als ik daarbij chippies eet. Het is daarom dat ik al jaren op de bank zit met zo'n lekker bakkie ringetjes van Nibbit. Ik zie mensen op een cruiseschip die om leven zijn ontvlucht. Nou komt de helft met spoed met Hanta of het norovirus terug. Ik zie een heel schip dat letterlijk in de shit zit en neem een lekker handje ringetjes van Nibbit. Ali B ging in beroep en moet de bak in voor 3 jaar. Ja, vingeren zonder het te vragen is toch ook wel een beetje raar. Het enige waar ik met mijn vingers in zit is een lekker bakkie ringetjes van Nibbit. Klimaatprotesters lijmen zich

het AD. En van een klein bericht kreeg ik spontaan een hartinfarct of twee. Want in de kantlijn stond de grootste ramp sinds COVID. Ze stoppen met de ringetjes van Nibbit.

0: Als je daar... Als je daar wokkels of hamkaas bij moet knagen...
1: Ja. Marcel Hartenveld. Spijkers en koppen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Andy, schuif aan. Altijd gezellig. Max, schuif aan. Hey, het moest... bam. Dat ging even een plug uit de gitaar. Het moest de kerst zijn op de grootste carrière-tafel van Henny van der Mos. Rivoli. Rivoli, attractiepark aan de Maas, Rotterdam. Na het ombouwen van een ziekenhuis, een watertoren en een ongebruikte kerncentrale. Kernwasser Wunderland. Ging Henny aan de slag met een voormalige Rotterdamse vuilverbrander. Enthousiasme geen gebrek. Maar de tal van andere oorzaken lukt het maar niet om het park te openen. Uiteindelijk werd het een groot drama. Hij staat aan de rand van de afgrond. Documentairemaker Max Ploeg volgde Henny anderhalf jaar lang voor de film Pretpark Henny. Beide heren zijn hier. En Willemijn stapt graag in de achtbaan van het leven met Henny van der Most.
2: Juist. Heren, goedemiddag. Hallo. Max, even begin ik bij jou. Wat wist jij van Henny van der Most voordat je begon met deze documentaire?
3: Nou, als kind ging ik wel veel naar Speelstad Oranje. Dat is een van zijn eerdere werken, zeg maar.
2: Dus, in Drenthe?
3: In Drenthe, in Oranje. Dus zo was ik wel bekend met zijn werk eigenlijk.
2: Ja, ook wat is het? Een pretpark?
3: Het is een oude aardappelmeelfabriek. Die is eigenlijk omgebouwd tot een gigantisch indoor speelparadijs. Dus je hebt een soort reuzenrad in een loods. En die is gemaakt uit botsautootjes, zeg maar. En dan, als je bovenin zit, dan kan je de hele loods zien, zeg maar. Dus,
2: en toen dacht je, als ik later groot ben, maak ik over deze meneer een documentaire.
3: Ja, toen nog niet, maar
2: Dat bleek dus uiteindelijk.
3: Ja, dat bleek.
2: Henny, was jij direct heel enthousiast toen Max aanklopte van ik wil een documentaire over je maken?
4: Ja, het klikte direct. We hadden gesprek en het klikte.
2: Ja?
4: Vooral omdat hij zei, ik ben in Oranje geweest. Ik denk, ja.
2: En dat ging dus allemaal over dit nieuwe... Ja, de film heet Pretpark Henny. Het pretpark in Rotterdam heeft inmiddels heel veel namen gehad. Wat was de laatste naam? Rivolino, geloof ik?
4: De laatste is Rivoli.
2: Rivoli. Ja, Rivoli. Ja. Even terug naar hoe het begon. Ik heb de documentaire gezien, de geweldige documentaire. Toen je de opname startte, Max, zag het er allemaal heel rooskleurig uit. Hè? We zien Henny, laten we zeggen, op heel authentieke wijze... met grote bouwplannen. Dan zie je jouzelf tekenen, je ziet zelf met T-Pex de ingang veranderen. Je bent echt iemand die overal bij betrokken is. Dat zag er volgens mij als filmmaker is dat fantastisch om allemaal te zien en te filmen.
3: Ja, het is fantastisch. Overal waar je kijkt is eigenlijk een mooi shot. Dus dat is gewoon heel leuk om te zien. En ze waren van alles aan het bouwen, dus een achtbaan hebben ze neergezet.
2: Want vertel even dat punt van Rotterdam. Wat zie je daar? Wat is hij aan het bouwen?
3: Nou ja, het is dus eigenlijk een oude afvalverbrandingscentrale.
2: Aan de Maas?
3: Aan de Maas, inderdaad. Dus je hebt een gigantisch uitzicht over de stad.
2: Ja.
3: En daar zijn dus allemaal attracties ingezet. Dus een reuzenrad, een achtbaan. Ja.
4: 20 attracties.
2: 20 attracties. Ja. En het mooie is natuurlijk dat je volgt hem dan. Dat hij doet ongeveer alles in zijn eentje. Dus het is een dankbaar object.
3: Ja, Henny houdt zich bezig met elk klein detail. Dus dat zie je ook in de film. Hij wil het liefst eigenlijk aanwijzen waar elk steentje moet liggen. En het toefje curry wat op de frikandel speciaal moet komen. Dat komt allemaal uit zijn hoofd, zeg maar.
2: En frikandel speciaal it is. Het moet namelijk een ronde frikandel zijn.
3: Ja.
2: En Henny, er zit een geweldig shot in dat jij... Want jij bemoeit je dus ook met de vorm van die frikandel die er verkocht moet worden.
3: Ja.
2: En dan zie je een mooi shot bij jou thuis met vrienden of ik weet niet wat het zijn, maar een heel clubje mensen. Gaan jullie die frikandel proeven?
3: Ja.
2: Dan krijgt iedereen zo'n mooi...
4: Dat was de normale frikandel.
2: Ja, precies.
4: Maar ik heb nu bedacht om een ronde frikandel en met erin uien en...
2: maar Henny, je bent een mega-ondernemer. Je hebt met weet ik veel hoeveel bouwprojecten op je naam staan. Dan ga je toch niet als zo'n man met de vorm van een frikandel bemoeien?
4: Dat is het belangrijkste. Het concept. Het concept.
2: Ja, maar daar heb jij toch je frikandellenmannetjes en vrouwtjes voor? Die dat voor je kunnen maken?
4: Ja, het wordt net wat ik zei. Ik heb dit weer bedacht van die frikandellen. En soms zijn er tientallen dingen. Ik loop vol van creativiteit.
2: Ik noem
4: een hamstermolen, ik bedacht.
2: Ja, een hamstermolen?
4: Een hamstermolen, heel groot wiel.
2: Ja.
1: Er komen die frikandellen uit.
4: En dan bedenk ik en dan, dan ga je ermee aan de slag. Er is een wiel, dan zit je in een autootje en je trekt aan het stuur en je gaat over de kop. En als je door je punt bent, dan vlieg je weer naar beneden toe. En dan ga je dat maken.
2: Heb je dat je hele leven gehad, dat je wakker wordt, je staat op en je kop zit vol met idiote gedachten?
4: Vol.
2: Ja,
4: kan ik wel zeggen.
2: Dat is ook je kracht.
4: Ja, en dat is het mooiste wat er is.
2: Ja, want ik zie jou ergens zeggen in de documentaire. Je zegt ergens in de documentaire, ik ben dyslectisch. Ik heb nog nooit in mijn leven een boek gelezen. Maar dit is wat jij kan. Ideeën bedenken en ze uitvoeren.
4: En uitvoeren. Dat is belangrijk. Heel veel mensen die praten wel, maar ik ben een man die bedenkt en uitvoert.
2: Ja, een beetje zoals Joris Luijendijk. Precies, die zat hier net. Maakt niet uit. Geen zin. De documentaire gaat over het proces van dat pretpark in Rotterdam. Dat heb je gekocht, dat terrein, in 2012 van de gemeente.
4: Ja.
2: Met het idee, nou, we zitten in een crisis. Meneer Most, kunt u ons alstublieft helpen? U heeft een mooi punt. Maak er iets moois van.
4: Ja.
2: Dan zie je door de jaren heen... elk jaar zou het afkomen en dan komt het niet af. Uiteindelijk zegt de gemeente... die erfpacht loopt af, sorry. En dan komt er uiteindelijk uit het verhaal naar buiten... dat jij kan geen investeerders meer vinden. Nee. Want mensen denken, ja, de groeten, ik ga niet meer investeren. Want... Dus ik vroeg me even af, is dat het punt dat de gemeente zegt... die erfpacht loopt af, sorry meneer Most... dan kan jij geen investeerders meer vinden, dan ligt het op zijn gat. Is dat wel uiteindelijk wat er fout is gegaan?
4: Nou, wat is volgens mij, halverwege, ze hebben me nooit gezegd... Henny, dan moet ik klaarwezen. Als ze gezegd hadden in 1920 moet ik klaarwezen... had ik 15 of 20 miljoen investeerd. Maar de gemeente kwam steeds bij mij op bezoek... en ik kwam met nieuwe ideeën en iedereen was enthousiast. 26 vergunningen heb ik gekregen. 26 stuks. Nou, dat is een hele romslomp. Vraag maar één huis aan, maar dan 26.
2: Ja.
4: Verschilt, hè? Het is niet zo dat één huis hetzelfde allemaal is. En de gemeente heeft mij nooit dat opgelegd. En één keer halverwege de rit zeggen ze... ja, Mors, als je dan niet open bent... dan gaan we de erfpacht niet verlengen. Ja, maar, en toen wou geen financier meer helpen.
5: Want zonder erfpacht heb je geen grond. Of dan kan je die grond niet gebruiken.
4: Dan kan je het niet gebruiken.
5: Waarom heeft Rotterdam dit gedaan?
4: Men ziet graag de linkse partijen, sorry wat ik zeg, maar die willen graag huizen. Ze zien de locatie.
5: Ze willen
4: nu.
5: U daar niet meer?
4: Nee.
5: Is dit een correcte samenvatting van de huidige situatie?
3: Ja, klopt.
5: Dat het linkse bewind in Rotterdam huizen wil.
2: Zou het ermee te maken hebben, Max, ook dat toen in 2012, toen jij die grond kon kopen...
4: Was crisis,
2: kon het voor een prikkie. Inmiddels ligt het op een waanzinnig punt in Rotterdam. Inmiddels is die grondprijs waanzinnig gestegen. En denkt de gemeente, we kunnen daar ook een fantastische woontoren neerzetten.
4: Ja, maar dan moeten ze bij me komen en zeggen... Henny, we veranderen.
2: Ja.
4: En je hebt nu, ik heb 60 miljoen investeerd... En als ik dan nog een keer 10 miljoen verliezen, dan zeg ik, oké, doe ik ook nog.
2: Ja.
4: En dat is nog zo 20. Maar ze zijn helemaal niet bij me geweest. Nee, ze hebben me helemaal weggepest naar de afgrond.
2: Ja.
4: En dat, ik vind het super erg wat er gebeurt.
2: Ja, dat snap ik. En dat zie ik ook in die film. Is hartstikke mooi gedraaid door Max. Rotterdam in de regen. Ja. En dan zie je jou ook zo in een van de attracties zitten met je kleinzoon.
4: Dit was mijn laatste project.
2: Ja, ik zag een eenzame man. Zag ik dat goed?
4: Nou ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben 76 en dat was mijn laatste project. Ik denk, ik maak hier het pareltje van Rotterdam van. Trots, want ik bedoel, geld interesseert me niet. Voor mij is geld een middel.
2: Hmm.
4: Ja, je moet niet denken dat ik voor geld doe, hoor. Ik bedoel, gewoon dat bouwen met hergebruik. Enorm veel hergebruik. Hmm. Dat kunt u ook zien in de film.
2: Maar het gaat er waarschijnlijk niet van komen. Waarschijnlijk wordt het park verkocht.
4: Het is verkocht.
2: Het is verkocht al.
4: De man heeft helemaal niet gezien, dat park. Dat vind ik het ergste. Die heeft helemaal niet gezien. Die koopt zo'n veiling, zo dat ding, ongeziens.
2: Maar was dit een beetje je laatste droomproject wat je wilde doen?
4: Ja, dit was mijn laatste droom. Ik ging wel door met nieuwe dingen, ben ik aan het ontwerpen.
2: Ja.
4: Zeg maar, met een mobiele parkeergarage ben ik mee bezig. Dus ik doe er buitenom ook nog wel wat.
5: Een mobiele parkeergarage?
4: Ja.
5: Dan kan je dus als je met de auto bent de parkeergarage gewoon meenemen?
4: Nee. Maar mobiel. Dus het garage is verplaatsbaar.
5: Dat is briljant.
4: Ja.
5: Die man heeft elke ochtend wordt die man wakker met een goede. Ik vind dit beter dan de frikandel. Mag ik het dan zo zeggen?
2: Max, wat maakt meneer Van der Mos zo mooi om te volgen? Om daar een documentaire over te maken?
3: Ja, nou, het is gewoon heel leuk om achter hem aan te lopen en te kijken wat hij allemaal doet. Want Henny heeft eigenlijk altijd weer een nieuw plan, altijd weer een nieuw idee, altijd weer.
2: Ben je een beetje van hem gaan houden?
3: Op een bepaalde manier wel. Ik ben wel echt op hem
2: gesteld
3: geraakt.
2: Kijk hem eens aan.
5: Wat gebeurt hier?
3: Het is wel zo. Ik ben echt gesteld op hem geraakt. En ook op het park. En die prachtige plek. Ja. En al die mensen die daar werken. Want hij heeft het met een heel team ook gedaan. Met allemaal mensen die daar echt met hart en ziel aan dat park werken.
4: Wat ik het mooiste van
2: Mark... Nee, wat ik nog even zat te denken ondertussen. Terwijl Max dit zo mooi zegt over jou. Je ziet in de film dat jij drie dochters hebt, maar geen zoons. Dat je dat eigenlijk een beetje jammer vindt. Zit daar toch een beetje een soort... Ja, misschien een beetje. Hè? Dat zoontje dat je...
4: Hele lieve jongen.
2: Dat is een hele lieve, Het is een hele lieve jongen die mooie films maakt.
4: Maar wat ik het mooiste vond van Max, van hij maakte een film. Ik hoefde nooit wat over te doen. Ik heb ook heel veel opnames gemaakt met televisie. Henny, moet je weer opnieuw doen. Henny, moet je weer opnieuw doen. Ik heb, toen we de deal maakten...
5: One take.
4: Ik zei, ik doe het. Bam. Ja. Bam.
5: Henny, one take dat van de bos. Dat is Henny.
4: En ik wil gewoon... Ja, Henny wezen. Ja.
2: Hij is te zien. Ik noem het even woensdag 13 mei, 8:30. Bij BNNVARA op NPO 2. Gaat dat zien, lieve mensen. De documentaire Pretpark Henny. Dankjewel. Henny van de bos, Max Ploeg.
6: Spijkers met koppen. Dit is NPO Radio 2.
7: Ster. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
16: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Het is een paar seconden voor 1:00. Dus zo direct nog een uur spijkers met koppen. Wij spreken over topsport. En dat je een topsalaris zou verdienen. David Attenborough 100 aan spreken wij over. En Marlon Pichel natuurlijk. En Danny Vera gaat dus ook nogal zingen. Dat soort dingen in spijkers met koppen. En dan ook nog Michel Koenen.
21: Het aantal jongeren met problematisch gedrag door invloeden van de manosfeer neemt toe. Op sociale media zien de jongens veel voorbeelden van macho en vrouwonvriendelijk gedrag. Onder meer van de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Dat zegt deze directeur van een zorginstelling waar jongeren worden behandeld.
22: Wat je ziet is dat er overtuigingen zijn over dat de man de baas is, over de vrouw, dat de man gerespecteerd moet worden. Dat ze aangeven dat het belangrijk is om status te hebben en macho gedrag te vertonen. Het is voor hun een manier om met het leven om te gaan. Het geeft hun houvast.
21: Behandelaars die maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen. Een groot dancefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De gemeente heeft een uur voor de start de vergunning voor een tent op het terrein ingetrokken, zegt de organisatie. Hij zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies en kunnen 20.000 mensen niet naar het festival. In Rusland wordt vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er was, vanwege de Russische invasie van Oekraïne, een uitgeklede militaire parade op het Rode Plein in Moskou. En president Poetin hield een toespraak. Hij zei onder meer dat zijn soldaten het in Oekraïne moesten opnemen tegen een agressieve macht van het hele NAVO-blok.
0: Слава вооруженным силам России! Hoera!
21: Volgens Poetin hebben de Russen in de Tweede Wereldoorlog de wereld gered. Dat terwijl het Rode Leger ook bestond uit onder meer Oekraïnse en Belarussische soldaten. En komend seizoen kunnen klanten van Ziggo live meekijken naar alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie, zonder dat daarvoor een extra pakket nodig is. Vanaf juli komen alle zenders van ESPN in de digitale tv-pakketten. En de prijs van een abonnement gaat wel iets omhoog met €2,50 per maand. Het weer, zon, maar op steeds meer plaatsen ook stapelwolken. Bij weinig wind is het 16 tot 22 graden. Bij de ANWB zit Dennis Mooij met behoorlijk wat files.
1: Ja, 100 kilometer staat er alles bij elkaar opgeteld in het land. Er staan vooral files in de regio Utrecht. Dat komt door weekendwerkzaamheden. Maar ik begin op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden heb je namelijk een klein kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt daar weer af. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen, een kwartier extra door de werkzaamheden. En dat geldt ook voor de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arco en Sliedrecht-West doe je er 20 minuten langer over. A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten ook 20 minuten extra. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens ook weer 20 minuten vertraging.
15: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
23: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
24: Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols.
23: Een korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
24: Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is.

0: Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
2: Greets. Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
10: Ik ben van school afgetrapt.
11: Hoe ga je ouders dit vertellen?
10: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
12: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
13: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
14: Ik doe toch mijn fucking best!
9: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
0: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: leven. In Sudan woedt nog altijd een alles verwoestende oorlog. En wie schrijft, die blijft de wijze 100-jarige David Attenborough. Dat allemaal zo meteen. Maar eerst, dames en heren, is hier Milo Pichel.
1: Spijkers met koppen.

0: That's what we want.
1: Marlon Pichel.
0: Marlon Pichel.
1: Oi. Ach,
0: ach, heerlijk. Doet me denken aan toen ik op rock'n'roll zat, toen ik 13 was.
1: Toen je op rock'n'roll zat. Zat jij op rock'n'roll?
0: Ik was het jongetje.
1: Oké, okay, ja. Tot zover, ja. Willemijn en Veenhoven. Ja. We gaan door met het programma.
0: Ik was heel groot en het meisjes waren heel klein en dan moest ik het jongetje spelen. Goed, nou, zover mijn...
1: Jij was heel groot?
0: Ik was heel groot. Ja, dat klinkt heel gek. Ja.
1: Nou, nee, net zoals ik zeg, ik was heel dik. Maar dat ben ik toch wel een goed verhaal.
0: Ik ben gestopt met groeien op mijn 12e.
1: Oké. Okay.
0: Oh, zielig.
1: Want mijn bijnaam op school was Dikke Leo.
0: Schrijft u mee, lieve mensen. Goed, nou, dit allemaal terzijde. Laten we het hebben over mensen naast ons, belangrijke mensen.
1: Graag, veel belangrijker.
0: Veel topsporters hebben hun prijzenkast vol hangen met bronzen, zilveren en gouden medailles. Wow. Maar zitten tegelijkertijd, dat is echt waar, met een lege spaarrekening. Uit onderzoek van vakbond NL Sporter en de atletencommissie blijkt namelijk dat een hoop topsporters kampen met financiële stress. En één slechte dag aan de startblokken kan gevolgen hebben voor je hele jaarinkomen. Tijd om het inkomen van topsporters anders te organiseren, vinden Josine Koning van de atletencommissie en Douwe de Vries van NL Sporter. En Dolf zit daar met ze te praten. En over hem geldt, als hij vandaag een slechte dag heeft, kan zijn jaarsalaris ietsje minder worden.
1: Fijn.
0: Juist.
1: Welkom. Topsporters hier aan tafel. Josine, keeper van NL Zelfstal.
2: Klopt.
1: En nog steeds still going strong.
2: Zeker weten.
1: En Douwe, ex-schaatser?
3: Ex-schaatser, ja.
1: Waarom ben je geen schaatser meer?
3: Ja, het is toch iets met leeftijd en ja, lastig.
1: Oké. Okay.
3: Ja, ik ben inmiddels 43, dus dan is het ja, op 37ste gestopt. Dus
1: maar werd
3: ik
1: je er afgereden door de jonge goden? Of?
3: Ja, zoiets.
1: Oké, okay, maar leuk dat je er bent. wij spreken over topsport in beide gevallen. Absoluut topsport. Wij spreken over medailles, over successen. Maar we spreken ook over geld. Hoe goed moet je zijn in Nederland in een sport om ervan te kunnen leven?
3: Ja, dat hangt heel erg af natuurlijk welke sport je doet. Er zijn enkele sporten die we allemaal kennen en die veel op tv komen waar je goed kan verdienen. Wielrennen, schaatsen, onder andere ook.
1: En voetbal, dat en zijn voetbal wel de drie sporten waar het kan.
3: Maar er zijn ook heel veel sporten die vooral vierjaarlijks terugkomen tijdens de Olympische Spelen. Ja, en dat zijn toch sporten die wat minder commercieel zijn. En daar kun je een stuk minder ook aan verdienen.
1: Dan kun je ondersteund worden als topsporter door NOC-NSF of indirect. Dan heb je een zogenaamde A-status. Dan heb je een inkomen.
3: Ja, klopt. Je hebt een stipendium. Dus eigenlijk iets anders dan een inkomen. Waardoor die atleten in ieder geval genoeg kunnen verdienen, zodat ze hun focus kunnen houden op hun sportcarrière.
1: Ja?
3: Maar het is zeker geen vetpot. En daarom hebben we dit onderzoek ook gedaan. Om het ook eens even aan iedereen te laten zien. Dat die atleten die ook Olympisch kampioen worden, die we allemaal op tv zien. Dan denken we allemaal van, nou, die verdienen net zoveel als een voetballer.
1: Maar die lopen binnen.
3: Die lopen binnen.
1: Geen sprake van.
3: Eén
1: ding nog over die A-status. Die heb je omdat je zo goed presteert. Die kan je dus ook zomaar kwijtraken als je niet goed presteert.
3: Exact. Zoals het nu voorstaat, is er één moment per seizoen. Dat is vaak een WK. En ja, de beste 8 van de wereld moet je zijn om een A-status te krijgen. De beste 5 van een EK. Als je een slechte dag hebt, je kan bijvoorbeeld het hele seizoen alle wereldbekers winnen. Maar als je tijdens het WK 9e wordt omdat je een slechte dag hebt, dan heb je geen
1: inkomsten meer. Ben je A-status kwijt? En dan ga je naar een soort van onkostenvergoeding, et cetera. Als we praten over hockey, is daar voldoende geld in? Hebben jullie het goed genoeg als absolute tophockeyers?
2: Ja, zeker. In de hockeysport, we zijn natuurlijk al historisch gezien zijn we super succesvol. In de hockey gaat het niet over of je wel of niet de voorwaarden haalt voor een A-status. Natuurlijk wel of je de selectie haalt of niet.
1: Ja.
2: De beperkingen die wij in de hockeysport vooral voelen is de bijverdienstgrens die ook bij die toelage hoort. Dus je krijgt, nou, wat ik al zei, een toelage. Die is afhankelijk van de prestatie. Mocht je zelf een financiële buffer willen opbouwen of je willen voorbereiden op de toekomst, dan kan dat eigenlijk heel beperkt. Want alles wat je er extra bij verdient, moet je ook weer inleveren.
1: Aan de ene kant, als topsporter train je 10, soms 12 keer per week om dat niveau te halen. Dan praten we over alle sporten waarin wij topsport herkennen. Jij zegt, er zijn ook mensen die werken daar wat bij. Al was het maar, omdat je op een bepaald moment 6, 7, 28 bent of een nog oudere schaatser. Dan wil je ook, zo zeggen, aan het werk kunnen en een carrière hebben.
2: Ja, zeker weten. Er zit een aspect in van je willen voorbereiden op de toekomst. Uit onze enquête is ook gebleken dat een heel groot gedeelte van de topsporters maximaal 3 maanden vooruit kan als ze stoppen met topsport. Als ze dat al willen. Er zijn ook wel sporters die duidelijk hebben aangegeven, als ik mijn prestatie niet behaal en de A-status valt weg, ja, dan houdt voor mij gewoon mijn carrière op. En dan moet ik iets anders gaan zoeken, want ik hou het dan niet vol.
1: Er is geen buffer. Je hebt op dat moment eventueel inkomen. Dat kan wegvallen door die A-status.
2: Ja.
1: enquête gehouden, breed, allerlei sporters. Wat voor dingen kreeg je te horen? Wat voor dingen zeiden mensen tegen jullie?
3: Wat Justine ook zegt, dat het zo schrijnend is dat er een heel grote groep van die atleten totaal geen reserves heeft. Dus als ze eigenlijk, ze kunnen soms ook met bepaalde contracten gewoon volgende week ontslagen worden. Je hebt daar ook geen rechten om dan te zeggen van ja, maar dat kan helemaal niet. En die belanden eigenlijk meteen in een situatie dat ze meteen moeten kiezen van, kan ik het überhaupt nog wel bolwerken? Dus moet ik eigenlijk per direct gaan stoppen met mijn sport en meteen weer werk gaan zoeken? En dat is iets. Je wil die atleten wel een stukje zekere continuïteit geven, dat ze ook meerdere jaren kunnen investeren in die sport. Want wij als Nederland zijnde vinden dat gewoon heel belangrijk, dat wij ook internationaal gewoon, ook op die sporten die zich commercieel wat minder goed kunnen laten betalen, dat we ook daar presteren, zodat we.
0: Maar even advocaat van de duivel. Je kan ook zeggen, op deze manier komen echt alleen de diehards, die knijter gemotiveerd zijn en goed zijn, komen bovendrijven. Want de rest haakt gewoon af. Die denkt, ja, dan verdien ik er geen
1: Dus het systeem is hard, maar het is wel een goed systeem.
0: Ja, je zou kunnen denken, dan komen echt alleen de mensen die echt willen en het echt kunnen, die komen bovendrijven.
2: Ja, wij denken daar dus wel anders over.
1: Heel goed.
2: Wij denken dat je juist, als je de breedte versterkt, kun je dus ook meer topsporters een kans geven.
0: Mm-hmm.
2: En wij geloven er wel in dat als we meer in de breedte kunnen investeren, iedereen die zekerheid kunnen bieden, dat er dus ook minder sporters van tevoren al afhaken.
0: En dat er meer mensen de top halen ook.
2: Dat denken wij wel.
1: Stel, je bent een jaar of 19 en heel getalenteerd in een sport. Je zou die A-status hebben, dan praten we over iets van €1300 in de maand. Daar moet je het allemaal van doen. Als je die A-status kwijt bent, ga je naar €300 en dan is dat wat het is. Dus dan kan je je voorstellen dat je, als je een talent bent, dat de kans bestaat dat je het helemaal niet redt. Omdat je het gewoon financieel niet redt.
2: Ja, en je moet je eigenlijk voorstellen, ik had hier een leuke analogie voor bedacht. Stel, jullie maken hier een fantastische show, maar het valt niet.
1: Sorry,
0: stel.
2: Het is hypothetisch gezien.
1: Hypothetisch maken wij een fantastische show.
2: Ja, jullie maken een fantastische show, maar het kan ook een keertje verkeerd vallen en het publiek lacht niet. Dan valt jullie toelage helemaal weg.
1: Vorige week was een hele matige aflevering.
2: Ja, ik heb het gehoord.
1: Maar wat jij zegt is, je hebt allemaal een slechte dag. Ook als sporter kan je een slechte dag hebben. Ja. Dat kan voldoende zijn om in één keer.
2: En sterker nog, het gevolg is, jullie toelage vervalt, maar jullie moeten de rest van het jaar wel hetzelfde werk blijven leveren, willen jullie ooit weer betaald worden.
0: Jezus.
1: Hoor je wat hier gebeurt? Ja. Dit is oneerlijk. Wij praten over sport omdat we sport mooi vinden. Zowel degene die het doet als ernaar kijken. We zien de prestaties. We zien de koning hossen met hockeydames omdat ze weer een gouden medaille winnen. Allemaal prachtig. Wat moet er veranderen? Want wij zijn gek op sport. Wij moeten bij de top 8 landen van de wereld horen, et cetera. Wat moet er veranderen?
3: Dat stukje inkomstenvoorziening moet gaan veranderen. En we zijn heel blij dat de NOC dit ook ziet. Die gaan uiteindelijk hierover. En die hebben nu een voorstel ook richting de regering gestuurd, waarin ze heel veel dingen al aan het aanpassen. Al hebben aangepast, zoals die bijverdieningsregeling gaat eraf. Er komt wat meer een niet zo'n keiharde deadline van 8 of niet. Er is iets meer een spectrum in aangebracht. Nou, dat hele voorstel ligt er. Sterker nog, er is ook al meer vanuit de regering al een toezegging om 5 miljoen extra in sport te steken. Alleen die allocering daarvan zit nu op een ander iets waar wij het graag op willen zien. En de NOC ook.
1: Wat wil je? Hoe zou het moeten?
3: Wij zouden eigenlijk 10 miljoen extra willen. En die 10 miljoen is er al, maar die zit in een ander gedeelte van topsporten. Die willen we dat die in die inkomstenvoorziening gaat voor die topsporters. Zodat we een veel grotere groep atleten, en het gaat echt niet over, we willen dat iedereen echt tonnen gaat verdienen. Dat is dit zeker niet. Maar we willen wel dat die sporters gewoon beter betaald krijgen eigenlijk voor het werk en de inzet die ze
1: Want
3: tonen.
1: Want het is werk. En het kan zijn dat je van je 20ste tot je 30ste, 35ste alles daarin insteekt en daarnaast, zoals ze tegen jullie zeiden in de enquête, met een lege spaarrekening en dan moet je beginnen aan je leven, zou ik zeggen.
3: Exact, ja. En tot nu toe hebben die atleten ook geen pensioen opgebouwd. Dus ja,
1: heb jij pensioen opgebouwd gezien?
2: Ik heb zelf heel goed mijn centjes gespaard en dat in een pensioenpotje gestopt. Maar dat
1: omdat
2: heb
1: jij slim genoeg bent om wat je wel verdiend
2: omdat
1: hebt.
2: Omdat ik het helemaal zelf heb kunnen doen. Ja, en omdat hockey een wat beter verdienende sport is dan misschien andere individuele sporten of de kleinere sporters.
0: Zou het zo kunnen zijn dat we nu een minister-president hebben die nogal innig omgaat met een hockeyer? Dat misschien het topsportklimaat beter wordt?
2: Ik heb goede hoop. Dat
1: zou jij
2: dat
1: willen dat
2: kunnen,
1: Jette een relatie begint met een marathonschaatser? Dat is eigenlijk wat de vraag is. Ja, weet jij iemand?
3: Ik ga even de lijst door. Ja.
1: Sport is prachtig, dat wat ik zei. De prestaties zijn prachtig. En het is niet meer dan redelijk dat wij dat ook ondersteunen. Dat is wat er gezegd wordt, denk ik.
2: Ja, dat lijkt mij wel. En we hadden het achter de schermen ook over. Dat het is natuurlijk eigenlijk een heel raar idee dat iedereen die achter de sporters hard aan het werk zijn, die vallen allemaal onder een cao. Sport, die hebben heel veel zekerheid.
1: En de sporters zelf niet.
2: En de sporters zelf die de prestatie leveren, waar iedereen voor staat te juichen, die heeft dat niet.
1: Eén ding nog, wat komt er eerder? Deze regeling die jullie willen of een Elfstedentocht?
3: Ik hoop deze regeling, ja, maar deze ook regeling. De Elfstedentocht.
1: En Elfstedentocht ook. Dankjewel, Jochie de Koning. Daar is
4: dankjewel. Spijkers met koppen. Ja.
1: Dankjewel, dankjewel. En succes. Deze week. Het is komen en gaan van sterren, topatleten en aanverwanten. Deze week groot nieuws. Deze week groot nieuws. Ik zet een dubbele punt. Ali B. Ali B. heeft in hoge beroep een gevangenisstraf van 3 jaar opgelegd gekregen. En wij hebben, dat vind ik echt wel heel speciaal. Wij hebben een fan van Ali uitgenodigd en wil graag een brief voor Ali voorlezen. Hier is René.
5: Ik heb een brief geschreven voor Ali. Oh, gaan we dit doen? Oké. Hey Ali, hier een brief van mij. Je weet wel wie ik ben. René uit Os. Vanaf je allereerste optreden je grootste fan. Je hebt me een paar jaar geleden teruggevolgd op Instagram. Praktisch intiem, omdat ik jou al zo lang ken. Sinds Bevrijdingsfestival Den Bosch 2005. Het was deze week 5 mei. Er kwam een herinnering op Facebook voorbij. De voorste rij, weet je nog? Je zwaaide naar mij. Je had 2 weken later nog een foto geliked. Je was mijn voorbeeld, Ali. Mijn grootste idool.

0: drie jaar zitten. Vier volgeklade muren om je zinnen aan te spitten. In je cel moederziel alleen en motherless. Lelystand prison rap, dat klinkt niet zo Johnny Cash. Neem verantwoordelijkheid terwijl je straf wegtikt. Niet alleen voor die vrouwen, Ali, maar ook voor jongens zoals jij en ik.
1: Dames en heren, nog twee dames. Mannen ambitieus.

0: Ja, wat lekker toch. Madelon Pichel. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Nog één liedje van hem. Nog één liedje van Marlon in deze Spijkers met Koppen. En volgende week in dit theater Merel. En Merel heeft een hartstikke fijne plaat uit. Met een fijne sound. Dus volgende week Merel in dit theater Spijkers met Koppen. Maar dan nog één liedje van Marlon. Maar dan, want dat zijn de overgangen van Spijkers met Koppen. Honderdduizenden doden. Overvolle vluchtelingenkampen, steden in puin. Bloedige oorlog in Soedan sleept zich nog altijd voort. Door de platgebombardeerde ziekenhuizen, tekort aan personeel en medische middelen is de toegang tot hulpverlening heel erg beperkt. Hulporganisaties spreken van de grootste humanitaire crisis ter wereld en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Philippe van Braak, projectcoördinator voor Artsen zonder Grenzen, is net terug uit Soedan en zag de situatie van dichtbij.
1: Juist, Philippe, ja. Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De grootste humanitaire crisis ter wereld, zegt Dolf net. Dat is me nogal wat. Hoe zou jij het leven van de Soedanezen op dit moment beschrijven?
2: Nou, ik denk dat we hebben nu 3 jaar oorlog gehad en we gaan het 4e jaar in. En dat hopeloosheid. Als ik met mensen praat daar in Niala, waar ik was in de stad, dan is het echt, wat Dolf ook zei, waar het einde is niet in zicht en waar gaat het eindigen. En dan moet je het hebben over hele basale dingen. Mm-hmm. Onderwijs. Mijn kinderen moeten weer een keer naar school.
1: Ja.
2: Wanneer gaan die scholen weer beginnen? Of ik ben arts, ik wil me specialiseren. Ik heb mijn co-schappen gedaan, ik heb mijn house officership gedaan. Ik kan bijna kinderarts worden, maar dat examen dat is nu in Khartoum, maar dat is achter de frontlinie. Ik kan daar niet heen. Hoe word ik kinderarts?
1: Ja.
2: En dus al die processen staan stil.
1: Het hele leven ligt stil eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar wat je net beschrijft, dat is natuurlijk, als je die arts bent, is dat ongelooflijk vervelend. Tegelijkertijd denk ik dan als argeloze buitenstaander, denk ik, oké, maar je gaat niet bijna dood.
2: Gaat niet bijna dood.
1: Nee.
2: Helaas hebben we de afgelopen 3 jaar gezien dat heel veel mensen hebben moeten vluchten om die dood te vermijden. Dus dan heb je je hele leven, je hebt ergens voor gewerkt, je hebt een huis opgebouwd. Dan moet je achterlaten en dan moet je overnieuw beginnen.
1: Ja.
2: En helaas zien we dat er ook wel mensen nog steeds, hè, ook op zijn de frontlinie iets wat verder weg dan de plek waar ik heb gewerkt.
1: Mm-hmm.
2: Dat er nog steeds mensen doodgaan van zaken die gewoon niet nodig zijn.
1: Zoals?
2: Mazelen, een hele simpele kinderziekte.
1: Ja.
2: Kunnen we voorkomen met een simpel vaccin. Vaccin is er al 3 jaar niet, wordt niet gevaccineerd, dus kindjes worden ziek.
1: Ja.
2: Dan de kindjes die moeten naar het ziekenhuis. Er zijn maar heel weinig ziekenhuizen nog functioneel. En dus dan komt de dood opeens heel dichtbij voor iets wat echt helemaal niet nodig is.
1: Ja, want Dolf sprak over honderdduizenden doden. We lezen er niet hier over elke dag in de krant. We lezen natuurlijk veel over Gaza, we lezen veel over Oekraïne. Maar als je het hebt over honderdduizenden doden, dat betekent dat je allemaal mensen moet hebben gesproken die familie zijn verloren, die kennissen, die vrienden zijn verloren.
2: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die wel, als je zo'n verhaal begint en als je het hebt over, en dat zijn hele heftige verhalen, hè, dus het begin niet zomaar. Want met iedereen wat je zegt, die heeft even moeten vluchten. En op sommige mensen in een vluchtelingenkamp die we spreken, die tocht is voor die waren met een groep van 10 en er zijn een aantal mensen niet aangekomen.
1: Ja.
2: En dan iedereen heeft wel een verhaal van vrienden of familie of kennissen of iemand die de dood gevonden heeft.
1: En daar. Mensen zijn niet aangekomen omdat ze onderweg zijn vermoord of omdat ze zijn gestorven van de honger? Of
2: ziek worden en geen behandeling krijgen. Toen de gevechten hevig waren, dan wordt er lukraak gebombardeerd.
1: Mm-hmm.
2: Door allebei de kanten. En soms ook op en dat maakt voor ons waar we nu ook werken, dat is nog steeds de realiteit van de dag.
1: Yeah.
2: Waar ben je veilig? Bijvoorbeeld een ziekenhuis zou veilig moeten zijn. Een ziekenhuis zou niet moeten worden gebombardeerd. En toch zagen we, gelukkig niet in het ziekenhuis waar ik gewerkt heb, maar ik heb er heel veel zorgen over gemaakt dat ziekenhuizen worden geraakt, doelbewust worden geraakt.
1: Nou ja, wat jij zegt, want het is dus van 2 partijen, de militairen en de RSF.
2: Ja.
1: Nou ja, daar kunnen we een heel boom over opzetten, maar dat zijn de 2 strijdende partijen. Die zijn alle 2 schuldig aan de meest afschuwelijke dingen. Jij zegt, er wordt lukraak gebombardeerd. Dan ben je je leven niet zeker als bewoner, maar ook niet als hulpverlener daar.
2: En als projectcoördinator ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn team. Dus
1: ja. Ik heb
2: wat grijze haar in mijn baard gekregen ondertussen daarvan.
1: Maar hoe zorg je dat je je mensen veilig houdt? Als je niet weet wat er gaat gebeuren?
2: En dat is continu afweging maken van, kunnen we hier veilig werken? Wat zijn de risico's? En ook zorgen dat die plekken dus echt zo veilig mogelijk zijn. Dus het gesprek met de RSF-militairen ook aangaan en zeggen van het ziekenhuis, alsjeblieft, we kunnen jullie behandelen. Jullie mogen komen, maar laat jullie militairen je auto's, je
1: dus
2: wapens,
1: je gaat in
2: alles
1: gesprek met de vijand van, mogen we alsjeblieft, alsjeblieft valt dat ziekenhuis niet aan eigenlijk?
2: Ik vind vijand, kijk, waar 2 strijden hebben 2 schuld. En ik denk zeker Soedan.
1: In dit geval, ja.
2: Voor mij hebben ze allebei geen gelijk. En volgens mij, als je het aan de burgers vraagt, ook niet, hè. Als je aan de burgers vraagt, zeggen ze, laten we alsjeblieft eerst stoppen.
1: Ja.
2: Laten we dan gaan praten en laten we dan kijken wie er misschien ooit gelijk heeft gehad.
0: Op en dit hoe, moment, sorry, hoe frustrerend, ja, confronterend is het dat het niet alleen die 2 partijen zijn, maar dat er andere landen betrokken zijn.
2: Ja.
0: De Verenigde Arabische Emiraten zijn zeer nauw betrokken bij de rebellen.
3: Een aantal andere landen is zeer nauw betrokken bij het Soedanese leger. Dus feitelijk is daar ook een soort oorlog gaande die eigenlijk tussen andere partijen... Hoe moeilijk is dat om je te realiseren?
2: En dat is ontzettend moeilijk en frustrerend. En ik maakte er soms grappen over met de ziekenhuisdirecteur. We hoorden de vliegtuigen landen met de nieuwste drones, de nieuwste wapens. Mm-hmm. En dan zeiden we, wat nou als daar een CT-scanner in had gezeten? Want die CT-scanner was kapot gegaan. Wat nou als we niet die drone hadden gekocht, maar we hadden geïnvesteerd in een röntgenapparaat? En dan hadden we er zo het ziekenhuis weer kunnen opbouwen. En dat zijn dan... Je moet wel grappen maken om door de situatie heen te komen.
1: En wat is dan de grap? Ik snap hem niet.
2: Nou, dat er een keer een vliegtuig zou landen met een CT-scanner. Dat we daarvan hoopten of droomden.
1: Ja.
2: Terwijl de harde realiteit is, er zitten gewoon miljoenen aan miljoenen aan miljoenen dollars aan de nieuwste technologie van wapens, aan drones, aan weet ik veel wat allemaal in. En dat is een hele...
1: Er verdienen mensen geld met de wapenhandel, bedoel je?
2: Wat Dolf zegt.
1: Wereldwijd, ja.
3: En zo'n land ondersteunt dus, om wat voor reden dan ook, de zogenaamde rebellen. Dus Verenigde Arabische Emiraten is een van de rijkste landen van de wereld. Die ondersteunen de rebellen om oorlog te voeren in Soedan. Waarom, weten wij niet, maar dat is wel wat er gebeurt. Ja. En die sturen geen CT-scans, maar die sturen wel fucking drones. Dat is
2: en de burgers zitten daar gewoon keihard tussen. Ja. En de burgers die zijn er de dupe van. Die kunnen niet meer naar het ziekenhuis, die kunnen niet die behandeling krijgen. Het onderwijs is stopgezet. En dat maakt het zo grim. Waar is het einde? Want andere mensen die laten doorgaan.
1: Ik wil even iets eruit lichten van wat jij hebt meegemaakt daar. Het aantal kindsoldaten dat meevecht. Ja. Dat zijn jongens van soms 12, 13 jaar. Die worden ingezet in de verschillende gewapende groepen. Die jongens worden vaak via TikTok geronseld. Ja. Jij besloot een keer in gesprek te gaan met een aantal van deze jongens. Wat zijn dat voor jongens? Wie zie je dan voor je?
2: Het was, als projectcoördinator moet ik zorgen dat mijn teams veilig door de stad heen kunnen rijden. En een van de straten die we vaak gebruikten, zagen we een toename aan ex- of actieve kindsoldaten. En dus dan ga je dat gesprek aan om te zorgen dat we er veilig doorheen kunnen rijden. Het is een heel simpel gesprek. Dan zeg ik, hey, ik ben Philippe, ik werk voor Artsen zonder Grenzen. Dit doen we. En hoe heet jij? En binnen een munt van tijd was het van 5 naar 15 naar 50 van die jongeren om er heen.
1: Ja.
2: En het was een heel ook wel een beetje een... Op een gegeven moment zag ik mezelf er zo staan met jochies. Die wilden het eigenlijk ook niet, volgens mij. Maar tegelijkertijd, en dan zie je aan het gedrag... Hè, dat mensen echt opeens heel opdringerig werden of heel actief werden. Of de ogen, je ziet gewoon dat die kindjes kapot zijn van binnen. En dat maakt het wel heel erg... Dan komt het heel dichtbij. En ik denk dat ze lieten dan hun verwondingen zien... en ze gingen een beetje praten over waar ze vandaan kwamen. Diep van binnen, denk ik, die hebben dit ook niet gewild. En die hebben gewoon een normaal leven met naar school gaan en met voetballen. En met...
1: Zijn ze gedrogeerd? Kan je dat zien?
2: Gedeeltelijk. Ja, gedeeltelijk.
1: En ze lopen daar met grote mitrailleurs, wat moet ik me voorstellen? Bewapend?
2: Wapens, soms niet allemaal. Dus ze proberen wel de stad wat onder controle te houden. Dus dat gelukkig maakt het iets veiliger dat er iets minder wapens zijn. Maar ze hebben allemaal wel een eigen mes bij zich. Of een aantal hebben.
1: 12, 13 jaar, hè, zijn ze?
2: Jonge jongens.
3: En hoe hou jij dat vol? Want we spreken ook als met collega's van je, andere mensen die in de hulpverlening zitten. Hoe hou jij dat vol om in die situatie te zijn en wel te doen wat Artsen zonder Grenzen doet, maar ondertussen al deze dingen meemaken?
2: Het is ergens, en dit zijn natuurlijk de wat negatieve kanten. Ik maak ook hele mooie dingen mee. En dus ik denk een verhaal van een jochie die had mazelen. En die laten we dan in het ziekenhuis binnenkomen. En die moeder ging uitleggen van ja, ik wist wel dat ik naar het ziekenhuis moet, maar ik heb geen geld voor de medicijnen. En dan zie je dus wat je activiteiten doet, dat je de medicijnen gratis kan geven. Dat is één. Maar ook, ik mag op hele bijzondere gebieden. De reis van Tjaad naar Niala die we maken, dat is een uurtje of 8 tot 10 in de auto.
1: Ja.
2: Dat is een hele mooie reis. Je rijdt door heel mooi landschap. En ik denk niet dat iemand in deze kamer dat ooit heeft gedaan of gaat doen.
1: Mooi dat je daar dan nog oog voor hebt, ook.
2: Dat moet wel, denk ik.
1: Ja,
2: en dat zijn wel... Ik heb het voorrecht om voor mijn werk door daarvoor... maar ook in andere gebieden waar ik geweest ben... om de wereld te zien die niet heel veel mensen first-hand kunnen zien.
1: Even tot slot. Er wordt wel gepraat over Soedan als de vergeten oorlog. Is het een vergeten oorlog of is het een genegeerde oorlog?
2: Ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Hè. Genegeerd, vergeten. Ik denk, waarom zeggen we dat? Eén, er wordt heel weinig gedaan aan sancties voor de landen die de oorlog door laten gaan.
1: Mm-hmm.
2: Twee, als het gaat om hulpverlening, die is er gewoon te weinig. Dus er is te weinig support voor hele basale dingen als gezondheidszorg, water.
1: Maar vindt de wereld het gewoon niet interessant? Wat is jouw verklaring?
2: Ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen. Want ik zie die resultaten met mijn eigen ogen. En ik zit hier ook om erover te praten. En dat heb ik ook aan de collega's en de vrienden die ik erachter laat gezegd heb. Hè. Die zeggen ook van laat de wereld weten wat hier gebeurt. En dan kan het misschien stoppen.
1: Ja.
2: En we zijn nu 3 jaar bezig, gaan het vierde jaar in. En het gaat de drones komen nog steeds binnen. En dus maar het is een vraag denk ik voor de wereld die ik heel moeilijk kan beantwoorden. Want er is zoveel nodig hoe kan dit genegeerd worden? Ja. Dat is een hele goede vraag.
1: En daarom is het heel goed dat jij hier bent. En dat jij als projectcoördinator van Artsen zonder Grenzen vertelt wat daar gebeurt. En over je ervaringen vertelt. En ook nog en passant even vertelt dat het ook nog eens een heel mooi land is.
2: Ja. En het is ook een mooi beroep.
1: Ja. En een mooi beroep. Dankjewel. Fijn dat je hier was.
2: Dankjewel.
1: Felix van der Raad. Dankjewel.
3: Ja. Dankjewel. Artsen zonder Grenzen. Marlon, ik zie dat jouw platenbaas is aangeschoven.
4: Ja, gezellig hè zo.
3: Gezellig hè? Oké, ik loop heel even naar Danny, die ondertussen zijn gitaar stemmen mag helemaal niet doorheen praten.
4: Zal ik even er doorheen te stemmen?
3: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Jij mag altijd om mij heen stemmen. Jij bent onder meer de platenbaas van deze man naast ons. Wat is het in Marlon wat jou raakt? Ik zag je net genieten bij Tja Tja Tja. Wat is het dat jou raakt bij hem?
4: Nou, dat hebben de mensen toch kunnen horen. Dat is fijn. Het is een jongen, die is gewoon hartstikke jong. Hij is 32. Hij ziet er wel uit als 65, maar hij is 32.
3: En jij bent 17.
4: Ja, en ik voel me nog 39. Dat zeg ik, ik voel me 32. Nee, deze jongen, hij drumt. Hij gaat nu weer piano spelen. Ik zag hem een tijdje terug bij Birgit Lewis een gitaarsolo doen. Het is een ongelooflijk muzikale jongen. Ook een hele fijne jongen. Daarnaast maakt hij ook nog mooie liedjes. Dus ik vind het gewoon jammer dat... tegenwoordig is het allemaal een beetje veel van hetzelfde, vind ik. En het genre wat hij maakt, hoor ik weinig. En ik zit nu eenmaal in een positie... doordat ik ook een hitje heb gehad... dat ik andere mensen ook naar voren kan trappen.
3: En mooi is dat.
4: Ja.
3: Dat is de muziek. The Man Got Soul. Dames en heren, Marlon Pichel en Danny Verra.
4: Ja, nagedacht. Kijk of die galm er nog op zit. Ja, maar...

0: Jenny Vera, Marlon Pichel. Dankjewel. Mooi. Heer, dank u wel. Dat was Marlon. Marlon speelt de hele zomer nog. Hij speelt het voorprogramma van Danny. En hij speelt festivals en dingen. En in het najaar speelt hij door. Ga dat zien. Naast mijn man die je ook moet gaan zien. En dat kun je niet doen, want hij zit naast mij. En dat zei ik zojuist. Teun van Delft.
1: Ja, lieve mensen. Deze week concludeerde het CPB dat de vermogensverschillen tussen rijk en arm in Nederland verder toenemen. En kijk, de herverdeling van welvaart is een punt van discussie. Niet alleen in de samenleving, ook binnen mijn relatie. Ik had laatst een discussie met mijn vriendin omdat, kijk, we liepen. Samen liepen we bij een winkelcentrum. Liepen het winkelcentrum in en voor de ingang stond een dakloze man. En die vroeg mensen om een euro. En dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Alleen dan zijn er zijn types, zoals mijn vriendin, die hebben geld zat. Maar die zeggen dan tegen zo'n dakloze man of vrouw in hun gezicht, dan zeggen ze van, nou, ik ga je geen euro geven, maar ik kan wel iets gezonds voor je meenemen. Dat soort filantropen. Ik heb daar zoveel moeite mee. Omdat ten eerste, waar haal je de arrogantie vandaan om te concluderen dat jij beter met geld om kunt gaan dan die gast? En er zijn aanwijzingen. Die zie ik ook. Maar twee, het is geen antwoord op de best wel concrete vraag. Heb je een euro? Dat is, en dan zeggen, ja, ik kan iets gezonds voor je meenemen. Dat is alsof je aan je vriendin vraagt van, hé, lieverd, zullen we lekker seksen vanavond? En dat ze zegt, nee, maar ik kan wel een frikandel voor je bakken. En mijn vriendin die zegt dan van, ja, maar Teun, luister, zo'n persoon is misschien wel drank- en drugsverslaafd. En met die euro hou jij dat in stand. Dat ik denk, oké, is dat ineens het doel? Dat we dit fenomeen niet in stand willen houden. Hoe slim is het dan, lieve schat, om een vrij ongezonde man, die niet heel oud gaat worden, zijn leven te rekken met fruit en vitamines? Dan hou jij ook iets in stand. Maar die dakloze man, die vroeg mij nu concreet, hij vroeg mij om een euro, alleen ik had alleen pasjes. Dus ik zei, ja, ik zei, meneer, ik vind het altijd heel stom, maar ja, ik kan wel iets voor je meenemen, maar het mag alles zijn. Drank, drugs, heel vrijzinnig winkelcentrum, is het? Ik zeg, het mag alles zijn. En je zult zien, als je iemand gewoon serieus neemt en gelijkwaardig behandeld, dan kom je erachter dat zware check tegenwoordig €16,95 kost. Mijn punt is, geef gewoon een euro, want het scheelt je €15,95.
2: Spijkers met koppen.
3: Teun van Helsen. Hartelijk welkom, Spijkers met koppen. We hebben het over David Attenborough. David Attenborough, je kan het niet gemist hebben. Die is 100 jaar.
4: 100.
3: De bioloog presenteerde in 1954 zijn eerste programma en loost sindsdien met zijn meditatieve stem iedereen door oerwouden, bossen, savannes, oceanen, doodgewone achtertuinen, stomende seks, dreigend gevaar, geboorte, bloedige gevechten. Sir Attenborough brengt de natuur in al haar schoonheid en wreedheid. Voor bioloog en David Attenborough in spe Harold Timman zijn de documentaires een enorme inspiratiebron. Harold is hier en Dolf praat met Harold over de bloemetjes en de bijtjes.
0: Ik hoorde de zin stomende seks, dreigend gevaar, geboorte en bloedige gevechten. En ik dacht, dat is mijn weekend. Harold, welkom. Hoe kijk jij naar David Attenborough? Jij bent gek van die man, jij bewondert hem. Hoe kijk jij naar hem?
5: Nou, als een ongelooflijk authentieke man die heel erg dicht bij zijn passie blijft. Ja. En dat eigenlijk voor min of meer 100 jaar. Misschien 98, want hij kon na 2 jaar denk ik enigszins nadenken naar de natuur kijken. Maar de man is altijd bij zijn passie gebleven. En hij heeft daarmee ook nog eens een ongelooflijk breed publiek bereikt. En hij blijft er ook nog mee doorgaan.
0: Was jij, toen jij klein was, een mini David Attenborough?
5: Nou ja, de term is wel eens gevallen, maar
0: ik heb je familie gesproken, vertel wat er gebeurd is.
5: Ja, nou ja, op het moment dat ik iets zag uit de documentaires van David Attenborough, we gingen naar een natuurgebied in Nederland, en deed ik echt alsof dat de grootste wildernis op aarde was.
0: Jij liep met het gezin door het bos?
5: Ja, en dan liep ik achterop.
0: Natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk.
0: En dan zag je een paddenstoel of een vlinder of wat je in het bos tegenkomt.
5: Ja, weet ik. Ik was dan een keer in de Werribewiede. Ja. Een heel mooi laagveencomplex. Ja. En dan hoorde ik een roerdomp voor de eerste keer. Nou, ik was helemaal in extase.
0: En dan deed jij een Attenboroughtje.
5: Nou ja, dan vertelde ik wat ik wist. Ja, en dan ging ik gewoon ratelen. En dat is eigenlijk wel een beetje gebleven. Ja.
0: Wat maakt hem zo bijzonder? Je zei al zijn passie. Nou, zijn passie is de natuur. Alles wat hij tegenkomt. Hij brengt zijn verbazing en zijn liefde over, denk ik. Waarom is het zo goed wat hij doet?
5: Omdat hij is heel bescheiden. En hij houdt het altijd heel erg bij iets heel intrinsieks. He, dus hij laat iets zien. En dat is voor... Hij weet de dingen te vinden die bij een groot publiek resoneren.
2: Ja.
5: Dus het maakt niet uit of je bioloog bent, zoals ik... of totaal geen bioloog bent. Hij laat dingen zien met een verhaal erbij... waardoor mensen denken, oké,
2: wow,
5: dit bestaat. Dat is wel heel apart. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op dat dat bestaat. Of wat hij er dan over vertelt.
2: Ik blijf luisteren.
5: Geweldig.
2: Het gaat over een fragmentje. Ja. Het gaat over een bloem.
4: In the warmer parts of Europe lives a whole group that bamboozle their pollinators into thinking that they're going to get a really sensational reward. A sexual one.
2: A sexual one. Wat vertelt hij hier? Het gaat over een bloem.
5: Het gaat over de bijenorchis. Die nu ook steeds meer in Nederland voorkomt. Maar ja, toen ik dit hoorde, was ik ongeveer 12.
2: Ja.
5: En ik zag dat en ik dacht, no way. En wat is het geval? Je hebt een plant die een bloem maakt die specifiek het vrouwtje nabootst van een specifieke bijensoort. En als je ernaar kijkt, dan kun je zeggen, nou, mooie kleurtjes, ziet er in ieder geval heel raar uit. Maar hoe weet je nou dat dat echt een imitator is? Nou, omdat hij een chemisch stofje maakt, een feromoon, dat exact hetzelfde is als het seksstofje dat het vrouwtje afscheidt om mannetjes te vinden.
2: De bloem imiteert, als ik het netjes zeg, ja, het achterlichaam van een vrouwtjesbij.
5: Ja, en het mannetje
2: plus
5: denkt,
2: de geur, ja, waarop de man denkt,
5: dat moet ik, die moet ik hebben.
2: Die moet ik,
5: ja,
2: hebben.
5: Ja.
2: En die bijen, die mannetjes, die vliegen, ja, daar rond.
5: En die
2: nou, denken, daar is een willig vrouwtje.
5: Ja, dus ja, die paren met die bloem.
2: Die paren met die bloem.
5: En vervolgens gaan ze naar de andere bloem. En dan bestuiven ze. Het is een sleutel-slot-methode.
2: Ja, nee, ik begrijp, ja, je wel. Maar even voor de mensen. Oké.
5: Ja.
2: Oké,
5: ja,
2: jij was 12, ja, dus wat maakt... Ja, ik durf, ja, haast niet te vragen, wat maakte dit bij jou los? Maar het is fascinerend.
5: Nou, fascinatie.
2: Juist.
5: Ik zit daarbij en ik kan er dan nu... Goed, dan soms neem ik iemand mee en dan... Hij groeit in de bermen in Leiden, waar ik gestudeerd heb.
2: Nee.
5: En, dus daar, sinds toen ik daar ging studeren en ik zag dat ding uiteindelijk... Nou, daar zat ik gewoon elke dag. En het bijzondere is, op het moment dat je dat dan weer uit gaat leggen... dan ga ik allemaal dingen over vertellen, allemaal biologische weetjes, bladibladibla. En nog steeds sta ik er dan bij van, ik begrijp er helemaal niks van.
2: Maar had je
5: want
2: dan
5: het
2: vaak...
5: is bizar dat het bestaat.
2: Juist, en ja, dat die bloem zo slim is, dat op deze manier... want uiteindelijk gaat het om bestuiven, ja, en de volgende bloem, et cetera.
3: Ik dacht die bloem, dat is een vleesetende bloem.
5: Die
3: lokt dat mannetje, dat, wil, ja, dat hoopte ik, dat het zo zou lopen. En die vreet hem op. Maar het gaat alleen maar om voortplanting.
2: Maar wat jij zegt, we staan ook,
3: daar,
2: dat zijn hele mooie bloemen. En gaat een vlieg in, want die vlieg denkt, hé, een bloem,
3: ja,
2: en plop, dicht,
3: ja,
2: en,
3: ja,
2: klaar.
3: Nee, maar dit is, ja, precies.
5: Bam. Ja.
2: Okay. We gaan nog iets laten horen. David Attenborough's eerste tv-verschijn. We praten over Zoo Quest. We praten over 1954,
5: ja,
2: denk ik. En we zijn volgens mij in Indonesië. En hij is op zoek in Indonesië naar een orang-utan nest.
4: After an hour, I found on the forest floor... the rinds and cores of durian fruit, which I knew was the favorite food of the orang-utan.
2: Hij vindt de durian dus een vrucht en fruit. Wat gebeurt er? Want hij is letterlijk in het oerwoud op zoek naar... Wat gebeurt er?
5: Nou ja, hij zoekt een orang-utan. Die heeft hij ook uiteindelijk gevonden. En het was in 1954. Dit was nog eigenlijk de BBC bestond... De URF-redactie van BBC bestond eigenlijk helemaal nog niet. En hij is daar per toeval eigenlijk de presentator geworden. Hij was mee met het team. En toen degene die het zou presenteren, die werd hartstikke ziek. En zo is David Attenborough eigenlijk.
3: 26 was hij toen, hè? Geloof ik.
5: Toen hij voor de allereerste keer op tv kwam. Dat fragment is niet meer bewaard gebleven, volgens mij, ja. En toen was hij 28 toen hij ZooQuest ging doen.
2: En hoe oud ben jij?
5: Ik word 26, bij 25.
2: Dus het wordt hoog tijd dat jij nu echt wel gaat doorbreken... als de Nederlandse David Attenborough.
5: No pressure.
2: No pressure at all. Maar wij verwachten veel van je.
5: Nee,
2: jij hebt hem ooit geschreven. David Attenborough kwam meer op tv. Hij werd groot bij de BBC, daardoor wereldwijd... als de beroemdste natuurvorster, et cetera. Wat schreef jij hem?
5: Nou ja, ik was aan het studeren en op een gegeven moment dacht ik ook van... hij was 98 en ik dacht, waarom schrijf je die man niet een keer?
2: En niet te lang wachten.
5: Niet te lang wachten, dat speelde mee. Maar ik had ook zoiets van, nou ja, ik ben wel bedanken met dat hij af en toe even de motivatie bij mij tevoorschijn haalt om weer door te gaan.
2: Ja.
5: En toen heb ik hem dus geschreven en hem dus verteld van... nou, dear David Attenborough, dank je wel voor heel veel dingen... En toen heeft hij me inderdaad teruggeschreven. Nou, en goed, als je me niet gelooft, dan is dit hem dus.
3: No. Ja.
2: Dit is
5: hem, ja.
2: Dit is post van David Attenborough?
5: Ja, het bestaat. Het is
2: en,
5: echt waar.
2: En,
5: ja.
2: Wat schreef hij jou? Wat heeft hij jou meegegeven?
5: Nou, hij vond het heel... Hij is gewoon ontzettend bescheiden en aardig. Hij zegt gewoon van dankjewel dat je zo hoog naar mijn werk kijkt.
2: Ja.
5: En succes met eigen wetenschapscommunicatie.
2: Ondertussen ben jij schrijver.
5: Ja.
2: Jij schrijft over kostmossen.
5: Ja, nu denk je, hoe kun je nou naar kosten kijken? Maar dat is dus het idee is dat die dingen heel bizar zijn.
2: Waarom zijn kostmossen bizar?
5: Nou, het woord symbiose komt ervan vandaan. Dat betekent dat twee organismen samenleven en een geheel vormen. En ze komen op elke stoepsteen voor.
2: Kostmossen?
5: Ja. Eentje die op de stoep leeft, die is naar het ruimtestation ISS gestuurd. 18 maanden in de ruimte gebivakkeerd. Druppeltje water bij terugkomst ging helemaal prima. Daar loop je nu overheen. Die dingen zien er heel raar uit. Ze zijn alleen heel klein. En ze hebben een rare naam. Waar je nou niet bepaald van denkt, dan ga ik het beter bekijken. Maar als je dat wel doet, dan zie je dus allemaal een soort van science fiction-achtige vormen en kleuren. En dat zit op elke straat en stoep.
2: En de kosmos, wat ik ervan weet, is een teken ook hoe het gaat met de omgeving, met het milieu, met et cetera.
5: Ja. Nou, als je 1 centimeter groot bent of iets groter, dan ben je wel heel erg aangepast aan je directe omgeving.
2: Ja.
5: En dat betekent dat je ook je bent heel erg aangepast aan dat milieu. Maar als dat milieu dus verandert, dan verander jij ook. En die kosmossen die reageren dus heel snel op verandering in de leefomgeving. En dat maakt ze heel erg geschikt.
2: Vind je ze mooi?
5: Voor monitoring, ja. Soms zijn ze heel erg mooi. Soms denk je, wat is dit? Maar het is wel heel bizar. En fascinerend. En op die manier is
2: het
5: even
2: David Attenborough te horen.
5: Ja.
6: Do we really care so little about the earth on which we live that we don't wish to protect one of its greatest wonders from the consequences of our behavior?
2: Wat uiteindelijk, denk ik, als hele carrière overziend ook zijn boodschap is. Bescherm wat we hebben, bescherm wat er is, bescherm de planeet, bescherm het klimaat, et cetera.
5: Ja, en dat je niet kunt geven om iets waarvan je niet weet dat het bestaat. Als je, dat kan niet. Dus wat hij zijn focus is, ik laat eerst zien wat er zo bizar aan is.
2: Hoe mooi, hoe fascinerend, hoe whatever.
5: Ja, en daarna komt hij pas met een boodschap. Want dan weten mensen al wat het is. En dat is, dat is een beetje zijn boodschap.
2: Prachtig. Wij zijn team Kostmos. Dankjewel, Harold Timmermans. Kijk,

0: Sommige Ruud Smelters, Lotte Velvet, Marcel Heltenrijk, Colin Teuvenels, de redactie Pien Peters, Aya Bouwe, net als Mieter Rinsen, Gijnswijk, Jip Manners, optreden Marlon Pichel, featuring Danny Vera, gastvrouw Monique de Bruin, techniek Michiel de Romein, Stijn Gedeel, Maarten Kool, regie Matthijs Kuiper en redactie Marielle Kingmaier.
1: Dat was Spijkers voor deze week, fijn dat je erbij was. Volgende week zijn we hier natuurlijk weer, dan is meer rol hier te gast. Goeie plaat uit, dat wordt fijn, fijn, fijn. Hierna, hallo met Daniel, ik zeg goed weekend.
0: Dat wordt dansen, goed weekend.
2: Spijkers met koppen. Hier en daar. Dit is NPO Radio 2.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Het is 2 uur. Hartelijk welkom. Zometeen muziek van Tame Impala en ook de Bangles. Het NOS Journaal met Michel Koenen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Daniel. House Festival Music On, dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam, is off. Het is kort voor de start afgelast. De gemeente Amsterdam heeft op het laatste moment de vergunning ingetrokken, zegt verslaggever Nicole de Vever.
12: 2 uur voordat het zou beginnen kreeg de organisatie te horen dat de tent niet aan de voorschriften voldeed. Nou, de organisatoren, een paar mensen die ik er heb gesproken, die zeiden wij hadden nog die tent misschien af kunnen breken, hadden we een paar uur later kunnen beginnen. Dat mocht niet van de gemeente. Er is een streep door het festival gehaald. En dus stappen ze naar de rechter. Ze willen een kort geding beginnen om te kijken of ze gelijk kunnen krijgen alsnog.
11: Er zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers naar het festival komen. Terrein in het Meerpark in Amsterdam is afgesloten.
1: Maar een kort geding is snel, maar niet snel genoeg om morgen nog een feestje te kunnen geven, toch?
11: Nee, en ik heb het idee dat rechters ook weekend vieren. Dus ja, voor maandag gaat dat sowieso niet gebeuren. Maar ja, ook een duur grapje natuurlijk voor de organisatie.
1: Ja.
11: Een Nederlandse toerist van 21 is naar Panama gereisd, terwijl hij de mazelen had. Hij is volgens lokale media via Costa Rica het land binnengekomen. De man vertoonde symptomen van het besmettelijke mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Steeds meer kinderen die kiezen op het voetbalveld voor mini-scheenbeschermers. Deze piepkleine beschermers zijn soms maar 6 bij 10 centimeter groot. Het is een trend die kwam overwaaien uit het betaald voetbal. Kinderartsen die maken zich zorgen over die ontwikkeling. En ook bij deze voetbalclub in Nijmegen zien ze het aantal blessures toenemen.
13: Ik ben zelf ook degene die de lieve leedpotten beheert namens de club. En ik heb afgelopen seizoen ook een aantal keren rondgefietst door het dorp met de chocoladereep voor kinderen die helaas een grove, grote blessure hebben opgelopen.
14: Wat voor blessure moet ik dan aan denken?
13: Dan hebben we het echt tot aan gebroken scheenbenen aan toe.
14: Jemig. Door die kleine scheenbeschermers?
13: Door kleine scheenbeschermers, ja.
11: De KNVB adviseert dan ook om grote scheenbeschermers te dragen, zoals voetballers dat vroeger deden. Maar omdat er geen regels zijn, kunnen ze er niet op handhaven. En er komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de binnenstad van Berlijn. Plan van juristen, verkeerskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. De rechtse partijen die voerden de afgelopen tijd actief tegencampagne. Het weer nog zon, maar op steeds meer plaatsen ook flinke bewolking. Bij weinig wind is het 16 tot 22 graden. Ook morgen droog met zon en wolken, maar iets koeler dan vandaag.
1: Dankjewel, Michel. En dan de situatie op de weg. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Goedemiddag, Dennis.
4: Een hele goede middag. Vooral vertraging in de regio Utrecht vandaag. Maar ik begin op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. 20 minuten extra. Het hele weekend is de A2 dicht tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn. Bij Utrecht loopt het dan vast op de A12 richting Den Haag. Voor het knooppunt Lunette heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette doe je daar bijna een half uur langer over. Ster.
15: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
16: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
21: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
22: Ik ben van school afgetrapt.
23: Hoe ga je ouders dit vertellen?
22: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
24: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
25: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
26: Ik doe toch mijn fucking best!
21: Stream Mokro's, gratis op NPO Start. Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
22: Ik ben van school afgetrapt.
23: Hoe ga je ouders dit vertellen?
22: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
24: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
25: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
26: Ik doe toch mijn fucking best!
21: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekend voor...

Even een track van Tame Impala die je niet zo vaak hoort. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat hij afgelopen week in de Ziggo Dome stond. En alle recensies schrijven over hetzelfde moment. Namelijk dat hij voor zichzelf een plaspauze had ingebouwd in dat concert. Hij had een instrumentaal nummer. En tijdens dat nummer eventjes heeft hij de zaal verlaten. Even richting het urinoir en weer terug. Om vervolgens op zijn rug op een tapijt een gekke technobeat in elkaar te sleutelen. Het schijnt een mooi concert geweest te zijn van Tame Impala. Lost in Yesterday uit 2020 hoorde je zojuist. Welkom, het is zaterdagmiddag. Dit is Hallo met Daniel, met ook vandaag weer kans op leuke prijzen en heel veel goede muziek.

ik hoop dat je er een mooie dag van gaat maken. Het zonnetje schijnt in ieder geval hierboven het Hilversum, waar de studio van NPO Radio 2 zich bevindt, schijnt het zonnetje volop. Dus ik hoop bij jou ook en dat je er wat moois mee gaat doen. Ja, en dan kan je natuurlijk maar één plaat draaien op zo'n prachtige zaterdag als deze. Agda en de Munnik, het regent zonnestralen.

0: Whenever, Wherever van Shakira. Ja, ik vind dat toch altijd de leukste Shakira-plaat die er is. Ja, en Hips Don't Lie mag er ook wezen. Überhaupt, Shakira kan wel aardig moppie zingen. Dus dan zou je denken, nou ja, als je haar zeg maar als muziekleraar onder je hebt, dan wil je haar ook wel in je koor hebben. Maar nee, dat vond die muziekleraar helemaal geen goed idee.
1: He thought I was too disruptive for the choir, because my voice was too strong. And yeah, he never let me in the choir, and it was a huge frustration for me.
0: Yeah.
1: And even my classmates teased me. They used to tease me, and they used to say that I sound like a goat. I hope it was a cute goat.
0: Yeah. Volgens mij zijn er later ook wel memes van.

0: Like a Virgin. Ja, ik moet toch altijd denken aan die Weird Al parodie. Like a Surgeon. Waar die zich opwerpt tot redder van mensen die chirurgie nodig hebben. Goed, en dan het weerbericht. Op de meeste plaatsen geregeld zon. En het wordt vandaag op veel plaatsen 19 tot 22 graden. En Dennis Mooij houdt de weg voor ons in de gaten. Goedemiddag, Dennis.
1: Een hele goede middag. Nou, het loopt al heel de dag vast in de regio Utrecht vanwege de werkzaamheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen op dit moment 20 minuten vertraging. Dan staat het aan de westkant van Amsterdam helemaal vast door een pechgeval op de A10. Op de A5 heb je daardoor vanuit Hoofddorp tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een uur vertraging. Auto met pech die staat dus op de A10, de A10 West naar de A10 Noord. Voor de Koentunnel een half uur extra. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan terug naar Utrecht, de A12 vanuit Arnhem voor het knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Gorinchem naar Utrecht voor het knooppunt Lunetten. Duurt er ook 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. En Michel Koenen heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De organisatie van een dancefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam spant een kort geding aan. Het festival werd afgelast omdat de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein een uur voor de opening heeft ingetrokken. Ja, en dat kort geding dat is dus nu bezig. Dat kan dus gewoon ook in het weekend.
0: Oh, nou dat
2: was ook nieuw voor mij inderdaad dat
0: en,
2: het kon.
0: Weet je wat helemaal het wrang is? Dat als je naar het weer kijkt, dat je de hele tent niet eens nodig had.
2: Nee, en dat hebben ze ook nog gezegd, hè? Van joh, dan doen we de tent weg, maar dat nee, het kon allemaal niet meer. Het was allemaal te kort dag, dus ja, toch wel heel wrang als je dit zo hoort. Steeds meer jongeren die vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mannensfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit de beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Sir David Attenborough is gisteravond in het zonnetje gezet. Op de BBC werd een speciale avond uitgezonden vanuit de Royal Albert Hall, waar de bioloog en voice-over werd toegezongen voor zijn 100ste verjaardag.

0: bijna synchroon. Ook waren er speeches, onder meer van Prins William.
1: Sir David, thank you for your wisdom, your kindness, your dedication, and for reminding us always of the wonder of the world we call home. A very happy 100th birthday.
0: En dan nog voetbalclub VSV 31. Die stopt ermee. De club trekt zich terug uit de competitie. De reden: tegenstanders blijven zich maar afmelden. VSV 31 speelt namelijk op Vlieland. En de boot pakken, dat is nogal een gedoe, blijkt. Want ook FC Harlingen zag het niet zitten en heeft zich afgemeld voor de wedstrijd voor morgen.
2: Wat lullig. En Harlingen ligt nog wel echt...
0: Je zou zeggen, ja. Die mensen die zouden nog wel de moeite kunnen nemen. Maar nee, ze worden een beetje sarcastisch daar op Vlieland. En Facebook schrijft ze een uitgebreid betoog dat het gewoon niet te doen is. Iedereen blijft maar afzeggen. En ze verwachten ook nog meer afzeggingen. Maar ze willen wel nog even de moeite nemen om de teams te bedanken die wel de moeite hebben genomen om de boot te pakken. Hou je vast. VV Akrum FFS uit Vegelinsoord, Sportclub Terschelling, dat snap ik. En LSC 1890 uit Sneek. Zijn allemaal wel naar Vlieland gekomen.
2: Nou,
0: dank.
2: Kom op, jongens. Ja. Pak gewoon die boot. Maak er een weekendje van.
0: Als je meedoet aan de competitie, dan weet je toch dat dit eraan staat te komen.
2: Ja, ja. Nou ja. Gaan we spelletjes spelen. De Zapp Service. Misschien win je wel een nieuwe plaatspeler. Ik geef ook Powerbanks weg. Alanis Morissette ga je horen.

0: Alanis Morissette en You Oughta Know.
1: De Zipservice.
0: Ja, we gaan de Zipservice spelen. Kans op leuke prijzen. Zou het mooi zijn als je nu alvast voor de moederdag een platenspeler scoort? Dat is mooi, kan je hem zo mooi in één keer doorsturen. Die kun je namelijk winnen. Je kunt ook de powerbank scoren als je 3 goede antwoorden geeft. En de plaatsspeler is als je alle 5 de antwoorden goed hebt. En wat is dan de opgave? Nou, het zijn 5 korte fragmenten van nummers. Die komen in rap tempo voorbij. En aan jou om zoveel mogelijk van die nummers te herkennen. En de titel ervan te noemen. Het gaat echt om de titel. Dus wil je meezappen? Stuur dan Ik Wil Zappen via de app van NPO Luister. En wie weet heb ik je zo aan de lijn. Dus Ik Wil Zappen, even doorsturen via NPO Luister. En wie weet spreek je zo naar Hall & Oates.

0: Wrecker. Hier bij NPO Radio 2. Het is tijd voor een spelletje.
1: De Zipservice.
0: Jazeker, en de Zipservice ga ik met Chris spelen. Goedemiddag, Chris.
2: Hey, goedemiddag, Daniel.
0: Het is een beetje chaos thuis, hoor ik al.
2: Ja, klopt. Ik heb hier twee kindjes en eentje besloot net om... Ja, mijn vrouw is druk aan het verven buiten om een binnen hier even een verfpot om te trekken.
0: Oh, shit. Komt
2: dus
0: het wel
2: de timing
0: uit?
2: Is niet heel perfect, maar het komt goed, hoor.
0: Ja, gaat het echt goed komen?
2: Ja, jawel.
0: Mijn god, welke kleur is die verf?
2: Roze, het was een witte plank, dus gaat niet allemaal lekker.
0: Oh jezus. Veel sterkte daarmee. Zullen we maar gewoon het spelletje gaan spelen dan?
2: Ja, kom erop hoor.
0: Je hoort 5 platen en aan jou zoveel mogelijk titels te herkennen. Zodra je ze allemaal gehoord hebt, mag je gaan opnoemen, oké?
2: Ja, is goed.
0: Komt-ie!

0: Wat heb je gehoord?
1: Je hebt titel of iets nodig?
0: Nee, alleen titel.
1: Do I Wanna Know hoorde ik. Even kijken. Ik hoor De Dijk met... Ja, jeetje. Ja, jeetje. Een complete blackout hier door de gamers. Meestal ben ik altijd wel goed in het kiezen van De Dijk. Ik hoorde Stitcher, hoorde ik. Ik hoorde One Moment in Time, hoorde ik. Even kijken. Hoeveel heb je er nodig?
0: Ja, in principe heb je de powerbank al binnen. Als je er nog twee hebt, dan win je ook de platenspeler.
1: Och, jeetje.
0: Ja, ik moet ja, nu toch nee, wel een beetje gaan aflachen, zeg maar. Maar hartstikke goed gedaan. 3 van de 5. Dat betekent gewoon, je wint de Hallo met Daniel powerbank.
1: Yay!
0: Ja, die komt jouw kant op. Jij was op zoek naar Laat het vanavond gebeuren.
1: Ja,
0: en dan had je ook nog de Swedish House Mafia met Don't You Worry Child.
1: Leuk. Ja, jongen, ik had er graag op willen komen, maar vandaag moet ik het even niet.
0: Ja, nee, ik snap het. Het is even chaos. Maar je mag wel nog een plaat uitkiezen die we dan gaan draaien van deze 5.
1: Oh, dus dan De Dijk maar. Dat is altijd goed.
0: Nou, ga ik voor je draaien en sterkte daar.
1: Dankjewel. Tot
0: later. Mooi roze is

En dan wil ik je een plaat laten horen van Lindsey Buckingham. U weet wel, van Fleetwood Mac. Ja, die is ook ooit jong geweest. En ik weet niet of hij hier nog graag aan herinnerd wordt. Maar het is wel een lachenplaatje van Lindsey Buckingham. Holiday Road.

0: NPO Radio 2.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Het is 3 uur, zometeen Chumbawamba Thump Thumping. Eerst het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemiddag Michel.
5: Goedemiddag. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Wie het zijn, zegt de politie nog niet. Ook is niet duidelijk hoe lang ze al in de woning lagen. Een bekende waarschuwde de politie omdat hij de 2 niet te pakken kreeg. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat geen koolmonoxide of andere vergiftigingen gemeten. Op aandringen van president Trump is er dan toch een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Vandaag gaat het in op 9 mei, de dag dat Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Correspondent Christian Pauwe over wat de 2 landen hebben afgesproken.
6: Een wapenstilstand van 3 dagen dus. Dat is 1 dag meer dan Rusland in eerste instantie wilde. Zelensky heeft een decreet ondertekend dat Oekraïne de parade vandaag zal toestaan. En daarnaast dus die 1000 krijgsgevangenen die over en weer worden uitgewisseld. Dat is toch wel een fors aantal ook.
5: House Festival Music On is kort voor de start afgelast. De gemeente Amsterdam heeft op het laatste moment de vergunning ingetrokken omdat hun feesttent niet zou voldoen aan de veiligheidseisen. Er zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 mensen naar het festival komen. Die worden nu allemaal opgeroepen om weer naar huis te gaan, zegt verslaggever Nicole Fever.
7: Op social media hebben ze wel geprobeerd om iedereen te bereiken. Je ziet overal in de buurt waar posters hangen van het festival, daar staat dan op cancel, dat staat op alle verkeersborden. Er is hier ontzettend veel politie en mensen van de organisatie die zijn hier aanwezig, die nu niks anders kunnen doen dan teleurgestelde bezoekers te woord te staan.
5: Er is een kort geding bezig. Wanneer de uitspraak is, dat is niet bekend.
4: Ik zag al artiesten die daar zouden staan vanmiddag. Die hebben nu in allerijl een bootfeest georganiseerd. En het soort van vol is vol. En we vertrekken zo meteen vanaf Centraal Station. En kom maar die kant op.
5: Het blijft droog, dus je hebt geen tent over de boot nodig.
4: Nou ja, dat.
5: En na het winnen van de landstitel gisteren gaat het feest voor de vrouwen van PSV door. Vanmiddag worden ze door burgemeester Dijsselbloem ontvangen op het stadhuis van Eindhoven. Ja, na vandaag moet de knop weer even om, want volgende week zaterdag spelen ze de bekerfinale tegen FC Twente. En de dag daarna wordt PSV gehuldigd in het Philipsstadion. Dat gebeurt in de rust van de laatste competitiewedstrijd van de mannen. En die spelen dan toevallig ook weer tegen FC Twente. Het weer nog zon, maar op steeds meer plaatsen ook stapelwolken. Bij weinig wind is het 16 tot 22 graden.
4: Dankjewel, Michel. Dennis, hoe is het op de weg?
8: Nou, het is al heel de dag druk bij Utrecht door de weekendwerkzaamheden daar. Maar ik begin op de A1 in de richting van Amsterdam, want daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Naarden en Muiden doe je er een half uur langer over. Er zijn 2 rijstroken dicht. A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden. Dan naar Amsterdam op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech op de A10. Dan de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Utrecht. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd doe je er 20 minuten langer over. En ook op de A27, maar dan van Utrecht naar Breda. Daar loopt het helemaal vast door een ongeluk. Tussen Noorderloos en Werkendam staat 6 kilometer. Je hebt minstens 3 kwartier extra nodig. Rechterrijstrook is dicht. Je kan omrijden via knooppunt Del, Den Bosch en Waalwijk.

0: verfzaak.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
5: Ik ben van school afgetrapt.
6: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
5: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
7: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
8: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
9: Ik doe toch mijn fucking best!
4: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23...
5: Serieuze film.
7: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
8: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
9: Ik doe toch mijn fucking best!
4: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950.

0: Dit disco met een vleugje blues. Met dank aan Stevie Ray Vaughan op de gitaar. David Bowie die ontdekt hem op het Montreux Jazz Festival en hem besloot hem naar de sessies te halen. Met succes, Let's Dance!
1: Het live muziekprogramma van NPO Radio 2.
2: Muziekcafé met
1: Klaas van Kruijsten.
2: NPO Radio 2.
0: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij het muziekcafé vanuit de Vorstin in Hilversum. Laat je even horen allemaal! Ja, we hebben er zin in, een nieuwe editie. En ik ben Klaas van Kruijsten, mag het vandaag een keer presenteren. Ben ik heel blij mee natuurlijk. Want er is veel fijne live muziek te beluisteren vandaag. Over een uurtje ongeveer de heren van Voltage. Ze brachten gisteren maar liefst 2 nieuwe singles uit. Gaan we over praten. Je hoort ze allebei live op het podium hier. En er is meer, ook Elske de Wal komt zo meteen optreden. Ze heeft een periode hard gewerkt en heeft nieuwe muziek. Cheap Perfume is de nieuwe single, gaan we zo meteen beluisteren. Maar nu eerst iemand die deze maand weer in de theaters te zien is met nieuwe muziek. En ik gok erop dat ze de volgende ook wel zal spelen tijdens die theatershow. Ja, ja, ze knikt ja. Mag ik een groot applaus. Hier is Jori met Jumping Jack Flash. Yeah.

0: Jury live op NPO Radio 2. Wat fijn zeg. Kom even deze kant op, Jury, dan kunnen wij even kletsen. Ik kan gelijk ook wel even zeggen wie er verder nog meededen. Len was erbij op de keys en Pietke die speelde fantastisch bas.
1: Ja, nee.
0: Ze waren lekker bezig.
1: Wat zeg je?
0: Ze waren lekker. Ja, pak even
1: je hoofdtelefoon. Oh, je moet een koptelefoon. Ja, dat hoor ik jou natuurlijk niet. Hey.
0: Ja, nu,
1: zo hoor ik je.
0: Hi
1: Klaas.
0: Ik zeg, ze waren lekker bezig.
1: Ze waren heel goed bezig. Ja, het is mijn pride and joy.
0: Ja,
1: om met hun de theaters in te gaan. Dat is heel leuk.
0: En ik kan ook wel constateren, jij bent ook lekker bezig. De energie zit er helemaal in.
1: Ja.
0: Bevrijdingsfestival Alkmaar gedaan. Gisteren stond je in Alkmaar. Je gaat straks doorrijden
1: naar Hoorn. In Haarlem gisteren.
0: Oh, in Haarlem. En vanavond in Hoorn.
1: Vanavond in Hoorn, ja.
0: Dus het is helemaal aan weer.
1: Het is helemaal weer aan. Ja, mama's back.
0: Mama, voelt het ook zo?
1: Ja, voelt wel zo, ja. Ja, mijn dochtertje is net 1 geworden. En nu, ja, weet niet. Ze slaapt ook weer door sinds een maandje. Dus het leven is een soort van ontwaak.
0: Dan bloeit alles denk
1: ja,
0: je over.
1: Bloeit weer, ja. Ja.
0: Want je hebt ook wel een periode gehad waarin het echt even taai ging. Echt wel een aantal jaar, denk ik, dat het wat moeilijker was.
1: Ja, ja, is dat zo? Weet niet.
0: Voelde het niet zo?
1: Ja. Nou ja, kijk, ja, de zwangerschap en bevallen.
0: Maar eigenlijk daarvoor nog? Of heb ik dat helemaal mis?
1: Vanwege mijn nieuwe single. Het is dat brugje. Nou ja, ja, weet ik niet eigenlijk. Nee,
0: het ging altijd al goed.
1: Ja,
0: nee, dan heb ik het helemaal mis.
1: Ja, ik heb wel een beetje. Ik heb een tijdje een hersenschudding gehad. En dat was heel pittig. En dan liep ik ook tegen een burn-out aan. En toen heb ik mijn nieuwe single
0: geschreven. En hoezo veeg je dit nu allemaal onder het kleed? Alsof dat is allemaal niet gebeurd?
1: Ja, ik had het er gisteren over met Jur. Ik doe met mijn vriend. Ik doe dat ook tijdens de shows. Ik heb gewoon een beetje een allergie tegen.
0: Het was moeilijk en nu gaat het goed.
1: Ja.
0: Hoe is dat het?
1: Ja, of te erg blijven hangen in negativiteit.
0: Ja.
1: Dat, ik kijk liever vooruit.
0: Wat grappig.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk op zich wel een ding wat echt gebeurd is in je leven. Wat ook echt impact had. Maar jouw manier van daarmee omgaan is gewoon zeggen, hey, ik zet nu gewoon een streep onder en ik ga door.
1: Ja, of liedjes maken die daarover gaan. En dan op die manier kan ik het beter uiten. Dat, ik denk dat ik op die manier nooit zo goed uit mijn woorden kom om te zeggen, ja, het is misschien slecht.
0: Ja, daar hou je niet van.
1: Nee. Nee, en ik hou er meer van om het positieve ervan in te zien. Ja.
0: Wat ook natuurlijk eigenlijk heel goed werkt als je dat doet, als je die keuze maakt.
1: Ja, en misschien ook mijn nieuwe single Easy, die gaat ook over het juist allemaal wat minder heftig maken allemaal. En daar haal ik zelf heel veel kracht uit, denk ik, om dat soort nummers te schrijven.
0: Maar is dat iets wat je tegen jezelf moet zeggen? Van hey, ik moet het af en toe een klein beetje downgraden. Het leven is ook gewoon om te leven.
1: Ja. Wel. Ja.
0: En dat werkt als je het op muziek zet dus?
1: Ja, ja dan, dat geeft mij gewoon een boost en een motivatie. Ja.
0: En wat gebeurt er dan als je dat live brengt of als je dat speelt? Of,
1: Ja, ik word er heel blij van. En ik hoop mensen natuurlijk ook. Het leuke is dat je krijgt natuurlijk altijd als artiest tijdens shows krijg je energie terug van mensen. En op het moment dat je een bepaalde emotie uitstraalt en juist het positieve, dan krijg je dat ook weer terug. Dus het is een soort, in plaats van een neerwaartse spiraal, een opbouwende spiraal, waar ik heel blij van word. Ik denk dat dat ook belangrijk is in deze wereld.
0: Een positieve visueuze cirkel en dat zorgt er ook voor dat je nu de zalen afgaat en weer heerlijk mag spelen. En nu dus, je nieuwe single heet Easy.
1: Ja, precies.
0: Zo simpel is het, of niet?
1: Ja. Ja, het kwam in een schrijfsessie eigenlijk dus wel uit een moeilijke tijd waarin ik waarin het gewoon niet zo lekker ging.
0: Waar we het niet meer over gaan hebben.
1: Waar we het gewoon niet meer over gaan hebben. En die woorden die kwamen eruit. Easy, let's make it easy. En toen dacht ik, ja, inderdaad.
0: Wat doe ik eigenlijk moeilijk?
1: Ja.
0: Ja. Ga lekker staan, want we gaan ervan genieten. Ik vind het echt heel leuk. Ik denk, heb ik nou echt helemaal verkeerd gelezen? Maar dat was niet zo. Het klopte precies.
1: Heb je dat gelezen dan?
0: Ja, ik doe mijn huiswerk, Jori. Ja, dus.
1: Nou, vanaf nu gaat het helemaal goed hoor, jongens.
0: Ja, nou, sterker nog, we gaan ervan genieten. Als jij er klaar voor bent,
1: ja.
0: Dat ben je. Dan geef je een hard applaus. Hier is Jori met Easy. Woehoe!

0: Live op NPO Radio 2 was dit de nieuwe single van Jori Easy. En het is voor mij weer een medicijn om even relaxed aan te doen. Dankjewel dat je hier was. En ze gaat nog door het land heen. Vanavond in Hoorn, Nijmegen gaat ze nog heen. Gouda, Winterswijk, Doetinchem, het hele land door. Ja, check hè, dubbelcheck. Oké, okay, helemaal goed.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, ik heb een vraagje voor jou, want ik ben op zoek naar een live ervaring waar jij met heel veel liefde aan terugdenkt. Dat kan zijn van een tijdje terug of heel recent. Concert of misschien een specifiek nummer waar je denkt, oh echt, ik zie nog waar ik was, waar ik stond in het publiek. Het was een bijzondere ervaring. Als je zoiets hebt en het is live, dan mag je het nu doorsturen via de NPO luisterapp. En dan kan ik je misschien zometeen wel blij maken met jouw eigen live track op de radio. Het is tijd voor Oasis. NPO Radio 2 is dit Don't Look Back in Anger.

0: je kan rustig zeggen, tekstueel vrij overzichtelijk. Maar wat een allemachtig grote hit was dit. Get Lucky, Daft Punk en Pharrell Williams.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, dankjewel voor je verzoekjes op het gebied van live muziek. Het is toch heel fijn om ergens live te staan en dan die muziek tot je te laten komen. Soms je ogen even te sluiten en te denken, wow, ik ben hier gewoon deelgenoot van. En Bas die had er ook eentje. En wat voor eentje? Jongen.
2: Ja, meezingen, ja?
0: Ja, afgelopen zomer bij Direct in de Kuip geweest, samen met mijn broer. Het nummer Through the Looking Glass was in deze set ontzettend gaaf. Hopelijk kan je hem draaien. Vriendelijke groet, Bas. Bas komt helemaal goed. Ik heb hem niet in de live versie van de Kuip, maar wel een hele mooie versie. Zoals die hier gespeeld is in het Muziekcafé. Direct.

Radio 2. NPO Radio 2.

vind ik eigenlijk ook wel. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Op NPO Radio 2, muziekcafé waar je naar luistert. We zijn live in de Vorstin in Hilversum. Met een gigant op het podium. Jawel, dat mag ik wel zeggen. Al jarenlang gaat zij mee in de muziek. En ze staat hier om te gaan zingen. Ik ga zo lekker met haar kletsen. En ook een heel bijzonder liedje wat je gaat doen. Een cover van Fleetwood Mac. Een interessant liedje waar ik het ook even over wil hebben, weet je zo meteen. Maar eerst gewoon lekker genieten. Mag ik een hard applaus voor Elske de Wal!

0: Els Goodall en Dreams, een prachtige cover van Fleetwood Mac. Zet even een hoofdtelefoon op, dan kan je me goed horen. Anders wordt dat lastig. Zo,
1: hi.
0: Welkom. Ja. Waarom heb je deze gekozen om te doen?
1: Nou, dit is wel, ik denk, een van mijn favoriete platen. Ik heb de LP ook in huis staan. Ik, van vroeger, mijn ouders, die hadden die LP. Maar ja, ik heb zelf geen platen spelen. Maar hij staat pontificaal in de huiskamer.
0: Als een soort statement.
1: Ja.
0: En er zit zoveel in dat nummer. Dat
1: ja, is klopt.
0: Ingehouden verdriet of zo.
1: Ja, ik vind het is zo prachtig in zijn eenvoud. Dus daar, ja, dat vind ik prachtig.
0: Ja, ga jij goed op?
1: Ja.
0: Je gaat sowieso volgens mij heel prima. Ik zag je op Koningsdag nog shinen.
1: Ja, klopt. Ja, letterlijk. En figuurlijk in de glitterjurk.
0: Ja. Inderdaad. Ja. Om het volkslied te doen in het Fries.
1: Voor de koning, ja. En de koningin natuurlijk.
0: En heb je nog even moeten oefenen daarvoor? Of zit het allemaal in je hoofd dan?
1: Nee, dat Fries volkslied zing ik niet heel vaak. Dat is niet iets wat je vaak zingt. Dus nee, daar moest ik wel eventjes op oefenen en eigen maken. Ja.
0: Hey, en waar zit je op het moment in de muziek, zeg maar? Je bent aan het schrijven met het team van Davina Michel.
1: Ja, veel liedjes geschreven. Eigenlijk vorig jaar ook echt intensief heb ik mezelf een doel gesteld. In de maand december, want de drukste maand van het jaar. Ik dacht, ach, waarom ook niet? Laat ik er iets bij doen. Heb ik elke dag een liedje geschreven.
0: Elke dag?
1: Ja, ik wilde elke dag een liedje schrijven.
0: Dus ja, dit was gewoon... En waarom heb je jezelf dat opgelegd?
1: Omdat ik toch wel... ik wil niet zeggen writer's block, maar ik zit mezelf nog wel eens in de weg. Dat ik dan denk, nou ja, ik kan het helemaal niet meer. En het lukt allemaal niet. En al die gedachten die dan bij je opkomen. En ik dacht, als ik nou gewoon elke dag een liedje schrijf... of in ieder geval... iets maak, dan heb ik niet heel veel tijd om erover na te denken of het nou echt goed is of niet. Want dan ben je alweer bezig met het volgende.
0: Want hoe gaat het? Hoe kan het gaan dan bij jou? Je maakt iets, je kijkt er nog eens naar en je denkt, nee.
1: Nee, dan vind ik het allemaal niks. Ja, dat is gewoon een soort van, hoe moet je dat zeggen? Ja, ik weet niet, een soort onzeker, twijfel. Natuurlijk ook wel van, ja, is het goed genoeg? Maar ja, wat is dan goed genoeg? Wanneer is iets goed genoeg? Ja. Voor wie is iets goed genoeg? Schrijf je het voor jezelf of doe je dat voor het publiek? Of, dus al die gedachten die komen dan bij mij op en dat helpt niet.
0: Fantastisch. Ja. En dat heb je gewoon doorbroken door gewoon te zeggen... ik schrijf gewoon elke dag een liedje.
1: Ja.
0: En je was hier 2 jaar geleden ook, heb ik begrepen. Toen heb je aangekondigd, er komt een album aan.
1: Dat is dus al 2 jaar geleden. Nou, precies. Zo gaat dat dus bij mij.
0: Oké, zullen we een nieuwe belofte maken? Wanneer komt er een nieuw album eigenlijk?
1: Ja, dat durf ik nu natuurlijk niet meer te zeggen. Want als ik dat nu zeg, dan kom ik hier over 2 jaar en zeggen ze... het is er nog steeds niet.
0: Nee,
1: maar ik zit nu in een goede flow en ik denk wel... er komen sowieso gewoon meer liedjes. En of dat dan een EP wordt of een album,
0: dat zal de tijd leren.
1: Dat zal de tijd leren.
0: Ik wil toch ook even aandacht besteden aan jouw social media. Omdat jij zulke leuke video's maakt. Neva is je dochtertje.
1: Dat is mijn dochter, ja.
0: Die is naast dochter ook voice-over.
1: Klopt.
0: Een klein stukje, hè?
2: Hallo, dit is de dagvlog. Ik ben Elsieke de Wal. Matje latte halen in de auto. En dan gaan we niet spelen op
0: de Ik zal een beetje beeld erbij vertellen. Want we zien eigenlijk jou gewoon door het leven gaan.
1: Ja, klopt. Ja, en dan hoor je eigenlijk wat ik doe. Kijk, zij mag dus toch eigenlijk niet mee, want ze is 5,5. Dus dan laat ik haar zien wat mama, Mammy, heeft gedaan. En dan gaat zij gewoon alle vertellen wat ze ziet.
0: Ja, wat heerlijk.
1: Het was eigenlijk een idee van een leerling van mij. Die zei, Elske, je post echt als een boomer. Je post echt zulke slechte dingen. Ga een dagvlog maken en dan moet je je dochter de voice-over laten doen. Dus dat heb ik gedaan, Anne.
0: En met succes, want ik vind het echt heel leuk om naar te kijken. Dus ik kan het iedereen aanraden. Ja. Wat is je Instagram-pagina?
1: Elske de Wal.
0: Overzichtelijk is dat. Ja. Tijd voor nieuwe muziek die je live op het podium gaat brengen. Wil je er nog iets over zeggen? Cheap Perfume?
1: Dat is eigenlijk ontstaan in die periode dat je natuurlijk... op een gegeven moment sta je wel echt alles open voor. Alles wordt dan een liedje. Dus ik had een gesprek met een vriendin en dat ging over een relatie die... nou, heel moeizaam was. En toen zei ik tegen haar, nou, dat is eigenlijk die gozer is een soort goedkope parfum waar je niet van afkomt.
0: Ja, het zit op je huid. Je komt er niet vanaf, maar het moet eigenlijk wel. Dat is voor iedereen beter. Oké, nou, ik zou zeggen, loop naar je plek toe, want dat willen we natuurlijk graag gaan beluisteren. Ik noem nog even Marcus Rietveld op bas, Brody Prins op gitaar en The Animal van The Passion, sorry Sven. Sven van de Meer op drums. Als je denkt, waar heb je het over, moet je even de Passion terugkrijgen. Dan weet je meer dan genoeg. Elske de Wal, live op het podium. En Cheap Perfume.

0: Bryan Adams en The Summer of 69 op NPO Radio 2.
1: Het live muziekprogramma van NPO Radio 2.
2: Muziekcafé met Klaas van Kruijsem.
0: Ja, en Radio 2. Zometeen heb ik nog iets heel moois voor je, namelijk Voltage. En ik ben voor de uitzending eventjes langs die kleedkamer gelopen. Kleine snippet, moet je even luisteren hier. Dit is de uitgeklede versie. En zometeen zijn ze hier volledig met band. Alles erop en eraan. Dus dat wordt een groot feestje in het tweede deel van het Muziekcafé. Maar eerst een andere klassieker. Herman Brood en his Wild Romance. Saturday Night.

0: Petros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Even over later.
3: Sst, ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Dit is NPO Radio 2.
8: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. 2 actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De 2 uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand, samen met bijna 200 andere activisten, in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij de wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel meest bewolkt. Vannacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen overdag droog met zon en wolken. Alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB Verkeersinformatie. Er staan vandaag heel veel files door wegwerkzaamheden. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging opgelopen naar ruim een uur. De weg is vanaf knooppunt Everdingen dicht, maar ook de alternatieve route, daar zijn ook problemen nu op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Die is ook deels versperd bij Nieuwegein door een ongeluk. Vanaf Lexmond op de A27 daardoor ook 40 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein ruim 10 minuten oponthoud. Op de A15 Europort Rotterdam tussen Rozenburg en knooppunt Benelux is de vertraging een uur door wegwerkzaamheden. En door omrijders is het extra druk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht een kwartier oponthoud.
10: Zometeen op NPO Radio 2.
11: Muziekcafé.
12: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
13: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
14: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
15: Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
18: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
20: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
21: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
22: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Muziekcafé.

0: Mark Bronson, Amy Winehouse, Valerie. Goedemiddag allemaal.
1: De laatste ronde plaat.
0: Tja, je bent live verbonden met de vorst in Hilversum. Hilversum, laat je even horen. Want het is het muziekcafé op NPO Radio 2 waar je naar luistert. En zometeen is er nog meer live muziek te beluisteren. Onder andere van Voltage. Dave.
2: Ja.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En we hebben je nog helemaal niet gezien of gehoord hier verder. Maar welkom in dit spel.
2: Dankjewel.
0: Je bent er bekender mee dan ik. Want volgens mij heb je een strippenkaart op het muziekcafé.
2: Ja. Ik hoorde het er straks iets van 9 keer of zo.
0: Ja. Nou, maar Jori, er liggen nog kansen.
3: Ja.
0: Ja? Gewoon kansen voor groei. Zo moet je het eigenlijk zien.
3: Ja.
0: En luister, voor jullie beiden was de vraag... verzin nou eens een liedje waarvan je denkt... die zou echt de laatste plaat moeten zijn van deze uitzending. Die mag je dan allebei gaan pitchen. En degene die dat het beste doet... eigenlijk is dat niet helemaal waar. Degene die de luisteraar verkiest als beste liedje. Maar goed, je kan er natuurlijk wel een gloedvol pleidooi bij houden. Wie van jullie wil beginnen eigenlijk?
3: Begin jij maar.
2: Ik begin?
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja, ik ben zenuwachtig.
2: Begint hij al? Nou, ik heb een heel persoonlijk verhaal eigenlijk. Mijn laatste rondeplaat is Phil Collins, In the Air Tonight. Oeh. Vroeger mijn stamkroeg, die sloot altijd met die song af voordat die lelijke TL-bakken aangingen. Dus iedereen was nog in de waan van de avond, van de nacht. En iedereen wist eigenlijk wie daar binnen was. Die dacht, als Phil Collins komt, dan is het hierna klaar. Dan is het weekend ook af, dus we moeten nog heel even, die vijf minuten die duurt, even met z'n allen schouder aan schouder staan, elkaar aankijken, wat hebben we vannacht allemaal meegemaakt. Laatste biertje klinken met elkaar en kussen.
0: En ja, deze dus.
2: Ja,
0: dit is hem, hè?
2: Goed, geweldig.
0: Ik heb hem even niet bij die klap ingestart. Ik denk, ja, die hou je dan nog te goed.
2: Die deed toen ook niemand goed.
0: Nee?
2: Iedereen uit het ritme en zo mee.
0: De timing is ook moeilijk. Ja, Phil Collins, dat is jouw keuze, Dave. Hij staat genoteerd. Maar daar zetten we natuurlijk iets tegenover.
3: Ja, nou, kijk, ik snap het wel. Het is wel echt een mooie plaat.
0: Het is niet een heel best begin, maar de 30 seconden gaan nu in.
3: Ja,

0: Nou, ik heb dit nummer samen met de Bluff mogen zingen in de Ahoy. En dat was hun laatste liedje op de set. En ik was toen net zwanger en 17.000 mensen zongen het mee. Dat was zo'n mooi moment. Het is sindsdien ook echt het einde, het laatste liedje wat ik vaak opzet. En je wordt gewoon fijn wakker de volgende dag. Met ja, je hebt elkaar omarmd. Je hebt liefde gevoeld en je hebt de avond gevierd. En nu gaan we weer een nieuwe mooie dag beginnen.
1: Oh, dat, ja. Wel een rete goede pitch, dat moet ik wel zeggen. Ja. Oh. Ja.
0: Dus sindsdien zo'n speciaal liedje voor mij. En het is gewoon...
1: Mag duidelijk zijn, dit zijn beide liedjes die bij jullie persoonlijk een verhaal hebben.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel goed.
1: Ja, dat is heel goed. Maar ja, jullie gaan er uiteindelijk nu niet meer over. Het is uit jullie handen.
0: Ja, we kunnen ze ook gewoon allebei draaien.
1: Nee, zo werkt het spel dan weer niet. Als je zit te luisteren en je denkt, dit is inderdaad wel een dilemma. Wil je ons daarbij helpen? Kies je voor Dave, Phil Collins. Of zeg je, nou Jori, die Bluff die vind ik ook wel heel erg mooi. Laat dat dan even weten via de NPO Luister-app. En wie weet, Jori, wordt die van jou zometeen gedraaid? Wint die van Phil Collins?
0: Dan ga ik weer huilen.
1: Of gaan we met z'n allen toch proberen dat drummoment op het goede moment te doen?
2: Ja, vind ik een goede plan.
1: De NPO Luister-app, hij staat voor je open.

uit 1986. Queen, A Kind of Magic. Magie wisten zij ook altijd te brengen op het podium. Live muziek was hun DNA, kan je wel zeggen, van Queen. Op NPO Radio 2 is dat. Goedemiddag als je er bent ingeschakeld. Dit is het Muziekcafé. Live vanuit de Vorstin in Hilversum. En we gaan genieten van live muziek van Voltage. Zometeen twee nieuwe nummers. Maar eerst eentje die ook topsong is geweest op NPO Radio 2. Zijn we er klaar voor, heren? Jawel. Mag ik een applaus voor Voltage? Dit is The Wild Ones.

0: Touch. The Wild Ones live op NPO Radio 2. Dave, kom even lekker deze kant op. Want hier moeten we natuurlijk even over verder kletsen. De mooie lange haren, de man met de mooie lange haren en de enorme hoed die even af moet, denk ik, voor de hoofdtelefoon. Anders is het toch lastig praten, hè?
1: Ja, ja. Hij is af.
0: Fijn dat je er bent, man.
1: Yes. En
0: wat klinkt het weer heerlijk. Laten we even beginnen bij een van de belangrijkste momenten uit jouw leven.
1: Ja.
0: Een dikke 2 weken geleden ben je opnieuw vader geworden.
1: Ja.
0: Het muziekcafé. Ik kan hem helaas niet op mijn eigen konto schrijven, want ik ben de invaller van dienst. Maar ik ga hem je wel overhandigen. Nou, okay, een klein presentje.
1: Nou, super.
0: En even een applausje, dankjewel, jongens. Ja.
1: Dankjewel, iedereen. Ah, super lief.
0: 23 april is hij geboren. Joe, hoe gaat het?
1: Joe. Ja, kijk goed. Hij is nu aan het luisteren. Samen met moeders aan het thuisfront en zo. Dus hij krijgt meteen papa door de speakers. Dus het gaat kijk goed. Hij doet het goed. Hij is helemaal gezond. En we zijn natuurlijk helemaal in de wolken. Het gaat echt goed. Dus we slapen redelijk oké. Maar verder alles helemaal in orde. Dat is super blij.
0: Fijn.
1: Ja.
0: Ja, en je zit dan sowieso een beetje in een high of in een up. Want gisteren maar liefst 2 nieuwe platen uitgebracht.
1: Ja.
0: Heel lang over nagedacht, kon niet kiezen.
1: Nee, nou ja, het is meer dat we eigenlijk... Er eigenlijk vrij snel aan uit waren dat we met het komende album willen we eigenlijk juist de 2 kanten die wij een beetje als band zijn, denk ik. Aan de ene kant is meer heel erg dreamy, strak geproduceerd, zoals de single die we hierna gaan spelen, kun je daar horen. Een beetje droomachtige vibes en zo, mooie effecten, gekozen productie. Aan de andere kant spelen we later straks die song en die is gewoon super direct, knijterhard.
0: Ja.
1: En een beetje de kanten die de band ook is en we wilden er eigenlijk nu op 1 album vastleggen en dus ook in onze singles zeg maar naar voren schuiven. Dus vandaar eigenlijk dat we eigenlijk allebei die kanten eigenlijk samen releasen.
0: Zou je het kunnen zien als een soort van nieuwe presentatie van Voltage?
1: Ja, misschien wel of een soort uitvergroting van. Weet je wel, we hebben altijd platen tot nu toe gemaakt waar we eigenlijk qua gevoel zeg maar een beetje de greatest hits, dat je gewoon schrijft waar uit je komt en dat je denkt het is allemaal goed en we zijn overtuigd dat die songs werken en dat de band goed speelt en alles op die plaat rammen, zeg maar. En nu hebben we heel gekozen voor 2 verschillende producties. En zo proberen we eigenlijk die songs nu in te kleuren. Ja, gewoon lekker een keer creatief dat pad op, weet je wel. En daar worden we nu gewoon blij van.
0: Ja, wat goed zeg. Ik vraag het omdat je begin dit jaar ook een oproep hebt gedaan op social media. En dat ging met name over concertbezoek. Want je constateerde iets wat een trend was.
1: Ja.
0: Kan je eens kort uitleggen?
1: Nou ja, we hadden eigenlijk in eerste instantie eigenlijk een bericht naar onze fans eruit gedaan. Omdat we een beetje een soort sectorbreed probleem denk ik wel aan wilden kaarten. En eigenlijk er werden shows van ons moesten we verplaatsen vanwege te lage ticketverkoop en dat soort dingen. Nou goed, dat kan natuurlijk in zoverre altijd gebeuren. Maar we wilden eigenlijk ons eigen uitspreken en laten een beetje projecteren wat wij eigenlijk al afgelopen jaren zien gebeuren. En dat is gewoon dat de mensen een beetje in een soort algoritme worden gesleurd. En daar eigenlijk zou je denken dat iedereen vanwege social media een heel breed
0: palet
1: zou moeten krijgen. Maar iedereen wordt eigenlijk in een soort tunnel geduwd. En als eigenlijk de hele sector daar zeg maar een beetje op meevaart en dat presenteert, dan krijg je natuurlijk voor nieuw weinig platform.
0: Dat is misschien wel goed om te zeggen, want het ging niet alleen over jullie. Hè, want dan zou je ook nog kunnen zeggen van hey, luister Voltage, misschien ben je gewoon even iets minder in trek. Maar dat was niet de issue, hè?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, we zijn wel een goede band, maar het is nog niet dat we, weet ik veel, zalen ram uitverkopen altijd. Maar het is ook niet dat we weinig volk trekken. Nee. Maar we merken wel een bepaalde beweging. En die beweging wilden we wel laten merken. En uiteindelijk is dat best wel een ding geworden. Wat eigenlijk goed is, want het is gewoon goed dat mensen in gesprek gaan.
0: Ja.
1: Had ik al gezegd, hebben we een nieuwe tour ook gaan doen? Nu we toch spelen hebben?
0: Nee, dat mag je zo meteen al verder uitleggen. Oh, er komt een nieuwe tour aan. Wat leuk. Je zei net al, laten we naar de muziek gaan. Want Silver Lining gaan jullie nu doen.
1: Ja.
0: Dat is dus lekker strak.
1: Ja, voor ons doen zeg maar een iets strakkere productie. Iets gekozer, meer partijen. Een bepaalde productie waar we nu gewoon heel erg achter staan. En wat dus eigenlijk 1 kant van de plaat uiteindelijk wordt.
0: Nou, we gaan de andere kant zo beluisteren. Maar ik zou zeggen, lopen, doe de hoed op. Die is nodig, denk ik. Gok ik zo. Zonder hoed natuurlijk geen Voltage. Silver Lining, kletsen we zo even verder over de tour. Dave Vermeulen, Robert Sanders op de elektrische gitaar. Kai Liebrand is er ook bij de bas. En Edwin op de drums. En volgens mij zijn ze er helemaal klaar voor. Dit is Voltage en Silver Lining.

Touch, Silver Lining op NPO Radio 2. Zometeen doen ze nog meer aan live muziek. Dan heb ik ook nog muziek van vorige week voor je. En er komen nog vragen uit het publiek voor Dave. Benieuwd wat hij daarop gaat antwoorden. Maar eerst deze, Fatboy Slim. Dit is Praise You.

0: as well, Master.
1: To Mars, looking at the clear blue skies up above. Sanmieu en Dark Before the Dawn. Op NPO Radio 2 wil je graag even mee terugnemen naar vorige week. Muziekcafé van vorige week. Toen stond er namelijk een groep hier op het podium, bestaande uit twee broers, Stefan en Niels van der Wielen, een buurjongen van toen de tijd, Mart Atema en klasgenoot Simon Christiaanse. Ze speelden de Sterren van de Hemel.
2: Vorige week in Muziekcafé.
1: Dit is Orange Skyline en Feel.

0: Breakfast in America, Supertramp. En Dave die heeft het cadeautje geopend. Ja, het baby cadeautje. Wat is het geworden?
1: Nou, het badje. Lekker in een handdoekje.
0: Ja, heerlijk.
1: Een badjasje.
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Superleuk.
0: Hey, ik heb nog kort wat vragen voor je. Vanuit het publiek heb ik er twee. En dan wil ik nog even weten wat jullie allemaal van plan zijn te doen de komende periode. Eerst even een vraag van Carla. Die zegt, welk optreden heeft veel indruk op je gemaakt? Ik denk misschien van jezelf of van een ander. Net wat in je opkomt.
2: Oh, dat is een goeie. De eerste die me eigenlijk meteen te binnen schiet. En dat is een beetje sentimenteel wel. Maar mijn vader is een paar jaar geleden plots overleden. En toen heb ik 2 dagen daarna een show gespeeld.
0: Oeh.
2: En dat is wel eentje die me nog steeds zeg maar, bijblijft. En zeg maar het verdrietige, maar ook gewoon het euforische en what the fuck moment. Zeg
0: dan,
2: maar.
0: Dan ben je ook zo in het moment waarschijnlijk.
2: Ja, ik was ook alles gewoon vergeten. Het was gewoon, ik was met deze gasten aan het spelen. En we speelden toen dicht bij mij waar wij wonen. Toen in de Effenaar Eindhoven.
0: Goh.
2: En ik had eigenlijk een vrolijker ding willen verzinnen. Maar het is eigenlijk eentje die meteen boven schiet. Ja.
0: Ook wel mooi.
2: Ja, was mooi.
0: Vraag van Henk. Wat zou jij of wat zouden jullie nog graag eens willen maken qua muziek?
2: Tering Jantje.
3: Zijn
2: jullie
3: wat doen, Dave?
2: Ja, we zijn vooral inderdaad gaan waar we ons lekker bij voelen. En op dit moment is het verhaal wat ik net eigenlijk vertelde met die twee kanten.
0: Ja.
2: En ons daar creatief op storten. Dus wat dat betreft, wij zijn niet echt denk ik een band waar je per se een labeltje op kunt plakken. Dus je... Dus de vraag is dan, maar we doen eigenlijk al alles wat we eigenlijk ons eigen lekker bij voelen. En daar gaan we volledig achter staan. Dus.
0: Ja, er is niet een afslag waarvan je denkt, die zit eraan te komen. Nee, dat ben je nu, as we speak, aan het doen.
2: Ja, en de volgende plaat is misschien wel een totaal andere afslag.
0: Ja,
2: het is niet dat daar voorop bedacht wordt.
0: En voor de mensen die net zijn ingeschakeld, Voltage heeft 2 nieuwe liedjes uitgebracht gisteren.
2: Ja.
0: Beide kanten van een bepaald spectrum, zou je kunnen zeggen. Even vooruitkijken, wat gaat er gebeuren? Je zei live optredens, kom eraan.
2: Ja, we hebben vandaag en deels gisteren eigenlijk de tour aangekondigd. Het is wel volgend jaar pas, maar we spelen in april gaan we onze albumrelease, we doen in Tivoli Vredenburg.
0: Vet.
2: We spelen Luxor live. We spelen Nieuwe Nog in Heerlen en de Bosuil. En er komen nog wel een aantal data bij. Maar deze staan nu online. Daar zijn we super trots op. Ook dat we hebben de vorige albumrelease party ook in Vredenburg gedaan. Daar hebben we vorige maand nog een live plaat van uitgebracht.
0: Ja, klopt. Ja. Dat is van vorig jaar dan eigenlijk.
2: Ja, het is van vorig jaar. En die hebben we eigenlijk vorige maand uitgebracht. Dus daar zijn we ook super trots op. Ook op vinyl en zo, weet je wel. Dus vinden wij, worden wij heel erg warm.
0: Met andere woorden, Voltage pakt uit.
2: En
0: nu tijd voor Sky of Innocence.
2: Ja.
0: Heb je zin in?
2: Het is je gaat het wel horen. Het is gewoon een fucking rockband. Dus ik ga spelen, doei.
0: De grote hoed gaat weer op. Hij loopt naar het podium. En wat gaan wij met z'n allen genieten van Voltage. Dit is Sky of Innocence.

Het dak eraf hier in Hilversum. Voltage en Sky of Innocence. Dankjewel, heren. En volg ze via de social media kanalen, via de website. Dan mis je niks van ze.

dit. Dua Lipa en Love Again op NPO Radio 2. Het muziekcafé zit er bijna op. Volgende week is het tijd voor de drieërs hier op het podium. Tape Toy en Sophia. Dat wordt echt fantastisch. Zou ik zeker bij gaan zijn. En ja, welke keuze hebben jullie gemaakt? Dat is natuurlijk de vraag. Het is geworden, toch wel met een kleine overmacht, Bluff! Dankjewel. En tot volgende week.

0: Dankjewel allemaal. En ik zou zeggen, tot volgende week. En morgen om 4 uur ben ik er ook.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: stack silver, ooh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer. Vanavond is het droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is er kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dorald, dankjewel daarvoor. Dan de files met Heleen. Goedenavond.
7: Goedenavond, Corné. Ja, het is nog behoorlijk druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging ruim 20 minuten. De A2 is namelijk het hele weekend dicht tussen knooppunt Everdingen en Utrecht. Daardoor is het ook extra druk nog op de A27. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn ook nog 20 minuten vertraging door werkzaamheden bij Utrecht op de hoofdrijbaan. Die is daar dicht. En op de A15 is het extra druk daardoor van Nijmegen naar Rotterdam door omrijders. Tussen Arkel en Sliedrecht ook een kwartier vertraging.
5: Dankjewel, Heleen. Dag.
8: Ster.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
12: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Soul Night met Corné.

0: waar het liedje over gaat.
1: Hey, hey, ik Cecilia hier. Samen met Noah Lauren hebben we de nieuwe single Too Much net uitgebracht. En jij bent er als een van de eerste bij. De song gaat over jezelf niet meer klein maken en kiezen om helemaal jezelf te zijn. Dankzij Chamis en Rubière is de muziek zo smooth dat die schoudertjes sowieso gaan bewegen. Laat weten of het geval was. Je luistert nu naar Too Much.

0: en 70 jaar, maar nog steeds always there. En een tijdje geleden vertelde ze in een interview op de Britse radio hoe dit liedje tot stand kwam.
1: That came about with Bluey Incognito. When he got a chance to meet me through another DJ and asked me would I sing a song. And I said, well, what? I mean, what you talking about? So we went in the studio. I was so impressed. A song in my history for so long. Whoever thought that I'd have a chance to sing it the way that I felt. And Blue just let me go.
0: Ja, dat heeft ze heel goed gedaan. Jocelyn Brown, always there. Ze gaat nog steeds haar eigen gang. Wil nog liedjes opnemen met onder andere Paul McCartney en Boy George. Niet de minste namen, zou ik willen zeggen. Iedereen die ervoor open staat, daarmee wil Jocelyn Brown graag samenwerken. Dit is de Soul Night met Corné, de zaterdagavond 6-9. Zometeen Dancing the Night Away van Vogue na deze world premiere. Dit is Share the Night.

0: gemaakt door Dennis en Denise Lapage, oftewel Lime. Dit was Vogue en Dancing the Night Away. Martin is in the house.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, goedenavond. How is life?
1: Ja, lekker.
0: Alles goed?
1: Jazeker.
0: Genoten van het lekkere weer?
1: Zeker, heerlijk is het, hè. Ja.
0: Oké. Okay.
1: En jij? Heb jij genoten van...
0: Ja, ik heb een heerlijke vakantie gehad. Even lekker genoten van het heerlijke weer.
1: Precies ook daar.
0: Dat was hem weer, ja. Ik heb een paar hele belangrijke dingen gedaan. Even kijken, hoor. Eten, drinken, slapen, zonnen.
1: Oké.
0: Nou, dat was kort samengevatte vakantie, zeg maar.
1: Precies. Nou, dat is precies waar vakantie weer is, toch?
0: Maar los van het mooie weer, je had nog wel tijd voor een hele goede mix.
1: Jazeker.
0: En die begint met Chaka Khan uit de film Crush Groove, Can't Stop the Street.
1: Ja, precies. Het nummer is geschreven door Dan Hartman. En ook Nile Rodgers werkte mee aan de plaat. Dus lekkere plaat.
0: De tweede is Joyce Vanderella Irby. Ik weet nog, op Motown geloof ik, hè? Ja. Mr. DJ.
1: Klopt, Joyce Irby was een zangeres van de groep Climax. En werkte ook met Shalamar, de SOS Band en George Clinton. De rap in deze plaat is van Doggy Fresh.
0: Wie kent hem niet? The Show.
1: Ja.
0: Dan Christopher Williams en I'm Dreaming. Beetje hip-hop, de swingbeat gedeelte.
1: Ja, swingbeat. En ook dit nummer komt uit een soundtrack. En wel van de film New Jack City. Waarin Christopher Williams ook een rolletje had. En dat was in 1991.
0: Is Allison Williams toevallig de zus van Christopher Williams?
1: Ja, zou je denken. Maar ik denk het niet. Ik heb het niet kunnen vinden in ieder geval. Allison Williams deed backing vocals bij Melba Moore, de BB&Q Band en Bobby Brown. Maar haar doorbraak was met de single Sleep Talk. En ze was daarmee de eerste R&B-zangeres op het Def Jam label.
0: Stukje a cappella van Aura, Like I Like It.
1: Ja, precies. Die groep is voortgekomen uit de funkgroep Slave. Ze hadden hits als A Little Love, Make Up Your Mind en Check You Out, Checking You Out. En Like I Like It was een beetje in de nadagen in 1985.
0: Gisteravond nog live in de Escape in Amsterdam. Karen White in de mix, The Way You Love Me.
1: Ja, ze is het meest bekend van haar ballad, Superwoman. Maar ze maakt ook lekkere swingbeat. Zoals deze, geproduceerd door L.A. Reid en Babyface.
0: De SOS Band met The Finest.
1: Ja, productie van Jamal Lewis. Met een vocale bijdrage van Alexander Neal. Ik heb er een stukje a cappella van gebruikt.
0: En nog meer SOS Band, I'm Still Missing Your Love. Ook alweer een stukje swingbeat.
1: Ja, klopt. En deze is niet uit handen van Jamal Lewis. Maar is geproduceerd door Curtis Williams van Kool & The Gang.
0: Het is een lange mix. Dit is de laatste. James Brown met Full Force en I'm Real.
1: Nou, komt van het gelijknamige album. En geproduceerd inderdaad door Full Force. En dat is goed te horen.
0: We gaan lekker luisteren.
1: Ja,
0: maar

Legendarische Sam Cooke hoorde je in The Soul Night. A change is gonna come op 2. Zometeen nog de hip-hop banger in het volgende uur. Heb je suggesties, zijn welkom.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
10: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 7 uur, Doral Megens met het NOS-journaal. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt vannacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. Zo'n 29 opvarenden van het schip vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ANP. Onder hen zijn zowel Nederlanders als mensen uit andere landen. 2 actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De 2 uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en de Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton, nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is er kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
24: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
27: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
28: Oké.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
30: Oh yeah.
29: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
32: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
33: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
34: Soul Night met Corné.

Ahunga. De hiphopbanger, aangevraagd door David vanuit Culemborg. Dankjewel daarvoor, deze Sugar Hill Gang. Dit was Apache op NPO Radio 2. En daarvoor nog Candy Staten en Young Hearts Run Free. Zometeen een uurtje on request tussen 8 en 9. Wat is jouw favoriete discoplaat? Funk, klassieker of soul classic? Laat het weten via NPO. Luister of bel met 0800 1122.

wil zeggen van Michael Jackson. Deze Gladys Knight met haar Pips en Midnight Train to Georgia. Daarvoor nog de mix van Martin Boer met Alexander O'Neill. Gregory Abbott hoorde je Shake You Down. Marvin Gaye met Sexual Healing.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland en morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakte door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is nog onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar 8 tot 10 graden. Morgen overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Mid tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmid.nl.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
14: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Zes bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
16: Ah, ik wil uit!
15: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
17: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
18: Hoi, back, man.
15: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
14: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.

0: Hanging on a String. Jos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo dan, Jos, je bent lekker aan het relaxen en je hebt een appje gestuurd met twee classics.
1: Ja, en ook nog iets van, ja.
0: En ik heb goed nieuws voor je, ik ga ze allebei draaien.
1: Dat is heel mooi.
0: Achter elkaar, welke twee mag ik voor je starten?
1: Donna Summer, Dinner with Gershwin en ja. Change met Lover's Holiday.
0: Geweldig. De eerste die hoor je al en de tweede die komt eraan.
1: Nou, bijzonder.
0: Bedankt hè.
1: Ik dank u.
0: Fijne avond.
1: Ja, fijne avond.
0: Dag.
1: Oh nee.
0: Hoi.
1: Dag.
0: Dag Jos. Dat was Jos.

Tussen 8 en 9 is de Soul Night met Corné All Request. Welke plaat wil jij horen? App naar de studio of bel met 0800 1122.

0: appje van Jos voor deze twee. Je hoorde Donna Summer en...
1: Make It Funky.
0: Nee, Dinner with Gershwin and Change met a Lover's Holiday. S. Hallo, S.
2: Hallo.
0: Hallo dan, welkom in de show. S, je hebt een DVD-collectie van Miami Vice.
2: Klopt.
0: En die kijk je nog steeds?
2: Ja, om de zoveel jaar dan vinden we dat heel leuk om, om weer te kijken. Het is natuurlijk een prachtige serie. Het goede muziek en mooie cinematografie. Dus dat kijken we om de zoveel tijd.
0: Dat was wel bizar. Er zaten echt partijen hits in, onvoorstelbaar.
2: Ja, dat is echt heerlijk. Dat is echt een goede sfeer. Dat, genieten.
0: Geweldige serie was het. En je hebt een hit ontdekt in die serie.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, er is een scène en dan komen Crockett en Tubbs komen een club binnen. En lekker ethisch natuurlijk, met die prachtige kleding en zo. En dan komt dat nummer voorbij en ik denk van, oh, dit is wat een lekker nummer. Nou ja, dan ga je dat natuurlijk een beetje zoeken van, wat is dat dan? En dat bleek Sherelle te zijn met I Didn't Mean to Turn You On.
0: Wat een rammer.
2: Ja, heerlijk. En wat ik kende het nummer dus totaal niet. En ik kende Sherelle dan weer wel van dat nummer met Alexander O'Neill.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, nou, ik moet het gewoon echt op een of andere manier downloaden en streamen. En ik heb het echt door Miami Vice ontdekt.
0: En vanavond even aanvragen.
2: Ja, ik dacht van, ik ga het toch maar eens doen. Ik denk, het hoort niet vaak, het komt niet vaak voorbij.
0: Nou, dat gaat nu gebeuren, Es. Sterker nog,
2: je hoort heerlijk. Dit is hem. Ik hoor hem.
0: Fijne avond.

remix van Ben Liebrand. Ladies Night, Live All Played Out, Donna Allen, Sirius en Tony Terry met Forget the Girl. En deze aangevraagd door Bert. Hij ging voor Shock Attack en Dark is the Night. Onderweg naar het concert van Olivia Dean hier in Amsterdam. Ziggo Dome, toch, Bart? Olivia Dean, ja zeker. Aangevraagd door Paul, hij gaat voor deze van de Tramps. Dit is Shout.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
12: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: 9 uur door Almegens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding, aangespannen door de festivalorganisatie, gaf de rechter de gemeente vervolgens gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en het koelt af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is er kans op een bui. En dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
1: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
15: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, 4,89. Mooi toch?
16: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
19: Ah, ik wil uit!
18: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
20: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
21: Hoi, weg man.
18: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
22: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: nothing is, it's probably something. Met Young Disciples, apparently nothing. En daarvoor Peaches and Herb, Shake Your Groove Thing. En over je groove thing gesproken, ik heb een paar tracks bij me vanavond die je zeer zeker in beweging zullen brengen. Tot 12 uur vannacht, it's you and me, baby. Maar eerst even een update als het gaat om de wereld van de soul. En dit is echt te gek hoor. Let op, sinds haar doorbraak met Rufus in de jaren 70... groeide ze uit tot een van de meest herkenbare stemmen binnen funk, soul en disco. We hebben het over Miss Chaka Khan. 73 jaar jong en deze vrouw gaat nog lang niet met pensioen... want er is een nieuwe single. Geschreven door de popzangeres Sia. Dus dan weet je dat alvast dat er wel een beetje een poppy laagje overheen zit. Maar zeer zeker ook disco en funk. Ik wil het... Laten we eerst luisteren en dan gaan we het er dan even over hebben.
1: Ja.
0: Pak de NPO Luister app erbij. En, want ik ben ook heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe plaat van Chaka Khan. En die heet Chakzilla.

0: Wat vind je ervan? We krijgen al een appje binnen van René. Wat jammer van de autotune op de vocalen van Chaka Khan. En dat is eigenlijk ook een van de eerste dingen die jij zei, hein, Geneviève?
1: Ja, klopt. Ja, want ik vind het dus wel sowieso... Kijk, de vrouw is 73, dus ik vind het al heel vet dat ze nog steeds actief is. En ook dat ze dus haar sound een beetje meer vormt naar de sound van nu. Maar ja, ik vind wel die autotune... Terwijl live is ze echt goed, hè. Ook die Tiny Desk sessie die ze laatst nog heeft gedaan. Dus het is denk ik gewoon niet echt nodig. Maar ja.
0: Chaka Khan, ik zie haar nog staan op het podium van... waren dit de Grammys? Waar toen een ode werd gedaan aan D'Angelo. Door onder andere Lauryn Hill. Er kwamen verschillende gastartiesten langs. En zo ook dus Chaka Khan die optrad samen met John Legend. Nou, die stem... Want daar zat toen echt absoluut geen autotune overheen. Ik moet wel zeggen, ik vind het een leuke track. In eerste instantie dacht ik ook van, maar het klinkt anders. Maar ik heb wel het idee dat ze meegaat met de tijd. Dus die samenwerking met zo'n Australische popzangeres Sia... is dan misschien ook wel op zijn plaats om funk, disco en groove... voor een grotere groep mensen... interessant te maken.
1: Ja, wat ook, ik bedoel, dat outro wat je hoorde met die synthesizer, dat is super funky natuurlijk.
0: Ja, daarom.
1: Dus er zit wel disco en funk nog steeds in, maar het is ook een beetje pop.
0: Ja, zeer zeker. Trouwens, ik heb zojuist even de videoclip erbij gepakt, want er zit gewoon een videoclip bij en de track heet niet voor niks Shockzilla. Godzilla. Chaka Khan is dus gigantisch groot.
1: Ah.
0: Ze zit in een bioscoopzaal naar zichzelf te kijken. Check het even, het ziet er wel leuk uit. Je luistert hier zo naar de Soul Night op NPO Radio 2... met zometeen een Soul Night tip... op naam van een gast die wij allebei... Ik heb hem zien optreden bij North Sea Jazz, jij ook?
1: Ja.
0: En hij is fucking goed. Dat zometeen en nu eerst de vrouw die ons aan het lachen kreeg. Dit is Shanice met I Love Your Smile.

0: doen.
1: NPO Radio 2, Soul Night Tip.
2: Yes, en de Soul Night Tip van vandaag heb je misschien al gehoord bij Jan Willem Start Op. Want die is namelijk ook een grote fan van de man die wij nu voor je gaan draaien in de Soul Night. Bijzondere stem doet je misschien wel een beetje denken aan artiesten als Sam Cooke en Marvin Gaye. Maar hij heeft toch wel een hele eigen sound. Ik moet er wel bij zeggen, aangezien we toch een beetje muziek vandaag blijkbaar aan het bespreken zijn, slash evalueren zijn. Je moet wel echt van zijn sound houden, anders vind je de tering irritant.
3: Ja, en dit is zijn specifiek.
2: Het is heel specifiek. Dat gitaartje ook, de manier waarop het afgesteld is. I love it.
3: Ja.
2: Maar je moet het over je heen laten komen.
3: Ja, ik dacht dus toen ik het op plaat had gehoord, toen wist ik dat ik hem ging zien in Paradiso een hele show lang. Dus dat duurt dan anderhalf uur, twee uur.
2: Ja.
3: En toen dacht ik wel van, oeh, ik weet niet of ik dit trek zo lang, want hij heeft een hele hoge stem. Maar ik vond dus dat hij live niet teleurstelde, want het is echt super dynamisch.
2: Super dynamisch.
3: Band is super goed en hij is alsnog qua stemgeluid, het is allemaal best wel hoog, maar toch.
2: Maar toch met voldoende, ja, voldoende diepgang. Ja. Hij is een verhalenverteller, speelt verschillende instrumenten. Dus het is ook gewoon heel erg tof om een, ja, echt een artiest puur zang op het podium te zien.
3: Ja.
2: Dit is Jalen Ngonda met Hanger Than The Shell.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

Left Eye en Chili, oftewel TLC met No Scrubs. En als ik een plaat hoor van TLC, denk ik altijd dat het van het album Crazy Sexy Cool is. Alsof ze maar één album hebben uitgebracht. Maar dat is helemaal niet zo.

0: Mail had je en dan had je ook nog het debuutalbum van TLC. Oeh, on the TLC tip was dat uit 1992. En toen dacht ik ineens, dan kom je in zo'n loophole terecht, toch? Ik zie staan, we gaan Stevie Wonder draaien voor Once in My Life. En ik dacht, hey, van welk album komt dat nou eigenlijk? Want in mijn hoofd komt alles van Stevie Wonder bijvoorbeeld ook van...
1: Songs in the Key of Life.
0: Juist, ja. Want dat is het album blijft dan hangen. Nee hoor, deze plaat die ik nu voor je ga draaien, For Once in My Life, zo heette het album trouwens ook, dat werd uitgebracht in 1968. Online is er nog een beetje discussie of dit nou zijn 10e of 11e studioalbum was. Maar het werd uitgebracht in 1968. Stevie Wonder is geboren in 1950.
1: 18 jaar oud.
0: 18 jaar oud. 11e studioalbum.
1: Hè? Ja, ook een kindster, hè?
0: Tering, die heeft niet, echte Rotterdammer in me kwam naar boven. Die heeft niet stilgezeten.
1: Ja.
0: Hard werken is er niets bij.
1: Ja, en still going strong.
0: And still going strong. Nou, dit is onze geliefde Stevie Wonder for Once in My Life. Trouwens, nog één verhaaltje. Stevie Wonder, ik heb een aantal jaar geleden ook gezien bij North Sea Jazz. Het was belachelijk tof. Het was gewoon geweldig. Ik kan niet anders zeggen dat ik enorm onder de indruk was. En vervolgens in de metro naar huis. Metro zit natuurlijk allemaal afgeladen met North Sea Jazz fans. Mm. En ik was met een paar vriendinnen en ik begin ineens te zingen. En heel die metro doet gewoon mee.
1: Oh.
0: Nou, dat is echt een mooi Stevie Wonder moment. Ik ga nu stoppen met praten. Dit is For Once in My Life.

0: Sunnight op NPO Radio 2. Ik ben Shai en hier rechts van mij mijn muzikale rechterhand Geneviève. En yes, we zitten vandaag echt lekker op onze praatstoel.
1: Zeker.
0: Blijkbaar.
1: En dansstoel.
0: En onze dansstoel, inderdaad. We hebben een vrouw klaarstaan.
1: Ja.
0: Elke kans die wij krijgen, denk ik, de aankomende weken om het te hebben over Michael Jackson, gaan we gewoon pakken.
1: Ja.
0: We hebben namelijk Janet Jackson klaarstaan. What have you done for me lately?
1: Ooh, yeah.
0: En dan moeten we het natuurlijk even hebben over de biopic van Michael Jackson, waar Janet Jackson niet in zit.
1: Ja, hoe kan dat nou?
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, ze wil niet.
0: Ze wil niet, inderdaad. Ze was ook niet aanwezig bij de première in Berlijn. Ze heeft zich ook niet openlijk uitgesproken over de film. Het gerucht gaat dat zij het er niet mee eens is dat dit verhaal is verteld.
1: Ja.
0: Niet de manier waarop het verhaal is verteld, maar ze had gewoon zoiets van, you know what, laten we Michael Jackson zijn ziel gewoon lekker laten rusten. Het is wat het is, laten we doorgaan met ons leven.
1: Ja, en dat mag natuurlijk, dat mag ze ook vinden. Maar ik vind dus wel, toen ik naar de film ging, dat er mist gewoon een heel groot stuk. Ook
0: spoiler alert!
1: Ja. Maar bijvoorbeeld ook Diana Ross zit er ook niet in.
0: Zit er ook niet
1: Wiz,
0: in.
1: De Wiz, weet je wel, hoe hij Quincy Jones heeft ontmoet, zit er ook niet in. En dan blijven er wel heel weinig dingen over.
0: Helemaal waar. Ik denk dat het probleem is, als je via heel die film kan in de prullenbak. Ik denk dat wat het probleem is, is dat het verhaal wordt niet op een chronologische wijze verteld. Dus op het moment als je daar zit als Michael Jackson liefhebber en iets weet van zijn muzikale verhaal, zit je constant af te vragen, huh? Maar dit klopt niet. Ben je dus constant op zoek naar, huh? Maar had toch ook nog een zusje? Of, hè, maar hij had toch Quincy Jones ontmoet tijdens The Wiz? Maar, huh?
1: Ja.
0: Dat is een beetje wat er gebeurt, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, en inderdaad, je kan nog steeds ontzettend genieten van die film, hoor. Want het is een hele indruk. Ik vind dat de acteur het echt supergoed doet.
0: Jafar doet het ongelooflijk goed.
1: Maar goed, maar je gaat Janet dus niet zien.
0: Nee, dan weet je dat. Jafar doet het ongelooflijk goed. De afgelopen weken, sinds dat die film uitgekomen is, ja, de cijfers, luistercijfers, als het gaat om de muziek van Michael Jackson, gewoon gruwelijk de lucht in. Als je het hebt over Janet Jackson, ja, dan moet je er sowieso draaien. Nasty had gekund, That's the Way Love Goes, Rhythm Nation. Maar wij kozen voor What Have You Done For Me Lately.

deze vrouw hebt, zou je er ook de Queen of R&B kunnen noemen. Dat is haar bijnaam. Girlfriend hoorde je. Het nieuws van 10 uur is aan de deur aan het kloppen. En dat betekent dat we daarna weer de Soul Night Bijbel erbij pakken. Een overheerlijke playlist. Gevuld met platen door jou, de NPO Radio 2-luisteraar. En ik heb vandaag weer een nieuw plaatje nodig voor in de lijst. Dus pak de NPO-app er even bij. NPO Luister-app. En laat me even weten welke discoplaat we vanavond kunnen toevoegen. Wat is jouw all-time favoriete disco-track? Laat het me weten in de Luister-app. Dit Earth, Wind & Fire. And Love Goes On.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
1: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
21: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
22: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
24: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
26: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
27: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
28: Sunlight met Shai.

0: Soul Child is dit met Just Friends Sunny. Ik heb deze plaat grijs gedraaid toen die uitkwam. Wauw.
1: De Soul Night Bible.
0: Een heerlijke playlist, gratis en voor niets te vinden op Spotify, genaamd Soul Night Bible. En daar staan 158 platen in. Dus dat betekent dat je lekker non-stop kan genieten van diversiteit aan soulmuziek. Vorige week hebben we Controllers, Stay.

0: Heerlijk. En deze, ja, deze playlist kan je gewoon gebruiken. Maakt niet uit waarvoor. Of je een steuntje in de rug nodig hebt. Of je wil genieten van het leven. Het kan allemaal. En ik vraag dus elke week aan jou, de NPO Radio 2 Soul Night luisteraar, welke plaat moeten we vandaag toevoegen? En vandaag was de vraag, mag het een plaat zijn met een disco-randje? Had ik gewoon even zin in. Er kwamen heel veel verschillende reacties binnen. Steve, dankjewel voor je appje. Stefan ook. Wilma, Bart. En ook Edward, goedenavond, appte.
1: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe gaat het hier op deze zaterdagavond?
1: Gaat hartstikke goed.
0: Lekker. Super. Wat ben je aan het doen?
1: Ja, lekker aan het luisteren. Ik zit, ja, ik zit eigenlijk te werken.
0: En wat voor werk doe je?
1: Ik ben interieurarchitect.
0: Heerlijk. Wat een leuke baan.
1: Dank je.
0: Toch?
1: En ik zit even, ik had eventjes inspiratie, dus ik ging eventjes achter mijn computer zitten.
0: Interieurarchitect, ik denk dan gelijk, dus of kantoren, woningen zouden natuurlijk
2: maar,
0: ook kunnen zijn.
2: Maak je dan tekeningen?
1: Onder andere, maar ik ben nu toevallig bezig met een restaurant voor een restaurant in Amsterdam.
2: Oké.
0: Leuk. Nou, dat vinden we leuk.

0: We zijn er stil van. Ja, ik moet even weer on topic. Het gaat natuurlijk over Soul vanavond. Maar Edward, jij had het over een disco classic die we te weinig horen op de radio. En waarom ben jij op de hoogte van deze plaat? Ben ik dan heel erg benieuwd naar.
1: Ik ben in de jaren 70 geboren. Mm-hmm. Begin 70. En ik ben daarmee opgegroeid. En ja. dat is een beetje disco uit de eind jaren 70, jaren 80. En zodoende schoot met te binnen dit nummer van Yvonne Elliman.
0: Ja, dit was jouw jeugd. Jij was volgens mij dan 8 toen deze plaat uitkwam.
1: Ja, maar ik heb een oudere broer. En die had vrienden en die wisselde maxi-singles uit met elkaar. En
0: leuk.
1: Zo is dat waarschijnlijk een keer toch te horen gekomen. En vandaar.
0: Ja, te gek. Ja, vind ik leuk. Dankjewel voor je appje. Want muziek uit onze jeugd vergeten we nooit. En we gaan nu even mee met Edward richting zijn jeugd. Dit is Yvonne Elliman met Love Pains. Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Bye. Bye.

0: dat er zometeen een muzikaal liefdesbriefje zoektocht van start gaat. Een liedje die ja, zo naar een geliefde toe zou kunnen sturen om te laten weten, hey, lieverd, ik hou van je. Toch?
1: Ja.
0: Could I be I'm falling in love? Is ook leuk om nog even naar je geliefde toe te sturen als je ineens weer kriebeltjes krijgt, toch?
1: Oeh.
0: Dat zometeen.
2: NPO Radio 2 Soul Night Tip.
0: Yes, we beginnen nu met een Soul Night Tip. Nieuwe muziek. Nou ja, deze plaat is ondertussen wel al een paar weken uit. Er komt wel een nieuwe plaat van hem aan.
1: Ja, hij heeft een nieuwe EP uitgebracht.
0: Ja, EP inderdaad, ja. Is uitgebracht. Dat is wat ik wilde zeggen. Steven Charlotte, Amsterdamse producer en songwriter. En ja, hij maakt gewoon deel uit van de nieuwe generatie R&B en soul artiesten die op dit moment, ja, ons land gewoon aan het overnemen zijn. Hij heeft zich onder andere laten inspireren door een van onze favorieten, D'Angelo.
1: Ja.
0: En ja, de plaat die ik nu voor je klaar heb staan is gewoon zo heerlijk laid back. Mocht je dit tof vinden, zorg er dan echt wel even voor dat je kijkt naar zijn nieuwe EP. Dit is Sunday Morning, Steven Charlotte.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: uit. Ik zat dus laatst in de auto te luisteren naar muziek. En toen kwam deze, toen kwam deze plaat voorbij. Ja. En toen dacht ik, ik ga even kijken of... Hoe zou dat klinken als ik dat doe?
1: Nou, vertel.
0: Nou, ik kan je wel zeggen dat het is veel moeilijker dan je denkt. Om
1: wat
0: te doen,
1: voel klinken?
0: Zoals zij dat net deed? Nee, kijk, zie je, dat is dan denk je na 3 seconden al, laat maar zitten, toch? Maar die track duurt bijna 4 minuten en je denkt, oké, let's do it.
1: Ja. Of, nou ja, kijk, er zijn toch ook een paar van die Prince tracks... dat er dus veel gekreun bij Lady Cab Driver bijvoorbeeld. Ja. En dat er dan geruchten waren van... zouden ze dan in de studio echt wat vies aan het doen zijn?
0: Of Break, volgens mij heet het een nummer van Prince Black Sweat.
1: Ja.
0: Oh, oh, oh. Oh ja, dat is wel een sexy nummer hoor.
1: Ja. Maar denk je ook dat deze dame bij LL Cool J... dat die ook ondertussen wat anders aan het doen was?
0: Nou, ik heb dat dus opgezocht. Want ik vroeg me ook af, hoe bereid je nou voor zo'n sexy geluid op een plaat? Maar er zijn geen gekke verhalen te vinden over hoe dat is gegaan in de studio.
1: Interesting.
0: Hoe gaan we nou een brugje maken naar een muzikaal liefdesbriefje?
1: Nou, misschien ga jij het vanavond ook wel doen. Dus wat kan je gebruiken?
0: Welk liedje wil jij het altijd opdoen? Welk liedje vind jij lekker om het op te doen? Met een soulvol randje, want je luistert nu wel naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Oeh, ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Laat het ons weten in de NPO Luister app wat jouw doeliedje is. En dan doing it, hè?
1: Mm-hmm.
0: It.
1: Uh-huh.
0: Je luistert naar de Soul Night en dit is Lenny Kravitz met Super Love. Enjoy, baby.
1: Ooh.

0: piano. En het is leuk. Sommige mensen hebben echt specifieke herinneringen bij tracks. Zo ook Genevieve met Old Piano. Ja. Vertel, wat heb jij met die track?
1: Nou, ik was afgelopen jaar op North Sea Jazz. En toen daar speelde Diana Ross natuurlijk. En ik was daar met een vriend van mij. En die had het de hele tijd over dit nummer. En ik dacht, dat kan natuurlijk dat je dit heel leuk vindt. Dus hij de hele dag, ik kijk al uit naar dat ze vanavond op piano gaat doen. Nou, lang verhaal kort, dat heeft ze nooit gespeeld.
0: Nee, heeft ze nooit gedaan. Echt, dat is echt irritant. Ik kan me voorstellen dat doet dan echt wel pijn. Ja. We hadden het er net over een plaatje waar je het dan op zou kunnen doen.
1: Ja.
0: Doing it. Well. En er komt een appje binnen van Marcel. Die zegt, hey, maar Shai, jij hebt het over Black Sweat. Wat is dat verhaal dan voor jou rondom Black Sweat? En kan je die dan niet gewoon draaien?
1: Nou, vertel.
0: Het album, dit album kwam uit op, ik heb het even snel opgezocht, 2006. Dus dat is 20 jaar geleden, jongens.
1: Zo.
0: 20 jaar geleden. Ik denk dat eerste en nou misschien 25 jaar geleden begon mijn liefde voor Prince. En een vriend van mij die zette dit op in zijn appartement, gigantisch huis. Hij zegt, Shai, ik denk dat jij dit helemaal geweldig vindt. Ik heb die avond denk ik wel 3 keer hierop gedanst. Verticaal.
1: Oh.
0: En toen later horizontal. Dit is Prince met Black Sweat. Be inspired.

0: Steve met Until My Last Breath. Ook een van die nieuwe stemmen in de soul, in het soul genre. Eigen bodem. Even kijken hoor jongens. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws van 11 uur. Zometeen gaan we natuurlijk weer op zoek naar een rode draad tussen artiesten. En ja? Vandaag, leuk, we komen uit bij The Temptations. Maar dan in het specifiek Dennis Edwards.
1: Ja.
0: Dat vind ik leuk. En even kijken hoor. Oh ja, en in het volgende uur blikken we ook even vooruit op... ja, gaan we doen, denk ik, toch? Bruno Mars?
1: Oh, leuk. Ja, toch? Ja.
0: Leuke zonheid-tip ook?
1: Ja.
0: Ja, ik denk het wel. Dat dus allemaal zometeen. Crusaders met Street Life staat voor je klaar. Maar nu eerst de man die afgelopen week samen met zijn vrouw en dochter op de groene loper stond. Of was het de gele loper van het Met Gala. Jay-Z. En dan heb ik het over vrouw Beyoncé en dochter Blue. En naar het schijnt komt het album Act 3 rockalbum van Beyoncé op 29 mei uit. We houden het voor je in de gaten.

0: is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 11 uur, door Alt Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente Amsterdam een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding, aangespannen door de festivalorganisatie, gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
19: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
24: Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
25: Even overlaten.
26: Sst, ik ben aan het streamen.
25: Oh, sorry.
26: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
27: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: The Pieces. Goedenavond.
1: Soulheid.
2: Met Shine.
0: Ik zit wel lekker in de muzikale wedstrijd de afgelopen dagen. Non-stop naar muziek aan het luisteren. Zonder dat ik het idee heb dat ik overprikkeld raak. Heb jij dat wel eens? Dat je denkt, even een moment dat het stil moet zijn? Of ervaar je dat niet zo? Ja, toch?
3: Ja, dan ga ik vaak podcast luisteren totdat ik weer helemaal zin heb in muziek.
0: Oh, goeie. Nou, normaal gesproken doe ik dat dan ook. Maar dan raak ik overprikkeld door al dat gebabbel. Denk ik, ik wil stilte. Ik wil stilte. Nou, gelukkig heb ik dat vandaag niet. We hebben zulke lekkere muziek voor je meegenomen vanavond. Zometeen, nou ja, echt letterlijk met een paar seconden al. On My Soul, Bruno Mars. Ik hou ervan. Ik wil je nog heel even snel laten weten dat we zometeen een muzikale reis hebben langs drie gruwelijke artiesten. Dennis Edwards, Nat King Cole, Marvin Gaye. Die hebben iets met elkaar te maken als het gaat om muzikale inspiratie. En dan gaan we nu gewoon voor die Soul Night tip dus richting Bruno Mars. Het Parool noemt hem nog clever dan een fout vakantievriendje. En eind februari kwam zijn nieuwe album uit, The Romantic. En het is pretty romantic. En in juli staat hij in het Johan Cruijff Arena. Dit is Bruno Mars met On My Soul.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

Upside Your Head. En dat betekent dus dat je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. En wij gaan elke zaterdagavond op zoek naar een soort van rode draad tussen artiesten. Want ja, dat artiesten elkaar beïnvloeden, dat lijkt me duidelijk. Soms hoor je dat in een stem, soms in een groove, soms in de boodschap van de muziek. Vandaag volgen we een lijn van stijlvolle soul en karaktervolle R&B met als vertrekpunt een man die een tweede leven vond na een legendarische groep. En we komen dan uit bij Dennis Edwards. Hij stapte eind jaren 60 binnen bij de Temptations. Op een moment dat de groep muzikaal steeds rauwer en psychedelischer werd. Zijn krachtige, robuuste stem gaf echt klassiekers zoals Papa, Was a Rolling Stone extra gewicht. Luister maar even mee.

Lekker hoor. Maar in de jaren 80 vond hij opnieuw succes als soloartiest met een track die later eindeloos gesampled werd door onder andere hip-hop artiesten en R&B artiesten. Dit is Dennis Edwards met Don't Look Any Further.

0: look any further. En het is jammer, want Geneviève had ineens in de gaten dat ik de microfoons aan had gedaan. Dus ze stopte meteen met zingen. Want je was heerlijk aan het meezingen.
1: Heerlijk.
0: Nou ja, je hoort in deze sound echt een combinatie van soul, mysterie en groove. En dit kwam niet uit het niets. Edwin keek naar artiesten die, ja, ook een soort van volwassen kant en een verhalende kant gaven aan soul. En een van die belangrijkste daarvan was Marvin Gaye. En ik weet niet of je het in de gaten hebt gehad, maar de afgelopen weken zit Marvin Gaye heel vaak in het hart, in het midden van deze rode draad van muzikale inspiratiebronnen. Vind ik toch wel interessant. Dus ik denk dat het misschien binnenkort tijd wordt om Marvin Gaye volledig uit te diepen als het gaat om zijn inspiratie.
1: Ja.
0: Nou ja, wat Marvin heel goed kan, is natuurlijk laten zien dat je niet alleen een soulzanger moet zijn. Je kan een entertainer zijn, maar je kan ook gewoon een prachtige verhalenverteller zijn. En hoe hij dat deed, was bijna een soort van, ja, sensueel zou ik willen zeggen. Fluisterende manier van zingen. En dat hoor je dus ook net terug in Don't Look Any Further. Als het gaat om andere onderwerpen die hem interesseerden aan Marvin Gaye, Dennis Edwards dus, dan komen we uit bij de maatschappelijke thema's en intimiteit die Marvin bezong zonder zijn groove kwijt te raken. Je hoort het nu. I heard it through the grapevine. Take it away, Marvin Gaye.

ga de volgende keer voor zorgen dat we net iets meer hebben, hoor. Ik gooi die microfoon gewoon veel eerder omhoog. Want Geneviève, een muzikale rechterhand, heeft een prachtige stem en is een soul-liefhebber. Dus je kan je voorstellen, alles qua emotie legt ze meteen in die tune. Je hoorde Marvin Gaye, je hoorde To The Grapevine. We zijn op zoek naar de muzikale rode draad tussen artiesten. We begonnen met Dennis Edwards, die zich dus liet inspireren door Marvin Gaye. Zijn stijl, de manier van verhalen vertellen. Maar als het gaat om Marvin Gaye, die haalde weer inspiratie uit artiesten die elegantie en emotionele controle centraal zetten. En dan komen we uit bij Nat King Cole. En voordat we soul kennen zoals we het nu kennen, liet Nat King Cole al horen dat timing, warmte, subtiliteit, dat je daarmee gewoon een publiek volledig kon inpakken. Het hoefde niet bombastisch te zijn. En wat Marvin Gaye dan voornamelijk aansprak, is de manier waarop Nat King Cole zijn stem gebruikt, de frasering ook. Zingen alsof je een gesprek voert. En dat hoor je nu in I Love You For Sentimental Reasons.

0: Brothers, Dead Lady Part 1 en 2 uit 1973. En dan is het nu tijd voor een Soul Train flashback. We gaan naar 1978. En dat doen we zodat we terug kunnen blikken op het prachtige muziekprogramma uit de jaren 70. Dat tot 2006 de plek was waar Soul Centraal stond. En al deze tracks trouwens die we hier voor je spinnen. Originele beelden vind je op YouTube. Mocht je geïnteresseerd zijn in de look en feel van de Soul Train. We gaan vandaag naar een echte Philadelphia Soul Classic. Op naam van Jane Karn. Ze begon in de jazzwereld. Werkte eerst met haar toenmalige man jazzpianist Doug Karn. En pas midden jaren 70 stapte ze de soul wereld in via Philadelphia International Records en het legendarische label van Gamble en Huff. En daar ontwikkelde ze toch wel die warme, elegante Philly sound waar ze zo bekend om werd. En dit nummer groeide gewoon uit tot een geliefde soul klassieker. We gaan terug naar 1978. Ze stond daar live op het Soul Train podium en wordt aangekondigd door Don Cornelius himself.
1: We're delighted to have with us a lovely lady whose remarkable ability has made her one of the most talked about female singers in the business. She joins us now with a song called Don't Let It Go to Your Head. It's from her latest album on Philadelphia International, produced of course by Kenny Gamble and Leon Huff. Welcome please, Miss Jane Karn.

0: funky sound. Nasty.
1: Hey, listen to the man.

2000 en hoorde hier zo in de Soul Night op NPO Radio 2. Het is alweer bijna tijd voor ons om te zeggen funk on, jazz on. Het maakt niet uit wat je doet als je maar groovt. En we hadden het net al eventjes over music overload. Mocht je geen music overload hebben ervaren en ben je op zoek naar music overload, ga dan gewoon even naar onze Soul Night Bijbel playlist op Spotify, waar je gewoon echt iets van 13 uur kan genieten van diverse soulmuziek. Ik ga je nu nog even meenemen naar 1999 heen. En dit is een plaatje, als je het mij vraagt. Dit is gewoon echt de hoogtijdjaren gewoon van de jaren 90. 1999 om precies te zijn. We draaien hem veel te weinig. Er zit een sample in van Toto.

0: NPO Radio 2.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Sterretje. Ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
18: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Dit is NPO Radio 2.
22: Het is middernacht, het begin van zondag 10 mei. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur afgelopen avond mocht duren. En vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn. Toen werden er 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en had er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste, met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia-Praag tegen Sparta-Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wat gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 zondag.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen